0: De stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelier, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelier naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl.
1: Take it easy. Take it easy.
0: Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek.
2: To make you feel my love.
0: Natuurlijk op Radio West.

0: Thank you. Leon die ligt helemaal rechts achterin. En Juliette ligt tweede van links. En daartussen ligt een jonggestorven dochter.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik speel Walter. Ja. En Walter is de hond.
3: En vind je het een goede rol?
2: Ik vind het. Ik had er zeker mijn twijfels bij aan het begin. Ik snap wat hier de bedoeling van is en hier kan ik echt wat van maken.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: wil ik nomineren deze ethisch klassieker van Whitney Houston. Help je mij mee om deze dansbare klassieker zo hoog mogelijk te krijgen? Stem mee op de site.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ik zag die beelden van die raket die zo opstegen, zo'n Russische Soyuz-raket. En ik dacht echt, wow, wat is dat dan? Ja, en binnen de kortste keer was ik verslaafd. Toen, ja, fantastisch, voelt echt zo interessant. Ja.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Nou ja, het is heel bijzonder dat je het aan mag raken, vind ik. Je mag het ook aanraken als je wil. Het is het oudste dat je ooit zult aanraken. Want dit is minstens 4,5 miljard jaar oud.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 4:15 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.

0: verkeerd hier. Zomer, zon, strand, een drankje, een parasolletje. Dat is allemaal wat ik voor me zie als ik Mattia Bazar hoor met Ticento. En die prachtige jaren 80 met die mooie muziek. Ik zou het leuk vinden als jullie die plaat met dat gevoel de eeuwige roemlijst instemmen.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: aan jou vergeven. Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Zometeen in West wordt wakker bladeren we in de kranten. Maar nu het 6 uur regionieuws met Reinhard Roemer.
6: De politierechter in Den Haag heeft 2 mannen van 18 en 22 veroordeeld voor hun rol bij geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling in en rond de Maarsbergenstraat in Den Haag. Ze kregen celstraffen van 4 en 6 maanden en moeten een schadevergoeding van €2.500 betalen aan de agenten. Pro-Palestijnse demonstranten die gisteren zijn opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag beklagen zich over agressiviteit van de politie. De demonstratie gistermiddag was niet aangekondigd. Later ging een aantal betogers op het spoor zitten op Den Haag Centraal, waarna het treinverkeer werd stilgelegd. De politie hield meer dan 70 mensen aan. En bij een woningoverval vrijdag aan het Jutland in Den Haag is onder meer de auto van een bewoner meegenomen. Politie is nog op zoek naar de 2 overvallers. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Meer regionieuws om 6:30 nu, het overige nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.
15: Dit is Radio West.
12: Uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.
15: Dit is Radio West.

0: De laatste dag. De laatste ochtend eigenlijk zelfs. Je hebt niet eens meer de hele dag.
1: Nog een paar uur zelfs.
0: Paar uur nog maar.
2: Waarvoor?
0: Het kan maar voor één ding zijn, Bob Brinkman. En als je dat nu niet, denk ik eigenlijk binnen 10 seconden weet... is de kans heel groot dat je door de leiding op non-actief wordt gezet.
3: Eeuwige roem.
0: Gelukkig gered, zeg.
3: Ik dacht, ik maak het even spannend.
1: Want jij moet dat wel weten. Want jij bent natuurlijk gewoon letterlijk het uithangbord van Eeuwige Roem.
3: Ja.
1: Jij loopt met zo'n enorm bord er rond in de regio.
3: Ja, na vandaag niet meer.
1: Nee, ga je het bord missen?
3: Ik ga het bord onwijs missen, ja. Volgend jaar hoop ik dat ik weer een bord krijg.
1: Ja, want je bouwt toch een band op met zo'n bord.
3: Absoluut. Ja, dat bord en ik... Ja, dat voelt bijna als handschoenen, als een warme jas, dat bord om mij heen.
1: Ja.
3: Dus dat is jammer dat ik hem helaas vandaag, na vandaag... Nou, ik zet hem gewoon in een glazen kastje, hoor. Daar kan ik elke dag naar kijken.
1: Ja, je neemt hem mee inderdaad, gewoon een vitrine.
3: Ja, dat weet de leiding trouwens ook nog niet. Maar dat bord dat is zometeen voor een jaar vermist. En dat staat dan gewoon bij mij thuis.
0: Of voor je kop.
3: Dat is ook een leuk idee.

0: Ja. Ja, dat kan ook.
1: Ja, die QR-code werkt na vandaag, na vanochtend dus niet meer. Want 12 uur kun je nog op This is the Moment van René Vroger stemmen.
2: Ja, of op Sommelier natuurlijk, met Monte Carlo.
0: Of op Mattia Bazar met Ticento. Het zijn allemaal prachtige keuzes als je nog niets hebt gedaan. Ja, ik zou zeggen, maak even een hoekje.
1: Moet Reinhard Roemer niet nog heel even?
0: Ja, dat lijkt me niet, want die gaat echt niet winnen hoor. De nummer heet You Win Again, maar dat zal niet gebeuren.
2: Ja, wat dacht je van... Wat dacht je van Tess Merlo? Want zij is natuurlijk regerend kampioen.
0: Zeker. Ja. De dat koningin, eeuwig roem, hè?
1: Twee keer staat ze nu op nummer 1, hè?
2: Ik zou het er wel gunnen, een derde keer, moet ik zeggen.
1: Nog een keertje?
2: Ja, dat is misschien saai, maar ja, het is wel onze test.
0: Ja, onze test.
1: Dat is waar, nee, dat zal wat zijn.
2: Ja.
1: Ik ga vanochtend bij haar langs.
2: Ja, wat gezellig.
1: Ja, leuk, hè?
2: Ja, dus ze gaat toch wel even promotie maken voor de nummer, denk ik.
1: Ja, ik ben ook benieuwd of ze nou op zichzelf stemt als artiest.
2: Ja, wat een goeie, ja.
1: Dus ik ga dat allemaal, ik ga dat gewoon vragen
0: straks. In haar huis ook ga je langs?
1: Ik ga naar haar huis, ja.
0: Nou, het wordt een...
1: In haar huis.
0: Ja, het zingt al voordat je het weet.
2: Je bent veel aan het zingen ook deze week.
0: Ja. Jij wil ook even groen. Even groen dus. Omroepwest.nl, dan kun je nog stemmen. Je hebt nog een paar uur de tijd. Vergeet het niet, doe het. Want dan draag je bij aan natuurlijk de mooiste lijst van het jaar.

0: Sam en Dave en de Soul Man om 7:13. We zijn op de redactie van Radio West.
1: Maar een serene rust.
0: Nou, dat was lekker, zeg.
1: Nee.
0: Serene rust.
1: Ja, dat is heel iets anders dan waar jullie het net over hadden. Een sirene rust, want dat maakt heel veel lawaai.
2: Ja, daar gaan we het over hebben, ja.
0: Ja, zeker.
2: Dat was buiten de uitzending, hè, dat we het erover hadden.
1: Ja, maar ja.
2: Oh, ja.
1: Het leven gaat door, toch?
0: Ja. En snel.
2: Zo, maar we gaan het er wel uitgebreid over hebben. Ik heb het uitgescheurd hier, Tjeerd.
0: Ja, bedankt.
2: Dit is echt iets voor jou, want ik weet dat jij hier een beetje boos over bent.
0: Ik wim op.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: Oh, hij valt
0: ik,
2: weer op.
0: Ja, ik sla alarm.
2: Ja.
0: Hoe zien ze eruit, de voorpagina's?
2: Nou, er wordt meer alarm geslagen, ook op de voorpagina van de Telegraaf. Want dan gaat het over de hypotheekrente. Somberheid over die hypotheekrente. Het conflict in het Midden-Oosten, dat jaagt die rente omhoog. Een periode van rust verhogen deze week 15 geldverstrekkers versneld hun tarieven. Waaronder grote banken zoals ING, ABN AMRO en de Rabobank. En ze reageren op een snelle stijging van de rente op de kapitaalmarkt. Gaat bijvoorbeeld om staatsleningen. In Nederland schoot de rente op staatsleningen naar het hoogste niveau sinds 2011. Dat weerhoudt zich ook weer met inflatie en renteverhogingen door centrale banken. En dus gaat ook die hypotheekrente omhoog. De komende weken gaat dat gebeuren, is de verwachting. ING-econoom Sander Burgers die rekent daarop ook op een negatief effect voor de huizenprijzen. Nou, die waren al wel lekker hoog, maar die weer kunnen dus nog hoger worden. We verwachten dat de huizenprijzen aan het eind van dit jaar ongeveer stabiel zijn gebleven. Een reden is dat de hogere hypotheekrente de leencapaciteit en de betaalbaarheid van de lening van de woningen beïnvloedt. Want als je natuurlijk een betaald bedrag moet lenen voor huizen die al heel duur zijn en dan gaat de rente ook nog omhoog, moet je toch uiteindelijk gewoon meer betalen.
0: Ja, dan is het plus. Plus.
2: Ja, precies.
0: Toch echt belangrijk nieuws nu ook. Want het luchtalarm. David van Wil, dat is de minister, die kwam natuurlijk met het nieuws dat het luchtalarm, dat noemt hij zelfs het domme luchtalarm, wordt afgeschaft. Jezielkus had het ook eerder al gemeld. Daar liep de hele Kamer toen tegen te hopen en dat is niet doorgegaan. Maar nu wordt het alsnog weer uit de bureau gehaald. Ja. Maar nu heeft het AD wel een opvallend verhaal op de voorpagina. Want die schrijven dat als het huidige luchtalarm wordt afgeschaft, dat er een soortgelijk signaal blijft bestaan om bij noodsituaties in te zetten. Dat zegt diezelfde minister ook weer. Hij denkt aan lichtflitsen en geluid om mensen straks beter te waarschuwen bij gevaar. Nou dacht ik bij je heer, toch meteen had ik daar wel een gedachte bij.
2: Ja.
0: Omdat ik denk, stel nou dat er echt gevaar is dat die Russen het een en ander willen aanvallen of zo. In de haven van Rotterdam, ik noem maar wat.
2: Ja.
0: Dat gaat toch ook vaak gepaard met lichtflitsen en lawaai?
2: Je bedoelt de aanval zelf?
0: Ja.
2: Ja, maar dit is
0: en geluid.
2: Een waarschuwing is vooraf.
0: Oh ja. Denk je misschien al dat het begonnen is. Dacht ik zelf. Maar dat is
1: kan je op tijd een veilige plek zoeken dan. Dat is wel weer wat.
0: De huidige sirenes die natuurlijk elke eerste maandag van de maand nog loeien, zullen vanaf 2028 zwijgen. Van Wil noemt het een 50 jaar oude auto, het systeem. De technologie is verouderd en de juiste onderdelen zijn volgens hem nauwelijks nog te verkrijgen. Hij noemt het luchtalarm ook een dom apparaat. Hij zegt er wordt lokaal op een knop gedrukt en dan gaat er een geluid af. En het liefst wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen. En het nieuwe systeem zou dan moeten worden aangesloten op de informatiesystemen van Defensie, zodat de brandweer of de politie niet zelf op een knop hoeven te drukken.
2: Nou, dat vind ik op zich wel goed. Toch dat je dat er ergens op een knop wordt gedrukt en overal gaan die alarmen dan af.
0: Ja.
2: Maar als het echt een grootse aanval zou zijn, wat ik hoop dat het nooit gaat gebeuren natuurlijk. Maar en dan moet iemand ergens bij de vrijwillige brandweer op een knopje drukken.
0: Maar het luchtalarm gaat ook wel eens af als een opslagtank ook weer in de haven van Rotterdam ontploft. Belt dan de brandweer eerst met Defensie dat ze daar dat systeem aan moeten zetten?
2: Dat denk ik dan, ja.
0: Dus dat is dan ook net zo omgekeerd, toch? Nee. En maar goed, hij vindt... maar ik denk dat hij zegt, alle onderdelen en het luchtalarm, dat kan niet meer. Maar toch, bijvoorbeeld in dat hele Midden-Oosten hoor je toch ook gewoon zo'n soort luchtalarm gaan? Dus daar zullen ze dan toch ook wel een systeem hebben waar wel onderdelen voor zijn en wat werkt?
2: Dat durf ik niet zo te vertellen.
0: Zou je een hele studie naar willen doen?
2: Ja, je hoort wel altijd inderdaad op het nieuws. Bijvoorbeeld in Israël hoor je het vaak van het luchtalarm gaat. En dan
0: hoort het hetzelfde, een beetje zie.
2: Als hier het alarm afgaat in onze studio, stel er is een brandalarm gaat, dan gaat ook het lampje branden. In plaats van dat er hier een enorme sirene door de uitzending gaat.
0: Ook een lichtflits.
2: We hebben ook een lichtflits.
0: Nou, de Kamer is not amused over wat Van Wil allemaal van plan is. Dat heeft de Telegraaf onderzocht. Een Kamermeerderheid wil dat het blijft bestaan. Die reageren eigenlijk vol ongeloof. Ze vinden het onacceptabel dat mogelijk 8% van de bevolking niet bereikt kan worden na 2028.
1: Ja, dat is de keerzijde van de medaille.
0: Ja, want 8% van de bevolking heeft namelijk niet een telefoon die werkt op 4G, straks 5G of 6G. Daarvan zegt overigens de minister ook nog, want ik hoorde gisteren ook mensen zeggen, ja, maar als dan het mobiele netwerk uitvalt, als hier twee uur geen stroom hebben in het land, ligt het mobiele netwerk plat.
2: Ja.
0: Maar zeiden, nou ja, in Oekraïne hebben we gezien dat dat heel, heel robuust is. Dus dat dat gewoon doorgaat.
2: Ja.
0: Dus de meningen zijn heel erg verdeeld.
2: Nou, er is natuurlijk ook een groep die het luchtalarm niet hoort.
0: Nee.
2: Ik bedoel, dat is ook zoveel procent natuurlijk.
1: Daar hadden we het net over, die 7% die...
2: Ja, maar dat is die geen mobiel hebben. Maar er zijn ook mensen die het luchtalarm niet horen.
1: Omdat ze ergens in landelijk gebied wonen.
2: Nee, of omdat ze gewoon doof zijn. Ja, je hebt net mensen met een beperking.
0: Ja, dan heb je nou alert voor.
2: Ja, maar daar heb je geen vertrouwen in.
1: Die gaat trillen in je...
2: Ja, het is altijd wat, denk ik. Dat is het meer.
1: Ja. Kunnen hier gewoon nog een uurtje over doorpraten?
2: Ja. En je kan allemaal scenario's verzinnen waarom dat er iets niet aankomt bij iemand.
1: Ja, het is natuurlijk op zich wel goed dat je ook de details krijgt waarom er lawaai of trillen of lichtflitsen klinken. Dat wil je het eerste weten. Ja, zeker. Ik kijk gewoon op TikTok dan.
2: Ja, dat is heel betrouwbaar.
1: Vorig jaar heeft de huurcommissie wekelijks ruim 100 bouwkundige onderzoeken aan huurwoningen uitgevoerd. Blijkt uit het jaarverslag. Problemen met schimmel, lekkages en tocht zijn hardnekkig, schrijft het AD vanmorgen. En het levert schrijnende situaties op. Problemen met het onderhoud van huurwoningen nemen bovendien toe. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijkertijd in één woning. Dat maakt een onderzoek een stuk complexer. Het aantal bouwkundige onderzoeken steeg met 17% ten opzichte van 2024. Ondanks dat veel woningcorporaties hun woningen verduurzamen, blijven vocht- en schimmelproblemen een veel voorkomend probleem. Niet alleen bij oude woningen, waarin jarenlang te weinig is geïnvesteerd, maar zelfs bij nieuwbouw speelt dat, zegt Viviane de Prouw, een van de onderzoekers die huurwoningen na klachten aan een bouwkundige inspectie onderwerpt.
0: Ja, de geweldige bericht staat er nog in het AD. Moet ik ontzettend om lachen. Dat speelt in Den Haag in de Vogelwijk. Daar hebben ze namelijk straatnaamborden vervangen. En je hebt natuurlijk, als je een straatnaamborden hebt, staat het natuurlijk altijd onder wie of wat het is. Hè? Dat vind ik interessant.
2: Ja.
0: Want dat weet je niet altijd. Dus nee, waarom heet de straat zoals die heet?
2: Ja, bij mij ook in Rijswijk bijvoorbeeld. Ik woon dan bij Cornelis Suys. En daar staat dan onder dat hij een soort wethouder is geweest in het verleden. Ja.
0: Nou, en dat vind ik leuk om te weten.
1: Maar ik ken iemand op de Mezenlaan. En wat staat er nu onder de Mezenlaan?
0: Dus nu inderdaad, in de Vogelwijk heb je natuurlijk vogels. Daar stond vroeger nooit iets onder, want dat was wel duidelijk. Bij de Vuutlaan, weet je, dus een Vuut.
1: Ja, en nu is Vuut weg.
0: Borden zijn vervangen, want er staat nu iets onder. Vuutlaan.
1: Vuut weg.
0: En er staat eronder, de vogel van die naam.
1: Onder alle bordjes. Het is fantastisch. Ja. Wat heeft het gekost? Zoek eens uit.
0: Ja. Nou ja, precies. Nou, in de Vogelwijk komen ze niet meer bij van het lachen, maar denken ze ook... Wij worden af en toe echt wel een beetje behandeld alsof we echt knettergek zijn, hè, met z'n allen, toch?
1: Zijn daar rare vogels.
0: Reinoud Roemer, Niels Lezer van die naam.

0: Hoi, ik ben Reinoud Roemer. En dit jaar met alle plezier ambassadeur van You Win Again. Midden jaren 80 een geheide hit van de Bee Gees. Het tempo, het ritme, de beat. Het wordt helemaal bepaald door het geluid van luid gestamp op heipaden. Stem of stamp You Win Again de eeuwige roemlijst in. En deze roemer zal je eeuwig dankbaar zijn.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
6: Bijna 6:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
7: Tjeerd ook. Goedemorgen. En goedemorgen, Jorinda.
8: Goedemorgen.
7: De nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp is een succes, zegt het Openbaar Ministerie. Sinds de apparatuur 3 maanden geleden werd aangezet, zijn al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met een boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil rond Den Haag. Pro-Palestijnse demonstranten die eerder op de dag zijn opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag beklagen zich over agressiviteit van de politie. De demonstratie gistermiddag was niet aangekondigd. De politie hield meer dan 70 mensen aan. Woordvoerster zei gisteravond dat de precieze balans nog wordt opgemaakt over het verloop van het politieoptreden. Politierechter in Den Haag heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar veroordeeld voor hun rol bij geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling in en rond de Maarsbergenstraat in Den Haag. Ze kregen celstraffen van 4 en 6 maanden en moeten een schadevergoeding betalen van €2.500 aan de agenten. En bij een woningoverval vrijdag aan het Jutland in Den Haag is onder meer de auto van een bewoner meegenomen. Politie is nog op zoek naar de 2 overvallers. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak.
6: Huub Mizee, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Tjeerd. Moet nog helemaal op gang komen.
6: Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Goedemorgen, Tjeerd en Jorinda. Ik gok op 23 graden voor volgende week woensdag. Maar 30 graden, het lijkt me veel te veel. Ik houd niet van zoveel hitte, dus ik hoop dat het bij die 23 graden blijft. Heerlijk toch? Saludos van Luus. Zo komen ze allemaal binnen, de temperaturen. Dat is gisteren natuurlijk ontstaan, Huub. Hè? Ja. Want wij zijn wild aan het gokken. Omdat jij wat aan de lagere kant zit dan dat wij denken. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met wat wij op onze telefoon natuurlijk ook min of meer zien gebeuren. Ja. Maar goed, wij zetten dus in op 30 graden. En heel veel mensen zetten daar op of eronder. Dus we zijn benieuwd waar het allemaal op neerkomt. Wat wel zo is, Huub, voordat we naar die dag gaan, is dat je voelt wel, gisteren zaten wij met Angelique in Klingendaal, en daar voelde je de warmte eigenlijk het land gewoon binnentrekken.
9: Zo is dat ook, dat klopt. De temperatuur is inderdaad al wat opgelopen. De afgelopen nacht is veel minder koud geworden dan de afgelopen nachten. Het is op dit moment al 13 graden. Nou, dat was het de afgelopen ochtenden niet. Maar goed, we hebben nog wel te maken met enkele buien vanochtend. Die komen nog vanuit het zuidwesten binnen. Passeert nog een storing. Met daarbij een zuidwestenwind die aan zee af en toe krachtig is. Windkracht 6, die voelen we ook nog. Maar ja, het is niet meer zo heel erg koud. En die buien die worden vanmiddag geleidelijk aan minder. Komt er ook af en toe zon. Dat zal zeker vanmiddag ook het geval zijn. En vanavond en komende nacht is het droog met opklaringen. De zuidwestenwind neemt af. Het wordt dan 10 of 11 graden. Morgen in de ochtend met name nog wel wat wolkenvelden, maar daarna komt er meer zon, dus vooral morgenmiddag. En het wordt dan ongeveer 20 graden, nog wat hoger dan vandaag. Met vanmiddag wordt het al 18 graden. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Heel veel zon.
6: Ja, heel veel zon.
9: Temperaturen die gaan verder oplopen. Vrijdag, zaterdag, zondag 5, 26 graden. En ja, misschien de volgende week allemaal nog wat hoger. Misschien iets lager. Dat moeten we allemaal een beetje afwachten. Maar het blijft droog en heel zonnig tot het einde van de maand. Met temperaturen tussen de 25 en 30 graden.
6: Ah, oh, je noemt hem dus wel.
9: Ja, ik noem het de zeker 30. Wel.
6: Kijk.
9: Tussen de 25 en 30 graden.
4: Ja, ja. Dat is precies 27 wat je zei.
6: Nou, ja. Net nam op voor die woensdag, jongens. Ik hou nog steviger vast na de laatste berekening aan die 30 graden voor woensdag. Huub stiekem ook, dat durft hij alleen hardop niet meer te zeggen. Tot straks.
9: Tussen de 25 en 30.
6: Ja, zeker. Het getal is genoemd.
7: De daverende 30. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Wordt wakker.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Take it easy. Take it easy. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. To make you feel my love. Natuurlijk op Radio West.

0: altijd met veel liefde gedraaid. Ook de jazzpolitie en de liefdesliedjes. 13 over half 7. Het is kabbel op een goede manier dit eigenlijk. Hè? We praten hier zoals elke ochtend natuurlijk bij over al het nieuws van deze ochtend. Tot nu toe zijn er 131 mensen overleden bij de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Eerder bestempelde de WHO deze uitbraak als internationale noodsituatie. June Besseling van Artsen zonder Grenzen beschreef in Nieuwsuur de situatie in het land.
1: Het is een soort een panieksituatie, maar ook wel van we hebben hier eerder mee te maken gehad. We weten wat we moeten doen. Maar het is enorm zorgelijk dat het eigenlijk al 4 weken om ons heen zo ongecontroleerd doorgegaan is. Dus we moeten heel snel schakelen. Want we hebben als Artsen zonder Grenzen al tientallen jaren hele grote projecten in het land. Dit gebied heeft ook een gebied waar heel veel bewapende groepen zitten. Dus het is heel moeilijk om toegang te krijgen tot die gemeenschappen waar nu die uitbraak ook is.
0: Volgens Besseling is de uitbraak onder controle te krijgen, maar bestaat het gevaar dat de gewone gezondheidszorg instort, doordat er alleen maar op ebola wordt gefocust.
1: Uiteindelijk gaat het afhangen van hoe snel kunnen we mensen binnenkrijgen, materiaal. Maar het is onder controle te brengen. De vraag is hoeveel mensen zullen er sterven en hoeveel mensen zullen er inderdaad ook sterven aan andere ziektes.
2: Veiligheidsregio IJsseland bij Deventer waarschuwt horecaondernemers voor brandgevaar door oranjeversiering vanwege het WK voetbal. Woordvoerder Bas Hattink verwijst naar de tragische brand in een café in Zwitserland, waarbij afgelopen winter 41 mensen omkwamen. Hij legt uit hoe je die versiering kan testen op brandveiligheid.
3: Eigenlijk heel simpel, even met een barbecue-tang en een aanstekertje. Het mooiste, liefst een lange aansteker, even buiten. Zodra die begint te branden en gaat druipen, dan is het niet goed. Eigenlijk moet die verschrompelen en dan is het goed. Het meeste wat je in Nederland verkrijgt bij de grotere winkels, dat voldoet allemaal wel. Het kan nooit gekwaad om die test te doen. Zeker als je iets uit China bestelt, dan is het heel goed om die test te doen.
0: Ja, goede tip. Dus komende week staat bij veel mensen het vakantiegeld weer op de rekening. Kan je oranjeversiering verkopen. Onze collega's van... Dat is altijd fijn, hè?
2: Ja.
0: Want jij kijkt er ook helemaal naar uit, zie je.
2: Het is toch altijd dat ik denk, zo, dat is een mooi bedrag.
0: Ja, dat is prachtig. Omroep Brabant, onze collega's, die gingen de straat op om te vragen wat mensen daar nou allemaal mee gaan doen.
4: We hebben een vijver die eruit gaat. We gaan de tegels planten, potten. En dat kost handel van het geld.
5: Ja, ik betaal dan de openstaande rekening in de kroeg.
6: Dat ik leuke dingen doen en zo.
7: Ik ga een nieuwe televisie halen en een nieuwe game voor mezelf, zodat ik wat te doen heb.
8: Het is niet zo dat je het in deze dure tijden, dat je het liever apart zet.
9: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven.
2: Ja, geld moet rollen, hè?
0: Ja, dat is voor de economie goed.
2: Nieuwe miniatuurtram.
0: Ongetwijfeld. Ja, er zit er wel eentje in het vat. Dus dat is wel gunstig.
2: Kijk, nou, dan kan je het wel betalen ook. Ja. Een groot feest in Londen gisteravond. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer kampioen van Engeland. De ploeg speelde niet zelf, maar deed het een beetje op de ADO-manier. Profiteerde van puntenverlies van Manchester City. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Fans gingen na het stadion en het trainingscomplex van de club. Ze hebben er lang op gewacht.
10: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league! We know what we are! Champions of England! We know what we are!
2: Ja, deze jongens zijn dus onder de 22, want hebben hun hele leven erop gewacht. Het is de 14e landstitel voor de club uit Londen.

0: Dat riepen de fans van Arsenal ook gisteravond. Mamma Mia, ABBA. 6:11 is het in West wordt wakker op Radio West. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Ja, het is al echt een beetje aan het opwarmen buiten. Dus geen enkel probleem om de deur open te zwaaien.
1: De Buitenpost.
0: Want Jorien, er is nieuws van het prijzenfront. Gisteren de primeur.
2: Zeker, een gloednieuwe prijs. Tenminste, ja, we hebben het al heel veel weggegeven, maar een nieuw design. En dan gaat het natuurlijk om de Radio West Mok. En die kan je dus winnen na 8:00, dan kan je ervoor bellen. En gisteren hadden we de primeur dus, de eerste winnaar.
0: Ja, nou en wie daar mee vandoor gaat, dat horen we nu weer snel. Want Bob is aangekomen bij de gelukkige, hè Bob? Oh ja.
3: Er moet ook wat in die mok,
0: zeker.
3: Denk ik dan. In ieder geval.
0: Kijk, zien of die niet lek is en zo. Dat is belangrijk. Heb je testen? En je bent altijd van testen.
3: Ja, ik hou van testen inderdaad. Ja. Maar vooralsnog, het koffiezetapparaat hapert een beetje, Joke.
0: Oh.
2: Ik denk dat het nog een keer moet.
3: Nog een keer op een knopje drukken. Hij doet het niet.
4: Wat hebben we gedaan? We hebben hem gesloopt.
3: Heb ik je koffiezetapparaat? Oh, daar gaat hij. Oh, gelukkig. Oh.
0: Heb je je geluidsmetertje bij je?
3: Dit is flink wat decibel in ieder geval. Jeetje.
0: Zo.
3: Duurt lang ook, zeg.
0: Ja.
4: Ja, maar dat wordt echt hele lekkere koffie, hè? Die krijg je nergens zo lekker.
3: En die krijg je in een hele leuke mok.
4: Ah, te gek. Oh,
3: gisteren
4: leuk.
3: Ben jij de allereerste geweest die heeft gebeld voor deze mok. Gefeliciteerd nogmaals.
4: Ja, dankjewel. Nee, ik kan niet wachten eigenlijk met openen, hè?
3: Nee, je moet toch nog heel even wachten.
4: Oh.
3: Ja, we gaan toch eerst even het verplichte gesprekje voeren.
4: Oké, nou ja, vooruit.
3: Joke in Wateringen, hoe is het met je deze woensdagochtend? We kijken door het keukenraampje naar buiten. Het ziet er een beetje grauw uit.
4: Ja, maar het weekend belooft het heel mooi te worden, dus met mij gaat het goed.
3: Ja?
4: Ja.
3: Ja, je hebt een heerlijk tuintje. Je hebt een pizzaoven in de tuin, zag ik ook al.
4: Ja, dat klopt.
3: Ja,
4: dat klopt.
3: Er viel gelijk mijn blik op.
4: Ja, nou, dat is ook echt wel een eyecatcher, hè. Ja, het is heel jammer. Wij gaan verhuizen en ik kan hem niet meenemen.
3: Ah.
4: Dus,
3: is het huis al verkocht?
4: Maar ik heb wel een mok die ik mee kan nemen.
3: Dat
4: dus
3: is waar.
4: Dat maakt een hele hoop goed.
3: En als je het doosje bewaart, hoef je hem ook niet meer in te pakken.
4: Nee, dat is ook waar.
3: Ja.
4: Dus je kunt
3: hem ook gewoon voor de verhuizing in het doosje laten.
4: Maar ik ga het doosje ook niet wegdoen, want er staat een persoonlijke boodschap op.
3: Ja, inderdaad. Jorinda heeft er wat op geschreven met de balpen op het witte doosje. Zou je het willen voorlezen voor de radio?
4: Ja, dat doe ik. Beste Joke, gefeliciteerd met deze mok. Een primeur. Liefs, Tjeerd en Jorinda.
3: Oh.
4: Ja, schattig. Ja, echt heel lief.
3: Ja, dan mag je hem nu openmaken.
4: Oh, ik ben heel benieuwd.
3: Is een nieuw design ook.
4: Ik ben heel benieuwd. Wauw. Oh, leuk. Ja, die is echt gaaf.
3: Het is een witte mok met daarin groot over de breedte van de mok.
4: Het hele logo. Online,
3: West.
4: TV, radio. Ja, helemaal mooi.
3: Uitgeschreven, maar dan ook natuurlijk het rode logo met de blauwe W in het midden erbij.
4: Ja,
3: hij is inderdaad best wel mooi. Het is een strak design.
4: Zeker.
3: Het is gewoon wit en blauw en rood. Meer is het niet, maar dat maakt het wel heel simplistisch. En daardoor ook wel cool.
4: Ja, nou, dat kun je. Beter kan ik het niet omschrijven, Bob.
3: Nou, daarom heb ik de microfoon in de handen, denk ik.
4: Denk ik ook.
3: Ja, ik zou zeggen, zet hem onder dat koffiezetapparaat.
4: Ja,
3: gaan we kijken.
4: Gaan we nog een keer doen?
3: Of hij niet lek is. Ja, je hebt zo'n pistoolapparaat, dus we hebben nu de bonen gemalen.
4: Ja, dan moeten we deze gaan doen. Past dat? Nee, dat past nog niet.
3: Ene ding, en dan wordt het onder. Ik vind dat je een ingewikkeld koffiezetapparaat hebt. Echt zo'n Italiaans ding.
4: Zal ik je wat vertellen? Ik drink helemaal geen koffie.
3: Waarom heb je dan niet een heel simpel senseootje?
4: Ik heb een man die
3: dit leuk vindt. Oh, je hebt weer zo'n man. Die dat leuk vindt.
4: Zo'n man, die pizza oven en een koffiezetapparaat.
3: Maar kijk. Leuke hobby is in ieder geval. Ah. En dan komt nu het water en dat gaat dan door.
4: Mok. Hij wordt gezegend.
3: En dat wordt dan. Dat is wel. En we zegenen de mok een beetje.
0: Ja.
3: Leuk omschreven. Het duurt heel lang voordat er water. Ah, heel langzaam stroomt er nu echt van die koffiebruine koffie.
4: Je ruikt het, hè? Dat is wel gek. Ik lust geen koffie, maar ik vind het heerlijk ruiken.
3: Is het dan niet eens een keer tijd dat je het weer opnieuw proeft hier live op de radio?
4: Nou, dat doe ik niet. Want mijn dochter zegt altijd, mam, jij vindt benzine ook lekker ruiken. Dat drink je ook niet.
0: Nee.
3: Ja, dat is een mooie waarheid ook, Joke. De mok, waterdicht en wel koffiedicht, kan ik ook wel beter zeggen. Hij is voor jou, de koffie blijft erin zitten.
4: Super.
3: Maar we gaan er voor jou denk ik even afspoelen en gaan we er thee in zetten.
4: Gaan we doen.
3: Joke uit Wateringen, de eerste koffiemok winnaar.

0: Ik loop nooit het risico om weg te zakken in een soort van tevredenheid. Een soort van, nou, wow, weet je wel, dat heb ik helemaal niet.
1: De Haagse schrijver Bart Chabot kijkt terug op een leven vol poëzie, pijn, rock'n'roll en liefde.
0: Het moet de ambitie zijn om er echt wat van te maken. En niet snel tevreden zijn. Niet denken, oh, het gaat goed en dat gaat wel goed zo. Nee, elke dag denk ik, ja, wacht even, is het wel goed? Is het wel, kan het niet beter? Dat.
1: Je ziet het in de documentaire Bart Chabot, Levensdrift. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
1: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de eeuwige roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit straks om 12 uur. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
3: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
6: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Zo dadelijk gaan we even parkeren in West wordt wakker. Maar waar en voor hoeveel, dat is nog even de vraag. Eerst het regionieuws van 7 uur met Reinhard Roemer.
10: Ander autonieuws, de nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp is een succes, zegt het Openbaar Ministerie. Sinds de apparatuur 3 maanden geleden werd aangezet, zijn al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. Pro-Palestijnse demonstranten die gistermiddag zijn opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag beklagen zich over agressiviteit van de politieagenten. De betoging was niet aangekondigd. 'S Avonds ging een handjevol betogers op het spoor zitten op Den Haag Centraal, waarna het treinverkeer moest worden stilgelegd. De politie hield 70 mensen aan. De politierechter in Den Haag heeft 2 mannen van 18 en 22 veroordeeld voor een rol bij geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling in en rond de Maarsbergenstraat in Den Haag. Ze kregen zelfs straffen van 4 en 6 maanden en moeten een schadevergoeding van €2.500 betalen aan de agenten. Meer regionieuws, 19:30, nu het overige nieuws.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
12: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. This is not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
11: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
14: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: De laatste dag, de laatste ochtend dat je voor de Even Groenlijst kunt stemmen. Vergeet dat niet. Daar zeggen we natuurlijk nog wel het nodige over deze ochtend. Temperaturen komen nog altijd binnen. Dat waarderen we zeer. Dat is echt wel er is een strijd ontbrand als het ware. En in het heetst van de strijd roep ik toch dat je dat nog steeds kunt doen. Dat kun je mailen of dat kun je appen. Dat heeft alles te maken met gisteren. Want de zomer komt eraan. We krijgen echt wel eventjes een zomer deze lente met warmte. En ook met veel zon. Maar de vraag is natuurlijk hoe warm het wordt. We waren gisteren helemaal in alle staten. Niet omdat het nou per se van ons meteen zo heet hoeft te zijn. Maar wij zeiden woensdag gaan we pieken 30 graden. Schoon aan de haak.
1: Ja.
0: Ik zeg het voor overtuiging ook deze ochtend
1: steeds,
0: weer.
1: Hè?
0: Oh ja, ja. Het wordt misschien zitten we zelfs te laag.
1: Ja, want gisteren toen was er op een gegeven moment, wij hebben dezelfde weer-app toevallig. Ja. En was er ineens een dipje, maar hij is nu weer omhoog geschoten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Bij mij staat er nu 32 graden namelijk.
0: Maar ik zit ook allemaal berekeningen te volgen en zo. En ik denk dat het kan lukken hoor.
1: Ja, ik ben heel erg...
0: Huub zit aan de veilige kant. Hij is wel opgeschoven. Want hij zei nu vanmorgen tussen de 25 en 30. Dat zegt hij natuurlijk ook niet voor niks.
1: Ja, Luus hoopt het allemaal niet.
0: Heb ik voorgelezen.
1: Heb je die al voorgelezen?
0: Ja, sorry. Het was je eventjes Reinoud uit de brand aan het helpen.
1: Oh, dat heb ik helemaal niet gezien.
0: Dat geeft het
1: niet. Ja, nee, 23 graden.
0: 23 graden, ja.
1: Dus die is lekker laag.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd. Liewe, die hangt ook al...
0: Dat is ook eventjes. Die heeft ook overal verstand van, natuurlijk. Hè?
1: Maar hoe warm gaat het worden, denk je? Want we zijn een wedstrijd aan het doen. En als je wint, Liewe, dan win je een Westmok.
0: De nieuwste.
1: Dat wil je.
2: Precies. Is het tot...
1: Oh. Hallo?
0: Ja.
1: Nou, Liewe, die horen we even
0: nu
1: niet
0: al bevangen
1: meer.
0: Door de hitte. Ja, dat is echt snel, hè?
1: Nou, je kan meegokken in ieder geval. Of raden of voorspellen, wat je ook wil. Via 070-307-8080. Dat is het WhatsApp-nummer. En je kan ook natuurlijk mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Doe dat vooral. En wie weet is die mok dan wel gewoon voor jou. En het is ook gewoon leuk om er met z'n allen eigenlijk op in te zetten. Dat vinden we fijn. En we gaan even kijken of we de lijn met Liewe kunnen herleggen. Ja, daar ben je weer, Liewe.
2: Ja, daar ben ik weer, ja. Sorry.
0: Dat geeft
2: ik viel
0: niet.
2: Even weg. Maar ik denk 28 graden.
1: 28. Nou, ik schrijf je erbij.
0: Ja, ga je dan meteen ook zwemmen en zo? Want zo ben jij.
2: Nee, dat is te warm dan, hè, voor mij.
0: Oh ja, want jij moet het koud zijn, hè?
2: Ja.
0: Ja. Nou, we gaan het met Liewe natuurlijk over hele andere dingen hebben. Want er is eindelijk weer parkeerplek op bedrijventerrein ZKD in Den Haag-Zuid. Sinds 1 mei geldt in het gebied betaald parkeren. Want het stond er echt vol, met, hebben we wel eens gehoord, van Liewe met auto's die er niet hoorden. Nu is er weer plek en zijn ondernemers op een paar uitzonderingen na ontzettend blij. Liewe, ja, je was al eens voordat het betaald parkeren werd ingevoerd. En nu dus weer. Ik hoor niet vaak mensen die staan te juichen in hippie-boera-stemming van... hey, we hebben betaald parkeren.
2: Ja, toch is het zo, hè? Zo erg was het. Want inderdaad, ik was er...

0: al eens geweest. Toen vertelde ik over die autovrakken. Ja, wat moet je daarbij voorstellen? Jorinda, heb je wel eens een ongeluk gehad met je auto? Dat je bijvoorbeeld, je spiegel ergens tegenaan hebt gereden of een deukje?
1: Nou, ik ben wel eens op de snelweg tegen iemand aangeklapt. En toen lag mijn auto vrij. Had hij flink wat deuken, moet ik zeggen.
0: Oh ja, dus echt, die kon niet meer rijden toen?
1: Na wat gefixt wel, maar nee, op dat moment niet meer.
0: Nou, stel je die auto voor en dan misschien nog even 3 keer zo erg. Dat soort auto's staan dus op dat bedrijventerrein. Ingeslagen ruiten, kapotte spiegels. Of zelfs dat ze er zo lang staan, van die weesauto's, dat er een soort onkruid groeit bij de autobanden. Dus zo erg was het. Nou ja, nu is er betaald parkeren en daar hebben ondernemers dus lang om gevraagd. En dan hoor je, als je die ondernemers spreekt, hoor je dit soort verhalen.
2: Hoe kwam je vanmorgen aan op je werk?
3: Met een lege straat. En dan zie je langzaam dat werknemers gewoon weer auto's kunnen parkeren. Gewoon aan de straatkant. Sterker nog, ik heb mijn eigen bus weer voor de deur kunnen parkeren. En dat hebben we denk ik 10 jaar niet kunnen doen.
4: Ja, die is dus hartstikke blij. Maar dat geldt toch niet helemaal voor iedereen, hè? Waarom niet?
0: Nee, inderdaad. Nog niet iedereen is blij. Bijvoorbeeld de ambulancedienst, Witte Kruis. Je denkt, dat is bij een ziekenhuis, maar die zitten ook op dat bedrijventerrein. En zij, de ambulancedienst werkt natuurlijk met avonddiensten, nachtdiensten. En dat betaald parkeren is tussen 6 uur 's avonds en 12 uur 's nachts. Dus de medewerkers die de avonddienst hebben en die komen naar hun werk. Ja, die moeten dus gewoon betalen om naar hun werk te gaan. En ja, daar zijn ze niet helemaal blij mee. Al hebben ze er wel begrip voor, Jort. Jim van Akkeren van Witte Kruis.
5: En zij snappen dat betaald parkeren nodig is om de wrakken uit de wijk te krijgen. Wat ze lastiger vinden is dat we nu zelf geconfronteerd worden met extra kosten. Ik zou graag met de gemeente daarover in gesprek gaan. Wat we kunnen bedenken om dit toch tot een goede oplossing te brengen.
4: Ja, valt er eigenlijk wat voor te zeggen dat zij een uitzondering willen?
0: Ja, en neem allebei een beetje. Aan de ene kant is het wel een maatschappelijke organisatie met een maatschappelijk doel, hè, ambulancedienst. En ze kunnen er ook niet echt aan doen dat zij. Want ze hebben wel een eigen parkeerterrein, maar ze groeien uit hun jasje, zeg maar. En ik was daar en toen vertelden ze ook: er komen gewoon steeds meer mensen wonen in ons gebied. Steeds meer mensen die ook zorg nodig hebben. Hè, dus er wordt ook steeds vaker een beroep op ons gedaan. We groeien ook steeds meer. Dus wij kunnen daar eigenlijk ook niks aan doen. Maar goed, aan de andere kant, als je het vergelijkt met ons bijvoorbeeld, wij zijn ook niet echt een puur bedrijf. Wij hebben ook een eigen parkeerterrein. En als dat vol staat, ja, dan moeten wij ook ergens anders parkeren. En dan, ja, dan gelden gewoon de regels voor het parkeren op de openbare ruimte. Dus ja, het is een beetje twee kanten aan dit verhaal.
4: Ja, maar goed, er is niet.
1: Wij zijn hier altijd als eerste, dat scheelt.
4: Ja, we hebben daar geen last van.
0: Nee, echt, hè? En dan parkeer je hem zeker zo dat je 2 plekken inneemt.
1: Klopt, ja, expres. Om jou te pesten.
0: Oh.
4: Daarom zit je nu ook thuis. Wat zijn eigenlijk daar toch de andere gevolgen van betaald parkeren, Liebe?
0: Ja, dat heet het waterbedeffect. Dus dat je aan de ene kant ergens betaald parkeren invoert. En dan verschuift het probleem eigenlijk naar een andere wijk. Het is een soort olievlek die zich dan uitspreidt. En dat is ook hier met dit bedrijventerrein. Want dit bedrijventerrein zit ingeklemd in Den Haag-Zuid tussen de woonwijken. En dat is ook hier het geval, want die woonwijken hebben er nu last van.
3: Ja, ik vind het op zich positief. Zei het niet dat de olievlek langzaam Den Haag overgaat. Dus ja, het probleem wat voor ons is opgelost is letterlijk aan de andere kant van de sloot hier voor de buren nu een probleem. Maar ja, die zijn dan einde van 2026 aan de beurt met betaald parkeren.
4: Ja, is dat de oplossing in heel Den Haag betaald parkeren? Volgens mij werken we daar trouwens al heel hard naartoe, toch?
0: Ja, inderdaad. Dat zou je inderdaad een beetje denken, zo langzamerhand. En dan, dan ga je het verder doortrekken. En dan komen de omliggende gemeenten ook straks nog met betaald parkeren. En dan is er straks misschien wel in heel Nederland betaald parkeren. Nee, ik heb een andere oplossing ook. Die noem ik even de Cheered Spoor oplossing.
1: Taxi Theo. Moet ik iedereen gaan ophalen nu?
0: Taxi tillen mag ook, of inderdaad gewoon iedereen met de tram.
4: Ja,
1: ja.
4: Die parkeren spot goedkoop in de remise, dus dat is handig. Lieve Versloten, ontzettend bedankt, hè.
0: Yes, hoi.

0: Crosby, Stills, Nash & Young. 7:45 is het bij Westoort Wakker op Radio West. Daar moet je bij zijn. Wilde bijen die zijn onmisbaar voor de natuur en voor ons voedsel. Maar vele soorten, dat horen we de laatste tijd ook vaak, die hebben het moeilijk. Om nou meer mensen bewust te maken van het belang van de bijen en andere bestuivers, start vandaag op Wereldbijendag de eerste Zuid-Hollandse wijkbijenquiz. Met 10 vragen over wilde bijen en de wijkbijencampagne kunnen deelnemers niet alleen hun kennis testen, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook prijzen winnen waarmee ze hun eigen bijtanktuintje kunnen aanleggen. Nou, dat klinkt hartstikke interessant, dus wij zoeken even contact met Marjolein Vonk. Zij is programmamanager van de Groene Cirkel Bijenlandschap. Marjolein, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, want die bijen, dat horen we de laatste tijd wel veel. Maar dat gaat niet zo lekker, hè, met al die soorten.
1: Nee, dat klopt. Het gaat nog steeds niet goed. We bestaan eigenlijk al best lang. En dus het is, we zijn nog steeds bezig met Groene Cirkel Bijenlandschap. En wij stimuleren ook dat bewoners, maar ook bedrijven, zoveel mogelijk bijvriendelijke tuinen en bedrijfsterreinen aanleggen. Dus dat, dat klopt. En we zien wel in de loop van de tijd, als we dat bijvriendelijk inrichten, dus we zorgen voor meer bloemen voor een betere tuinen, dat we dan wel meer bijen zien. Dus ja, dat hebben we ook gezien doordat we de bijen af en toe meten. Dat doen we elke 3 jaar door IJskenniscentrum Insecten. En daar zien we gewoon dat het echt helpt. Dus vandaar deze campagne.
0: En we gaan dus een quiz spelen, een wijkbijenquiz. Ja. Wat doen we dan?
1: Het is dus ook om het onze wijkbij in het zonnetje te zetten in provincie Zuid-Holland. Elke wijk in Zuid-Holland heeft namelijk zijn eigen wijkbij. Op die manier kunnen bewoners de bijen helpen. En je kunt op onze website bijenlandschap.nl kun je zien welke bij bij jouw wijk past. Dus voor elke bij hebben we een plantenpakket samengesteld. En als je die planten in je tuin zet of op je balkon, dan draag je bij aan de goede inrichting van een bijenlandschap. Dus dat is zeg maar het doel van de wijkbij.
2: Ja, er is een quiz met verschillende vragen. Ik kan er wel eentje vast op je afvuren, Tjeerd. Want ja, een hommel, is dat ook een bij?
0: Ja.
2: Ja of nee? Ja, denk je wel?
0: Dat denk ik wel.
2: Ja. Nou ja, we mogen natuurlijk nog niet de antwoorden geven, want anders dan verraden we alles.
1: Ik ga niks verklaren.
0: Ik denk het wel. Ja. Maar dit soort vragen dus in ieder geval.
2: Dit soort vragen, of moet je een bijenhotel, moet je die nou in het schaduw zetten of in de zon?
0: Oh, daar heb ik ook weer ideeën over, ja.
1: Niks van zeggen.
0: Nee, we zouden niet durven, Marjolein. Maar als je dus deze vragen goed beantwoordt, dan kan je dus zo'n bijtanktuintje winnen, hè?
1: Ja, zo'n plantenpakket. En daarmee kan je je eigen tuin of balkon. Of misschien heb je in de buurt een stukje plantsoen waar je wat planten in mag zetten. En dan heb je zeg maar een soort wij noemen dat bijtankstation. En dat is ook nodig voor de bijen, omdat ze elke 100 meter moeten ze even bijtanken door nectar uit de bloemen te halen. Dus, en dan hebben ze weer energie en kunnen ze weer verder vliegen.
0: Dus, wat hartstikke goed.
1: Dus het is hartstikke belangrijk dat we hoe meer van dit soort bijtankstations, hoe beter. Dus in die zin, oproep ook aan iedereen om te kijken op onze website en om te kijken wat je voor de bijen kan doen.
0: Ja, en dan kan je dus ook sowieso die quiz spelen. Dus op bijenlandschappen.nl, daar kun je dat allemaal vinden. En dan kan je dus ook nog zo'n mooie prijs mee winnen. Marjolein Vonk, laten we hopen dat er veel mensen meedoen. Dat er veel mensen erbij zijn. Dank je wel, hè.
1: Ja, oké, graag gedaan.
0: Dag.
2: Doei. Versturen. Ja, ik heb gelijk.
0: Heb je verstuurd?
2: Ik heb verstuurd.
0: Nou, ik ben benieuwd of je erbij bent.

0: een verfrissende douche. Spoelt de muziek over je heen. Jermaine Jackson en Pia Sadora. Volgende week kunnen we zo'n verfrissende douche wel gebruiken. Standje zomer gaat aan. Tropenradio, maar we blijven erbij, want dan draaien we natuurlijk de eeuwige roemlijst. Hè? Dat is dan al zover. Dat is ook heet hits in de radio. Je kunt er nu nog voor stemmen. Dat is echt nog een paar uurtjes maar te gaan, hè, Jorin?
1: Nog 4,5 uur. Dan kan je ervoor stemmen. Om 12 uur gaat de stembus dicht en dan is het over en uit. Dus heb je het nog niet gedaan en heb je bijvoorbeeld sommelier met multicolor nog niet aangeklikt, dan moet je het nu nog even doen.
0: Schaamteloze zelfpromotie. het zou ook kunnen zijn met Tia Bazar, Ticento. Ja,
1: dat heb ik ook opgestemd.
0: Maar dat waardeer ik ook
1: heel
0: erg.
1: Heb je zelf eigenlijk opgestemd?
0: Ja, ik ben druk bezig. Nou, dat dus straks eeuwig roem tot 12 uur. Maar straks dus ook de koningin van eeuwig roem. Maar zal zij onttroond worden dit jaar of

0: Verstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
11: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Het is 8:02. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
13: Nou en of, goedemorgen Tjeerd. Goedemorgen Jorinda.
14: Goedemorgen.
13: De nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp is een succes, zegt het Openbaar Ministerie. Sinds de apparatuur 3 maanden geleden werd aangezet, zijn al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. Het aantal mensen dat veel te hard rijdt moet omlaag, omdat deze bestuurders volgens het OM opvallend vaak betrokken zijn bij ernstige aanrijdingen. De A12, zeker het stuk tussen Zoetermeer en Nootdorp, wordt intensief gebruikt. Hoeveel geld de snelheidscontroles de staatskas hebben opgeleverd is nog niet bekend. Sinds begin deze maand betaald parkeer is ingevoerd op bedrijventerrein ZKD in Den Haag-Zuid, staat het er niet meer zo vol met langparkeerders. Er stonden veel auto's stof te vangen die er eigenlijk niet hoorden. De meeste omwonenden en ondernemers zijn blij met de invoering van betaald parkeren, al is het volgens een van hen, Bas den IJssel, wel een verschuiving van het probleem.
15: Ja, ik vind het op zich positief. Zij het niet dat de olievlek langzaam Den Haag overgaat. Dus ja, het probleem wat voor ons is opgelost is letterlijk aan de andere kant van de sloot hier voor de buren nu een probleem. Maar ja, die zijn dan einde van 2026 aan de beurt met betaald parkeren.
13: De politie heeft een man aangehouden die voor de 5e keer zonder rijbewijs in een auto werd betrapt. De Hartleerse bestuurder bleek ook onder invloed van drugs. Agenten lieten de automobilist stoppen in Wassenaar en ontdekten in de wagen meerdere zakjes cocaïne en hash. De auto is in beslag genomen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met een boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Pro-Palestijnse demonstranten die eerder op de dag zijn opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag beklagen zich over agressiviteit van de politie. De demonstratie gistermiddag was niet aangekondigd. De politie hield meer dan 70 mensen aan en een woordvoerster zei gisteravond dat de precieze balans nog wordt opgemaakt over het verloop van het politieoptreden.
12: Huub Misee, we verschuiven de weerknop eigenlijk steeds meer naar standje zomer, hè?
16: Ja. Dat gaat, dat is eigenlijk al min of meer een klein beetje begonnen. Want de afgelopen nacht is al lang niet meer zo koud gebleven. Het is inmiddels al 14 graden, ondanks de bewolking. En vanmorgen hebben we nog wel te maken met een aantal buien. Dat wordt vanmiddag allemaal wat minder. Er passeert nog een storing in de hogere luchtlagen, maar dan komt er dus ook wat meer zon. Zuidwestenwind aan zee nog af en toe krachtig. En het wordt vanmiddag al ongeveer...

0: eeuwige roem. En dan weten we wie er op nummer 1 staat.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Die nummer 1, daar gaat het nu om, hè?
0: Daar gaat het om, want de regerend kampioen al 2 keer achter elkaar is natuurlijk Tess Merlo. Met dat al mooi liedje Ons Huis. En Bob Rieckman, die is er nu. Die zoekt er even op, zo op de laatste dag van Eeuwige Roem.
2: Spelen?
3: Nee.
2: Nee, nu niet meer.
0: Dat klinkt wel heel gezellig. Lila is er ook bij.
2: Wat is er? Vind je het een beetje een raar ding?
3: Ja, het is misschien ook een beetje eng.
1: Ja.
2: Eeuw, ga maar.
1: Dat is het ook.
2: Ga maar spelen. Doei.
0: Bob is ook een beetje eng.
3: En Tess Merlo laat haar dochter los in het huis. Die nog steeds wel met grote vragende ogen er nu naast de pianokruk blijft staan. Tess, goedemorgen.
2: Schat.
3: Ja?
2: Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Lila die wil naar buiten. Ja, ja, maar dat kan niet, want we hebben Bob hier.
3: We zijn op de radio, Lila.
2: We zijn op de radio.
3: Grote vragende ogen blijven me aankijken van wat is die man nou heel de tijd aan het doen? Nou, ik ben, Tjeerd en Jorinda, dat weten jullie ook wel, op deze laatste dag om te gaan stemmen voor de eeuwige roem naar de heersend winnaar gegaan van eeuwige roem. Tess Merlo met Ons Huis.
2: Hey.
3: En je speelde al net een heel klein stukje, maar dat is niet Ons Huis, hè?
2: Nee, dat is een liedje, het heet Temma Labar, of ook de Nederlandse versie heet Heel Even Klein.
3: Van jou ook, en dat gaat over je dochter die nu op schoot zit met een speen in de mond.
2: Precies, ja, want zo kan ik er tenminste een beetje... Ze kijkt jou ook steeds heel erg vragend aan. Maar nee, dat is een beetje ons ritueel. 'S Ochtends als wij samen thuis zijn, dan spelen we dat liedje. En dan gaat zij er lekker doorheen... rammen.
3: We zitten hier achter de zwarte piano.
2: Prachtig, Bob.
3: Ach, ik heb een paar maanden pianoles gehad.
2: Oké. Oh ja. Nou ja, ik 6 jaar, maar er is soms ook niet heel erg veel meer van te merken, helaas.
3: Nou, zometeen mag je nog heel even klein laten horen. Maar ik wil het ook heel eventjes hebben, terwijl we hier zo zitten, achter jouw piano, over Ons Huis praten. Want hoe is het voor jou om op de laatste stemdag wakker te worden en wetende dat je nu nog, misschien blijf je dat ook, maar nu nog de nummer 1 bent in de eeuwige roem?
2: Ja, dat is geweldig. Maar ik vind het ook wel een beetje spannend. Want liefst wil ik natuurlijk nummer 1 blijven. Maar ik kan me ook voorstellen, er zijn zoveel mooie liedjes. En dat mensen elk jaar misschien ook denken van, nou, ik ga nu even op iets anders stemmen. Maar ja, jeetje, spannend. Leuk. Fijn ook dat liedje zoveel betekent voor mensen. En ik kan alleen maar hopen dat hij daar blijft op nummer 1.
3: Stem jij op jezelf?
2: Nee.
3: Waarom niet?
2: Ja, dat vind ik super gênant.
3: Maar niemand hoeft het te weten.
2: Nee, dat weet ik. Nee, maar ik kan mezelf echt niet in de spiegel aankijken als ik dat zou doen. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Zo dood dan, weet je wel? Dat je dan allemaal adressen gaat aanmaken. En dan, weet je dat nog, die artiest?
3: Ja, die had dan allemaal Instagram-accounts of Twitter-accounts die allemaal gingen zeggen hoe goed dood dan was.
2: Ja, oh god, die arme jongen. Ja, nee, maar dat lijkt me echt een beetje, ik weet niet.
3: Stem je dan op dood dan? Want die staat met Home ook.
2: Echt? Ja. Oh, dan ga ik op dood dan stemmen. Ja, want ik heb nog niet gestemd.
3: Dat heb je nog een paar uur de tijd.
2: I know, ik moet echt even vaart maken dan.
3: Jij bent natuurlijk chansonnière?
2: Chansonzangeres eigenlijk.
3: Je bent zangeres, om het even op z'n Hollands te houden. Stem je een beetje op Franse muziek? Is de eeuwige roem een beetje Franstalig uitgerust?
2: Zo, jij overvalt mij met deze vraag. Volgens mij staan er best wel wat Franstalige klassiekers in, maar dat zou jij beter moeten weten dan ik.
3: Ik heb ze niet alle 900 uit mijn hoofd geleerd.
2: Nou, maar ik wil mensen wel graag oproepen om zoveel mogelijk natuurlijk op Franse muziek te stemmen. Nou moet ik zeggen dat als we het vergelijken met andere radiostations in Nederland, dan is Omroep West behoorlijk Fransgezind. Ik hoor echt volgens mij elke dag wel 1, 2, 3, misschien soms wel 3 nummers per dag Frans langskomen.
3: Pak heel eventjes de stemlijst voor je erbij. Ja. Op de iPad die ik mee heb hier onder mijn arm. She, Charles Aznavour, zie ik hier al voor me staan. Dat is waarschijnlijk dan wel de Engelstalige versie?
2: Ja, dat is de Engelstalige versie, inderdaad.
3: Hoe gaat hij ook alweer, Tess?
2: She may be the face I can't forget. And a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. Bestaat trouwens ook in het Frans. Tout le visage de l'amour. Prachtig in, natuurlijk in het Frans.
3: En hoe klinkt die in het Frans dan?
2: Ja, dat weet ik niet, want die heb ik nooit gezongen. Wat is er schoon?
3: Ja, Lila gaat er in ieder geval heel erg van aan, van hoe jij zingt.
2: Wil je hem ook zingen? Ga je zingen? Nee.
3: Une belle histoire.
2: Ja, natuurlijk staat die erin. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Ja, dat is natuurlijk wel, denk ik, het Franse vakantienummer der Franse vakantienummers. Er is...
3: Je mag niet de grens van...

0: België met Frankrijk kruisen zonder dat je dat nummer op de radio hebt staan.
1: Nee, dat, en ik denk ook echt dat dat gebeurt. Dat als je Frankrijk doorkruist op vakantie en je hebt de radio aan, je hoort hem minimaal 1 keer. Misschien wel 2. Ja, en dat is voor de Fransen ook nog steeds zo, maar voor ons ook. Hij zit echt, dat nummer, in Belissard, Michel Fugain natuurlijk, met Le Big Bazar. Dat, ja, dat is een absoluut icoon. Het is niet het chanson der chansons, maar het is wel het vakantiechanson der chansons.
0: Nou, bij deze stemadvies van jou, Tess.
1: Absoluut.
0: En ook dus een beetje op ons huis van Tess Merlot.
1: Absoluut. Ja, tuurlijk ons huis, ja. Nee, die mag niet ontbreken.
0: Wat ga je doen als je voor de 3 keer op rij dus op nummer 1 staat in de Omroep West Eeuwengevoel?
1: Ik had gedroomd dat ik dus voor de 3e keer op 1 stond en dat ik een tatoeage had laten zien.
0: Yes!
1: Maar dat ga ik niet doen.
0: Jawel!
1: Nee, dat ga ik echt niet doen, want ik heb helemaal geen tatoeages. En dat wil ik heel graag zo houden.
0: Een plakplaatje.
1: Dan laat ik plakplaatjes van huisjes maken met ons huis. Dan kunnen mensen die dan bij me ophalen.
0: Bij deze is het bezegeld op de piano. Zou je nog tot slot nog een heel klein stukje kunnen laten horen? Ja, je hebt je dochter op schoot.
1: Zullen we samen spelen? Ja.
0: Gaan jullie samen wat spelen? Dat is wel leuk. Cheers, Jorinda.
1: Die

0: Mooi?
1: Ja, heel mooi. Mooi, hè?
0: Ze wil naar buiten.
1: Ja, we gaan naar buiten, Jorinde.
2: Ja, doe dat maar.
3: Doe dat. Oh, wat mooi, zeg.
2: Ja, ik zou bijna weer stemmen. Op Tess Malone, toch?
3: Op deze kan je natuurlijk ook stemmen, hè? De nummer 1 van vorig jaar, Ons Huis. Oh,

gestaan. Daardoor dacht gestationeerd door mijn vader die nu weet dat het de hoogste tijd is om te gaan. En ik zie het al zo

0: Tess Merlot. En ons huis, voor ons allemaal denk ik heel herkenbaar. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik bij mijn ouderlijk huis... ik was degene die dat deed, het slot omdraaide. Ja. En dat, ja, dan laat je zo'n enorme geschiedenis achter je. En al die herinneringen vloeien dan ineens in je hoofd terug... van wat je daar hebt meegemaakt als klein jongetje... dat je daar over de grond lag te kruipen. In mijn geval met een tram of een bus. Ja. En ja, heel veel liefde stroomt er dan eigenlijk door je heen. Maar jij gaat dat binnenkort ook meemaken.
1: Ik ga dat meemaken.
0: Jij komt nog steeds in je ouderlijk huis.
1: Dat klopt, ja. Ik kom nog steeds thuis bij mijn ouders... En dan is dat het huis waar ik letterlijk ben geboren. Zo lang wonen ze er al 40 jaar. En over anderhalve week, dan krijgt ze de sleutel van een nieuwe huis.
0: Dat is toch gek?
1: En dat lijkt me zo raar. Het is letterlijk een straat verder. Dus ik kom nog wel regelmatig langs mijn ouderlijk huis. Als ik naar mijn ouders ga in Bergambacht. Maar het is toch heel gek om daar dan nooit meer te komen.
0: Ja, ik heb iets heel erg gecheerds. Maar wij rijden ook elke ochtend nog langs mijn ouderlijk huis. Op
1: dat
0: weg
1: klopt,
0: hier
1: ja.
0: naartoe.
1: Ja.
0: En daar kwamen natuurlijk nieuwe mensen te wonen. En in het begin keek ik daar en dan dacht ik echt... joh, wat zijn dat voor kan je niet een gordijn ophangen? Wat is dat voor raar ding wat daar voor het raam staat? Dat was ik helemaal boos. Wilde ik bijna aanbellen van...
1: Doe normaal.
0: U is even normaal in mijn huis. Ja. Is dat gek?
1: Ja, dat is wel een beetje gek.
0: Oh ja, dat had ik dus wel.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe dat voor mij gaat zijn. Maar ik het gevoel van thuiskomen, ja, dat is straks natuurlijk anders.
0: Ja.
1: Want het is niet meer mijn huis dan waar ik dan kom. Dat vind ik wel gek, ja.
0: Zeker. We zullen er allemaal, denk ik, zo onze herinneringen bij hebben. Eeuwig Groen, dus vanaf Pinksteren op de radio... Volgende week, dan draaien we alle platen helemaal. Dat wordt één groot feest. Daar gaan we natuurlijk een hele bijzondere week van maken. Met ook wel bijzondere mensen, bijzondere gasten. We hebben eigenlijk een gast vrijdag die eeuwig roem verdient. Hè? Volgende week vrijdag dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nee, Martin, jij bent het niet.
2: Oh, sorry.
0: Ja, je verdient het wel, maar je bent het niet.
1: Ik vind het spannend, hè?
0: Ik vind het heel spannend. Sterker nog, ik heb eigenlijk als die gast komt... en ik ben er enorm trots op dat hij er is straks. Maar ik ben er nu al bloednerveus over. Ik wil wel nu alvast melden dat ik daar wel een beetje extra...
2: steun!
0: Nodig heb. Denk daar maar goed over na. De eerste die dit weet, krijgt hij ook een mok?
1: Nee, die krijgt ook een mok.
0: Ja. Oh man, nu ik het eigenlijk hoor, nu ik het zeg, staat het kippenvel op mijn armen. Maar goed.
1: Je bent echt zenuwachtig.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Zometeen na 8 uur...
1: Ja, dan gaat hij eruit. De mok. Ja, je kan het op verschillende manieren bij ons op dit moment. Dan kan je hem winnen.
0: Ja.
1: Door de juiste temperatuur te raden.
0: Daar hoef je niet over te zitten mokken.
1: Nee, zeker niet. Voor komende woensdag. Wie er langskomt volgende week vrijdag... onze slotuitzending voor Eeuwig Roem... waar je steun voor nodig hebt.
0: Ja.
1: Maar je kan ook gewoon bellen na 8 uur. En dan, ja, als je de gelukkige bent, hè, we pikken er iemand random uit en dan is die voor jou. Het is een nieuw design, dus een mok waar je heerlijk uit kan drinken. Maar en dan ook gelijk kan zien waar je eigenlijk naar luistert.
0: Nou, zeker. En dat is lekker als je uit zo'n mok drinkt. Dat geeft toch ook een beetje extra...
2: steun!
0: Ja, precies. Wie zou het zijn? Ik ben heel benieuwd. Hè?
1: Oh.
0: Mooie muziek op de radio van de Robert Kreeband.

0: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit straks om 12 uur. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Zometeen in Westort Wakker krijgt Den Haag een nieuw tribunaal. We praten erover met onze Willem Post. Even na 8 uur het regionieuws met Reinhard Roemer.
13: Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp negeerde in 2018 een oproep om moeders in te lichten over de massadonatie die er plaatsvond. Volgens Nieuwsuur lichtte de kliniek alle betrokkenen pas vorig jaar in, dus zo'n 7 jaar later, omdat het ministerie van VWS dat eiste. Meer hierover zo in het NOS-nieuws. De nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp is een succes, zegt het Openbaar Ministerie. Sinds de apparatuur 3 maanden geleden werd aangezet, zijn al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. En in Den Haag wordt vandaag voor de 12e keer de Pim Fortuyn-prijs uitgereikt. Onder de genomineerden zijn zangeres Lenny Koer en schrijver en theatermaker Michiel Lielma. Oud-winnaar en jaar 21-voorman Joost Eertmans zit in de jury. Meer regionieuws om 8:30 nu, het overige nieuws.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
15: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten 2 mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
14: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
16: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
14: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Helene Geest bij de ANWB.
1: Er staat een korte file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging kleine 10 minuten.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
18: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
19: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
18: Kijk op utsvandergeest.nl.
20: Installatiebureau van Ginderen.
21: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
22: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: ons door te nemen. Want er komt zoveel binnen hier. Dat is hartstikke leuk. Dank voor alle reacties. En ja, je hebt hem weer. Hè? De doos waar hij uitkomt. En hij is prachtig.
1: Ja. Hij is echt mooi inderdaad. Ja. Hij klinkt goed.
0: Hij is een beetje zenuwachtig, dat hoor ik wel. Weet je, waar gaat hij heen? Dat weet hij natuurlijk
1: dat
0: ook niet.
1: Dat weet hij niet. Hè? En wat komt erin te zitten?
0: Ook dat.
1: Want we hadden vanmorgen, toen bracht Bob de winnares van gisteren, daar bracht hij de mok, Joke. En die lust dus geen koffie.
0: Nee.
1: Dus het is niet per se een koffiemok. Die
0: zat wel een enorm koffieapparaat werkelijk.
1: Voor de man,
0: met alles erop en eraan.
1: Ja. En ik doe er een extraatje bij. Omdat hij in zo'n prachtig mooi wit doosje zit. Versierlijke doosje.
0: Ja, dat is een persoonlijke boodschap.
1: Ja, een persoonlijke boodschap. Ik heb ook het West-logo getekend.
0: Ja, het kost nog moeite gespaard. Nou, dit wil je hebben. Dit wordt een collectors item ook daardoor natuurlijk. Alleen al door het doosje. Maar dus ook met de nieuwe beker erin.
2: Ja, er komt toch geen pasfoto van jou op het doosje?
1: Nou, als je er op verzoek kan,
0: dat wil,
1: hoor.
0: Kan dat hoor.
2: Nou, ik zou het de mensen niet aanraden. Want dan drink je nooit koffie meer.
0: 070-390-5454. Ja,
1: dan is dit wel mooi natuurlijk.
0: Ja, dat is prachtig. Ja. 070-390-5454. De tweede nieuwe mok die eruit gaat. Hè. We zijn helemaal nieuw design. Dus we zijn benieuwd. Nou echt, alle lijnen zijn al lang volgelopen alsof het een koffiemachine is. Radio West, goedemorgen. Met wie?
3: Goedemorgen, met Gerard.
0: Dag Gerard. Van harte welkom in West. Word wakker.
3: Dankjewel.
0: Ben je van de koffie of de thee?
3: Koffie.
0: Ja, dat klinkt bijna wanhopig.
1: Ja, precies. Ja, heb je al een bakje op, Gerard, vandaag?
3: Ja, al twee.
1: Oh, kijk. En hoe drink je hem?
3: Zwart.
1: Kijk. Ja,
0: nou, heldere taal.
1: Helder inderdaad.
0: Begint jouw dag niet goed als je dat niet hebt gedronken, Gerard?
3: Nee, ik ben net een diesel. Ik moet koffie, anders loop ik niet.
0: Ja, nee, ik snap het. Maar dan zou het natuurlijk wel fantastisch zijn als dat in zo'n gloednieuwe westmokken geschonken kan worden, hè?
3: Uiteraard.
0: Nou, Jorien?
1: Ik heb goed nieuws. Inclusief versierde doos komt hem ook naar je toe.
3: Nou, geweldig.
1: Ja, wil je nog iets specifieks op de doos hebben? Want ik moet het nog maken.
3: Nee, verzin maar wat. Doe maar creatief.
0: Ja, nou, dat is zo hoor, Gerard. Dat is, je kunt hem ook altijd nog op marktplaats zetten daarna. Natuurlijk veel waard. Gerard?
3: Nee. Ik spaar mokken.
0: Oh, goed. Oh, kijk, dan komt het helemaal van pas. Nou, we wensen jou een ontzettend prettige dag, Gerard. En veel plezier ermee, hè?
3: Oké, dankjewel.
0: Joe, dag. Ja, hoewel de oorlog in Oekraïne nog steeds gaande is, bereidt Den Haag zich momenteel voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal niet oordelen over de oorlogsmisdaden, maar over de inval van Rusland. We praten erover met onze post buitenland, Willem Post. Willem Post, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, wat is dat eigenlijk voor tribunaal?
4: Ja, nou ja, eigenlijk zeg je het in de kern al. Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En ja, kijk, het strafhof zit al sinds 2002 in Den Haag. Die kan individuele oorlogsmisdadigers berechten. Als bijvoorbeeld er ook misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd. Nou, dat gebeurt al gauw in een oorlog, hè?
0: Ja.
4: Maar de vraag is natuurlijk ook, wie heeft die agressie georganiseerd? Nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding, die alles hebben voorbereid van die aanval in februari 2022. Nou, er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken. En dat gaat natuurlijk altijd heel zorgvuldig en een beetje langzaam. Dat is nu eenmaal zo een internationaal recht. Hè? Je moet dat heel, heel precies doen. Dus dat gaat wel jaren zich vestigen, hopelijk in Den Haag. Want ja. Het is nog niet helemaal zeker, maar het lijkt er toch wel op, hè?
0: Ja, maar dat is wel interessant dat je dat zegt. Want je zegt hopelijk in Den Haag. Maar de voorbereidingen die gaan wel plaatsvinden sowieso, hè, in Den Haag.
4: Nou ja, dat is dus eigenlijk al een teken van, ja, Den Haag is de juridische hoofdstad van de wereld, hè? Stad van vrede en recht. En met zo'n 500 instellingen hier in Den Haag al op dat terrein. Dus ja, en ik zeg Den Haag, maar het is eigenlijk ook onze regio, hè? Ik bedoel, kijk naar Rijswijk, kijk naar Wassenaar, kijk iets verder naar Noordwijk, Zoetermeer. Mensen werken in Den Haag, wonen misschien elders. Dus het raakt de hele regio. Ja, het is natuurlijk hartstikke belangrijk voor ons. En ik zou ook zeggen, in een wereld die ja, toch steeds wat donkerder wordt, hè? Kijk naar al die oorlogen die er zijn. Nog nooit zoveel als nu sinds de Tweede Wereldoorlog, moeten we juist meer nog voor dat internationale recht gaan staan. Dus ja, ik vind het een hele belangrijke ontwikkeling weer.
0: Ja, ja, jij bent er ook wel voor. En ook volgens mij dat dit soort zaken in Den Haag worden gevestigd. Is dan dat chauvinistisch? Of zeg je nee, maar het betekent ook echt wat, ook voor Den Haag?
4: Nou, weet je natuurlijk, hè? Ik woon in Den Haag. Hè? Weliswaar aan de rand, maar toch, het is Den Haag. Maar kijk, als je je verstand gebruikt, natuurlijk. Hè? Dat internationale recht, ik zei het net al, dat gaat natuurlijk vaak langzaam. Dan zeggen mensen, jeetje, hè, ze kunnen toch die oorlogen niet voorkomen. Nou, in het Vredespaleis, waar het internationaal gerechtshof al heel lang zit, daar zijn echt tientallen oorlogen voorkomen, achter gesloten deuren, door vreedzame, ja, dat heet dan conflictbeslechting, zijn altijd van die juridische woorden, hè, die wat ver van, ik zal maar zeggen, ons gewone burgers afstaan. Hè, maar dat is hartstikke belangrijk. Dat komt dan natuurlijk nauwelijks in het nieuws. En stel je eens voor, als de wereld een huis zou zijn zonder regels, echt, dat we zouden zeggen, ach, schaf dat internationaal recht maar af, heeft toch geen zin. Het zijn Trump, Poetin en Xi die het in de wereld uitmaken. Nou, dan zijn we echt in de aap gelogeerd. Hè?
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, als ik toch wil, ik vind het allemaal hele mooie teksten, maar het lijkt er wel op uit te draaien dat het daarop neerkomt. Want ja, gaan ze zich überhaupt wat aantrekken van zo'n tribunaal wat hier dan in Den Haag gevestigd is? Of is dat dan te cynisch?
4: Poetin heeft ook al gezegd, ja, dat trekken ons helemaal niks van aan. Maar het is toch heel belangrijk om die norm te stellen. En kijk, Poetin kan dat wel zeggen. En hij is als staatshoofd eigenlijk een soort van onschendbaar iemand. Maar er komt ook wel een tijd, mogelijk, dat hij geen president meer is. Ja, en dan kan hij toch vervolgd worden voor dit soort misdaden tegen de menselijkheid. Dan moet je er altijd bij zeggen, als die bewezen worden, nou, als je ziet wat er allemaal gebeurd is in Oekraïne, dan lijkt mij het antwoord wel duidelijk. Maar goed, ik ben geen jurist, ik ben geen rechter. Die moeten allemaal nog worden aangesteld. Maar we zijn van God los als we zeggen van, laat maar gewoon allemaal. Dus ik begrijp jouw opmerking. Ik zie zelf natuurlijk ook wat er gebeurt. Maar laten we nog meer voor dat internationaal recht staan. En we zijn niet alleen, hè? Want er zijn nu zo'n 37 landen die dit initiatief ondersteunen al. En dat zijn landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland. Veel Europese landen. Ook een land als Costa Rica bijvoorbeeld. Oekraïne zelf natuurlijk. Dus we zijn niet alleen. En ik denk dat ja, in de toekomst, eigenlijk nu al, we veel meer moeten kijken naar samenwerking tussen al die nog steeds democratische landen die wel zeggen van, we moeten ervoor gaan staan. Hè? En ja. Er is geen andere weg naar een wereld die we ook voor onze kinderen en kleinkinderen willen achterlaten, om het zo maar eens te zeggen.
0: Zij Willem Post in Den Haag tot ons. Dankjewel, Willem.
5: Je luistert naar West wordt wakker.

0: Oh, mooi. Nena, en hoeveel luchtballonnen laad ik op? Belangrijk, het is een hele belangrijke dag. We hebben nog maar een paar uur te gaan voor...
1: Eeuwige roem.
0: En dan zou je bijvoorbeeld kunnen stemmen op Tisento. Mattia Bazar, het is een prachtige zomerhit uit 1986. Alsof zon en zee over je heen spoelen. En je voelt gewoon die warmte op je lijf.
1: Eeuwige roem.
0: Stampen we deze in eeuwige roem. The Bee Gees en You Win Again.
1: Eeuwige roem. This is the moment
0: when all I've done. Oh, de keuze van Bob, René Vroger en This is the moment. Die is natuurlijk ook hartstikke
1: eeuwige
0: mooi.
1: Eeuwige roem.
2: Deze is pas mooi.
0: Zeg het maar, joh.
2: Ja, dit is mijn ambassadeursplaats. Multicolor van Sommelieu. Haagse trots. En hoe leuk is het als Sommelieu en Tess Merlo schouder aan schouder bovenaan staan?
0: Ja, hoe leuk is dat?
2: Stemmen kan via omroepwest.nl/eeuwigeroem. Je kan het nog maar 3,5 uur doen.
0: En dan is het echt voorbij. Geef de lijst een beetje kleur, zou ik willen zeggen. Toch?
2: Ja.
0: Dat zou mooi zijn.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Het wordt een ware platenpolonaise vanaf Pinksteren. Zenden we hem uit op Radio West, door jullie zelf samengesteld. Het is alleen nog even de volgorde van waardering die van belang is.
2: Nou, moet je kijken hoe mooi deze is. Ik zou er echt op stemmen. Sommelier. Ja, ja, ja.

0: rechts van Jorinda Teven.
1: Nou, vrij dwingend hoor.
0: Ze is er licht gekleurd in. Multicolor.
1: Ja, weet je wat nou leuk is? Het begint dus het feestje zondag, hè, op eerste Pinksterdag. Maar we kunnen dus onze nieuwslezer dan gewoon 2 uur lang horen. Zonder dat gezeik van ons tussen.
0: Konden we niemand krijgen?
1: Nee, maar dat is toch leuk?
0: Dat is ontzettend leuk.
1: De enige echte Reinhard Roemer gaat het presenteren. Zondag is dat. Het begint al om 2 uur en hij is dan tussen 5 en 7 aan de beurt.
0: Ja, ik zat met de hand op Mart. Ik hoor Reinhard heel erg graag zo. Dus ik zet de radio zeker aan. Dat mag je niet missen, daar moet je bij zijn. Er gaan bijzondere dingen gebeuren. Want we gaan natuurlijk een hele week gaan we echt alle plaatjes draaien die eeuwige roemstatus hebben bereikt. Natuurlijk doen we dat ook in West wordt wakker. En dan die vrijdagochtend, dus niet deze vrijdag, maar de vrijdag daarop. Dat wordt om meerdere redenen een bijzondere aflevering. Daar hebben we het nog wel over. Maar dat heeft er ook mee te maken dat er hier iemand komt die ochtend. Dat is iemand die heeft wat mij betreft ook eigenlijk eeuwige roem. Maar het is zo bijzonder voor mij dat ik eigenlijk extra
2: steun
0: nodig heb om hem te ontvangen.
1: Ja, dit is een hele grote hint.
0: Goed. Als je enig idee hebt over wie we het hebben, dat je denkt, nou, wie gaat er dan in de studio zitten die ochtend bij Tjeerd en Jorinda, laat het ons eventjes weten.
1: Ja, en dan, want we geven mokken weg komende week ook nog, dus dan win je een mok.
0: Ja, dan win je ook weer een mok gewoon.
1: Ja. Marcel die denkt, is het Luc Allo?
0: Wie?
1: Is het die langs gaat komen voor het interview? Ik moest hem ook even googlen, maar dat is een DJ, een radio-DJ uit België.
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk voor de man, maar die is het niet. Tenminste, wij weten niet dat hij komt.
1: Nee. Heb je wel een idee? 070-307-8080, daar kan je naar appen. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Daar kan je natuurlijk van alles kwijt, hè. Temperaturen voor komende woensdag bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Of als je bijzondere dromen hebt gehad.
0: Oh, daar zijn we ook gek op.
1: Ja, want Alina die stuurt een bijzondere droom. Ze heeft namelijk gedroomd van Suzanne en Freek.
0: Oh.
1: Ze waren bij ons thuis, maar behalve ik wist niemand dat ze beroemd waren. Ergens raar dat ik van hun dromen. Eigenlijk ben ik me maar bewust van 4 liedjes die ze hebben gemaakt. Namelijk Niemand, Ken je dat gevoel, De overkant en Halverwege. Van Ken je dat gevoel wist ik eigenlijk nog niet eens dat het van Suzanne Freek is. Maar ja, ik heb er tenminste van gedroomd.
0: Wat bijzonder.
1: Ja, inderdaad, ja. Ze staan natuurlijk
0: nooit
1: in,
0: van Suzanne Freek gedroomd.
1: Nee, ze staan natuurlijk in volgens mij het Gelderdome op dit moment. Een hele reeks zijn ze aan het maken van concerten. Dus misschien heb je het op tv gezien. En ja, dat ze terug zijn gekomen in je droom, kan ik me dan zo voorstellen.
0: Het zou zomaar kunnen. Nou, we moeten eventjes door, want anders dan wordt Reinhard Roemer boos.
1: Oh, dat willen we niet.
0: Dat willen we niet. Maar laat het allemaal maar komen. En weet je dat trouwens, die muziek die we net draaiden, dat eigenlijk voor de echt hele goede verstaanders, voor de fijnproevers ook een aanwijzing was? Als ik het dus heb over dat
2: steun!
0: Verhaal.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Westmaas.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux-studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux-collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: 8:45. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Martin.
14: Goedemorgen, vriend.
13: En goedemorgen, Jorinda.
15: Goedemorgen, vriend.
13: Wauw. Medisch Centrum Kinderwens, MCK, in Leiderdorp negeerde in 2018 een oproep om moeders in te lichten over de massadonatie die er plaatsvond. Volgens Nieuwsuur lichtte de kliniek alle betrokkenen uiteindelijk pas vorig jaar in, dus zo'n 7 jaar later, omdat het ministerie van VWS dat eiste.
16: Het cynische is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek, dus... Ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
13: Uit onderzoek bleek eerder al dat bij de Leiderdorpse kliniek MCK tientallen donoren waren met meer dan 25 nakomelingen en dat is tegen de regels. De nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp is een succes, zegt het OM. Sinds de apparatuur 3 maanden geleden werd aangezet, zijn al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. Het aantal mensen dat veel te hard rijdt moet omlaag, omdat deze bestuurders volgens het Openbaar Ministerie opvallend vaak betrokken zijn bij ernstige aanrijdingen. Sinds begin deze maand betaald parkeren is ingevoerd op bedrijventerrein ZKD in Den Haag-Zuid. Staat het er niet meer zo vol met langparkeerders. Stonden veel auto's stof te vangen die er eigenlijk niet thuis hoorden. De meeste omwonenden en ondernemers zijn blij met de invoering van betaald parkeren. Al is het volgens een van hen, Bas den Nijssel, wel een verschuiving van het probleem.
17: Ja, ik vind het op zich positief. Zij het niet dat de olievlek langzaam Den Haag overgaat. Dus ja, het probleem wat voor ons is opgelost is letterlijk aan de andere kant van de sloot hier voor de buren nu een probleem. Maar ja, die zijn dan einde van 2026 aan de beurt met betaald parkeren.
13: De politie heeft een man aangehouden die voor de 5e keer zonder rijbewijs in een auto reed. De Hartleerse bestuurder bleek ook onder invloed van drugs. Agenten lieten de automobilist stoppen in Wassenaar en ontdekten in de wagen meerdere zakjes cocaïne en hash. De auto is in beslag genomen. En vandaag begint de nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical. Freek Bartels en Brigitte Heitzer uit onze regio trappen af met een speciale aflevering die in het teken staat van het Musical Awards Gala, waarbij jaarlijks bijzondere musicalproducties en artiesten geëerd worden. Na de eerste speciale editie komt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical online, met onder meer specialist Frits Sissing.
12: Huub Mizee, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Chet.
12: Ja, Huub. We gaan natuurlijk de zomermachine activeren. En je kan je al een beetje merken, toch? Als je buiten loopt, je merkt dat het steeds ietsje warmer wordt.
5: Nou, en of. Ja, afgelopen nacht is de temperatuur niet meer lager dan 12 à 13 graden geweest. Het is inmiddels al 14. Ja, dat zijn we niet gewend deze afgelopen ochtenden. Het is al vrij zacht met af en toe een heel klein beetje zon, maar er komen vanmorgen ook nog een paar buien langs. Op dit moment trekken ze nog over de Noordzee en langs de Belgische kust, maar wij kunnen ze ook nog krijgen in onze regio. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, aan zee nog af en toe krachtig. En dan wordt het vandaag al ongeveer 18 graden. Nou, vanmiddag wordt het al droger met wat meer zon. Komende nacht zijn er opklaringen, blijft het verder droog. De zuidwestenwind neemt vannacht af en de temperatuur daalt tot 10 of 11 graden. Morgen nog wat wolkenvelden, maar morgenmiddag komt er duidelijk meer zon. En dan wordt het ongeveer 20 graden, bij ook duidelijk minder wind dan vandaag. En vanaf vrijdag zou je het echt helemaal zomers kunnen noemen. Het wordt een leuke dag, want dat wordt dan de eerste zomerse dag, hoogstwaarschijnlijk bij ons 25 graden of iets meer, daar ga ik helemaal vanuit. Aan zee misschien een beetje wind van zee, dus ietsje koeler. Heel veel zon. In het Pinksterweekend is dat ook het geval. Zaterdag kan het nog ietsje warmer worden, 6, 27 graden. Vanaf zondag wordt de wind een beetje noordoostelijk, hoogstwaarschijnlijk. En dan zullen de temperaturen ietsje lager uitkomen, 23, 24 graden. Maar in de loop van volgende week lopen ze opnieuw op naar 25 graden of hoger. Met ook weer heel veel zon.
12: Of
5: hoger, absoluut. Ja. Je kan gelijk hebben, het wordt nog spannend voor woensdag. In ieder geval tot het einde van de maand blijft het dan verder droog, zelfs begin juni. En dus heel veel zomerweer.
12: Ja, lekker. Het is alleen nog wel, denk ik, Huub, één dag te vroeg voor open schoenen, hè?
5: Ja, vandaag nog niet, hoor. Nee.
14: Nee, zeker niet als je heel vroeg op moet. Dan is het sowieso nog wat kouder,
12: ja,
14: natuurlijk.
12: Maar je bent in ieder geval enthousiast, hè?
14: Ja, dat wel, ja. Dus ik heb er wel zin in, dat mooie weer.
12: Sowieso. Op de weg vrij rustig, hè?
14: Ja, het is heel rustig op de weg. Er staan maar twee files die zo rond de 5 minuten vertraging opleveren. Op de A4 eentje van Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Ippenburg. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht ook 5 minuten vertraging.
12: Dankjewel, Helene.
14: Joe.
13: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Helen. Heerlijk vanmorgen deed Tess Merlot in dit programma nog een oproep om vooral ook op Franse chansons te stemmen als het gaat om de eeuwige roem. Dus dat kan je doen.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjeerd, Jorinda en Reinoud.
0: Zo, echt helemaal officieel bij naam.
2: Ja, nee, je hebt me boos gemaakt vandaag.
0: Wat?
3: Waarom
2: ja,
3: nou weer?
2: Ja, nee, dat komt dadelijk wel.
0: Nou, groot feest in Londen natuurlijk gisteravond. Arsenal voor het eerst in 22 jaar weer kampioen van Engeland. De ploeg speelde zelf niet, maar profiteerde van het puntenverlies van Manchester City. Fans waren helemaal door het dolle. Luister maar.
4: I've won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
5: We know what we are! Champions of England! We know what we are!
0: Maar jij zei het terecht. Als je dus jonger bent dan 22 hebt en je bent fan van Arsenal, heb je dit dus nog nooit meegemaakt, hè, Martin?
2: Nee, nee. En ik ben met Arsenal groot geworden.
0: Echt waar?
2: Ja, want mijn vaders broer, die was getrouwd met een Engelse dame. Ja. En die woonde 50 meter van het stadion van Arsenal.
0: Oh.
2: Dus, en die kwam ieder jaar naar Nederland toe op vakantie.
0: Ja.
2: Dus ja, die werden we helemaal overladen met Arsenal. Dus ja, dat is van kinderen.
0: Maar dan nam die ook spulletjes mee en zo.
2: Ja,
0: of sjaals en dingen.
2: Ja,
0: en, oh, wat
2: ja,
0: leuk.
2: Ja.
0: Ben je er ooit wel eens geweest daar dan? In het, of dat is dat?
2: Nee, ik durf de zee niet over.
0: Oh nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar wel mooi toch? Mooi kampioenschap.
2: Ja,
0: leuk
2: het is
0: voor Arsenal.
2: Ja, dat is echt super. Niet altijd Manchester City, Manchester United. Is een keer een ander. En ja, het heeft 22 jaar geduurd. Dus,
0: Nou, inderdaad. Ik bedoel, want 2004, dat was volgens mij nog de tijd van Dennis Bergkamp. Dat hij daar nog speelde, als ik het mij goed herinner. Dus,
2: was jij er toen al?
0: Ik was er in 2004, was ik er net.
2: Okay.
0: Dat is lang geleden in ieder geval. Gefeliciteerd daar voor Arsenal. We gaan ook even basketballen.
2: Ja, want goed nieuws uit de regio. Hè. ZZ Leiden is naar de halve finale. Het is in de playoffs, een best of three. Hebben ze gewonnen van LBD Basket. En staan nu in een best of five tegen Donar. Dus dat is groot nieuws voor de basketballiefhebbers.
0: Ja, dat is mooi. Dan, ik ben helemaal mijn overzicht kwijt. Dat is helemaal de bedoeling niet. Stappen we ook nog eventjes op de fiets?
2: Oh ja? Ja, ik heb mij gisteren maatloos geërgerd.
0: Oh jee, wat was er aan de hand?
2: Echt waar. Aan dat commentaar van die man bij dat wielrennen. Ja, die Vinegaard. Ja, hij denkt toch ook dat die man onze lieve heer is, Vinegaard. Maar hij wint in de bergen alles. Ja, en in een echte vlakke tijdrit van 42 kilometer, daar komt hij dan misschien net iets kort of gaf niet alles. Maar ja, en dan hoor je die man maar praten over Vinegaard en hij gaat het niet redden, hij gaat het niet redden. Hij stond voor die aftrap van die etappe gisteren ruim 3 minuten achter. En nu staat hij nog maar een 20 seconden achter, geloof ik. Dus wat dat betreft, ja, dat commentaar van die man, je kan niet overal de beste in wezen.
0: Nee, maar je hebt allemaal je specialiteiten toch ook?
2: Kijk, jij ook.
0: Zo simpel is het. Want de tijdrit was er toch bij de Giro gisteren?
2: Het was een tijdrit, ja, 42 kilometer.
0: Ja, dat is dan niet zijn specialiteit. Gewonnen volgens mij door een Italiaan, hè?
2: Ja, Ganna. En helemaal vlak. Ja, Ganna, kijk. Maar die kon die rust, daar hoefde ze eigenlijk geen zorgen over te maken. Want die kon het Lindoduin nog niet overfietsen qua hoogte. Dus wat dat betreft,
0: nee, ja,
2: heb je daar geen zorgen over.
0: Nee, dat scheelt in ieder geval weer. En 6 juni, daar kijk je echt naar uit, hè?
2: Ja, en daarom wou ik zeggen van, je hebt me boos gemaakt.
0: Oh ja, ik zei net, ja.
2: Ja, want ja, 6 juni, hè, dat is een dag bij Duindorpers Vee, waarin
0: ik zei
2: alle
0: de dag van de oude mannen zijn.
2: Dat is toch niet leuk? Hij bedoelt

0: Hij is zelf 93, geloof ik.
1: Ja. Nou, zo voel ik me wel.
2: Ja. Ja, en jij bent nog een jonge god.
0: Ik ben nog een jonge god. Nee, maar 6 juni is groot feest bij Duindorpersvee. Vanaf 9 uur 's morgens gaat het door tot, nou, ik denk, midden in de nacht. Dan komen alle oude, bekende Haagse voetballers. Die gaan daar lekker gezellig een hele fijne dag van maken. Dus.
1: Komen dan allemaal op zo'n dag, want jij gaat er nog wel eens naartoe, komen dan alle stoere, mooie verhalen naar boven. Maar leeft het dan ook echt weer? Als je daar bent, zie je het dan helemaal meer voor. Je bent dan even terug in die tijd?
0: Ja, dat, ik vind dat heerlijk. Ja, en dan lekker even ouwe hoeren met elkaar over vroeger en wat er nu is. En, ja, ik vind het geweldig. Ik ga er ook heen.
1: En wat maakte die tijd dan zo mooi, Mart?
0: Ja, tegenwoordig is het vaak agressie en toestanden en bla bla, vuurwerk en noem maar op. Dat hadden wij vroeger niet. Wij waren vroeger nette jongetjes.
1: Nou, behalve op het veld, hè? Want jullie waren wel agressief op het veld.
0: Volgende onderwerp.
1: ADO Den Haag.
0: Oh ja, hebben we ook ADO Den Haag?
1: Ja, je zegt ADO Den Haag internationaal, WK.
0: Nee, kijk. Ja. Wij zijn toch vertegenwoordigd op het WK ADO Precies. Den Haag. Ja, want Jervan Castanier, oud-ADO-speler, zit in de selectie van Curaçao.
1: Ik bedoel maar even.
0: En trainer Giovanni Franke, die is assistent naast Dick Advocaat, heeft ook een verleden als trainer bij ADO. Dus wat dat betreft.
1: Jij bent van Curaçao?
0: Ik ben van Curaçao.
1: Ja, nou, dat zullen ze wel kunnen gebruiken. Dat toch?
0: Hoezo dan?
1: Nou, dat gaat natuurlijk niet echt meer iets worden.
0: Dat weet je toch? Daar heb je helemaal geen ballen verstand van.
1: Dat heb ik wel.
2: Ik zou het wel heel leuk vinden.
1: Ik zou het hartstikke leuk vinden.
2: Ja, ik zou echt een stunt vinden. Ja.
1: Maar dat gaat niet gebeuren.
2: Een ronde verder?
1: Nee.
0: Hij praat over voetbal alsof hij de in- en out weet. Hij snapt er niks van. Hij kent alleen Dammen, kent hij.
2: Nou, je had wel gelijk met Dennis Bergkamp. Ik heb het even opgezocht. En in 2004 kwam ook Robin van Persie er al bij.
1: Ja.
2: Want Nederlands team.
1: Hij rest mij, Kees. Ik denk dat het tijd is om af te ronden.
0: Ja.
1: Dankjewel, Martin.
0: Dag, vriend. Nou, ik zeg maar dag, vriendin.
1: Ja. De leukste plaat van dit moment.

0: next week. Die geven harmonie een nieuwe inhoud. Het is een nieuwe single. En die krijgt van harte onze...
1: steun!
0: 8 voor 9 is het geworden. Ja, steun ook inderdaad. Op Radio West. Ja, dat is belangrijk.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Toch?
2: Er wordt flink geraden wie er nou volgende week vrijdag langskomt. Er zitten ook al een paar goede.
0: Er zitten ook al een paar goede tussen,
2: maar die noemen we nog even niet natuurlijk. Maar bijvoorbeeld Harry Jekkers wordt ook gevraagd. Want ja, dat vanwege eeuwige roem natuurlijk. Want we zitten volgende week in de eeuwige roemweek. En ik denk dat OO Den Haag toch wel heel erg hoog gaat eindigen. Dat zou ik ook wel leuk vinden in de eeuwige roemlijst.
0: Sam,
2: die
0: zijn.
2: Vraagt zich af of het misschien Harry Jekkers is.
0: Ja, maar dat zie ik niet met de aanwijzing.
2: Steun. Nee.
0: Dan persoonlijk nog. Nee.
2: Nee, dat
0: Cornel? Matthijs van Nieuwkerk.
2: Oh.
0: Dat zou wel nieuws zijn als wij Matthijs van Nieuwkerk hier. Hij heeft wel een heel kort lijntje met Tess Marlo, waar wij dan weer een heel kort lijntje mee hebben. Dus het is niet gek op zichzelf.
2: Nee, zou ik ook wel interessant vinden om hem in kijken hoe het met hem gaat.
0: Heel interessant. Ja. Zeker. Maar
2: het is hem niet. Nee,
0: dat is het niet. Dus maar blijf vooral doorbellen en doorappen en mailen. En,
2: ja, want onder de juiste inzendingen, daar verloten we dus zo'n mooie mok. En ik ben nu er al eentje aan het versieren. Want
0: nu al
2: krijgt een persoonlijke versiering erbij.
0: Ja, dat is mooi. Ondertussen gaan we naar Den Haag Zuidwest. Want bewoners van De Venen daar trekken aan de bel over de manier waarop bouwwerkzaamheden plaatsvinden in hun wijk. Een groene ruimte tussen woningen is volgens hen veranderd in een bouw- en opslagterrein, waarbij gras en boomwortels maandenlang worden bedekt met zware rijplaten, containers en bouwmaterialen. Zootje eigenlijk. Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gevolgen daarvan voor natuur en dieren. Buitenpost Bob Brinkman is in Den Haag Zuidwest. Ja, Bob, zie je dat dan inderdaad ook allemaal? Containers, bouwmaterialen, rijplaten. Is het groen verdwenen onder van alles en nog wat?
3: Nou, van die rijplaten is niets te missen in ieder geval. Dat zijn echt van die grote, dikke, betonnen platen. Die zijn zo hoog als mijn voet. 2 meter bij 2 meter. En die liggen hier naast elkaar. Waardoor er hier tussen de flats, waar normaliter een grasveldje ligt, hè, waar spelende kinderen dan na school spelen, zie ik dan zo voor me balletje trappen. Maar nu, door die betonnen platen, is het een soort van groot schaakbord geworden. Met hier en daar dan een vakje overgeslagen. Waar dan nog wel een boom tussen de platen naar boven piept. Met van die houten schuttingen ervoor, zodat de boom, de bast daarvan, niet beschadigd raakt. En een bordje erop gespijkerd. Dat is ook wel interessant. Verboden toegang voor onbevoegden. Behalve als je dan een helmpje op hebt of van die veiligheidslaarzen en een koptelefoon op hebt of een veiligheidsbril. Het is echt veranderd in een bouwplaats ineens. Raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, en dat zorgt voor vraagtekens bij jou.
4: Ja, het is, je hebt het nog positief beschreven. Want eigenlijk is het natuurlijk gewoon een groen terrein wat volledig versteend en betegeld is. En waardoor die bomen bijvoorbeeld heel erg in de verdrukking komen. We zien nu bijvoorbeeld een kat die vroeger hier heel graag zou zijn, zeg maar. En nu eigenlijk een beetje doelloos aan het rondkijken is wat er nou
3: dat
4: groen
3: zie
4: over
3: jij,
4: is.
3: Dat zie jij aan die kat, dat die doelloos aan het rondkijken is.
4: Ja, ja, nou, in ieder geval zie je dat de leefomgeving van katten, egels, dat soort dieren gewoon helemaal verdwenen is. En inderdaad, een plek waar kinderen konden spelen. En dat is nu een soort van gigantische rijplaten. De bomen zijn ook zwaar in de verdrukking, want die grote, stevige platen zorgen gewoon voor dat de wortels weggaan, dat onder druk komen staan. En dat is gewoon, eigenlijk heel slecht. Het wordt gewoon behandeld als een industrieterrein, terwijl het gewoon een groene omgeving is.
3: Nou, maar is het een groene omgeving? Ondertussen is die kat daar tegen de gevel van een huis aan het plassen, dus die heeft in ieder geval zijn plekje weer gevonden, volgens mij. Nieuw territorium aan het uitzetten. Het is ook wel een bouwterrein, Zuidwest. Het is een gigantische wijk waar heel veel woningen verdwijnen en woontorens verschijnen. Hier op een steenworp afstand ook een Maestro, woontorens net opgeleverd. Heel veel woningen om dit groene gebied, waar nu de rijplaten dus liggen. Die staan leeg, die worden vernieuwd. Ja, het is eventjes werk in uitvoering.
4: Ja, het klopt zeker dat er gewerkt wordt. Maar dat betekent dat het des te belangrijker is om zuinig te zijn op je omgeving die overblijft. Dus die groene omgeving die hier was, dat groene binnenterrein. En mensen wonen hier gewoon ook omheen. En dieren leven er. En daar moet je ook gewoon rekening mee houden. En dat
3: maar mensen en bouwvakkers vooral moeten al door heel veel hoepels heen springen om bouwplannen goed te laten keuren. En een veldje van 50 bij 50 meter, is dat dan niet, kan dat dan niet even geofferd worden voor het grotere goed, de verbouwing van de wijk?
4: Nou, volgens mij kan je ook kijken naar andere plekken waar je opslag kan hebben. Maar wat we ook gewoon zien is hoe onzorgvuldig dit wordt gedaan. Want we staan inderdaad op een blijkbaar bouwterrein, maar je ziet geen ene bouwvakker. Je ziet een groot afval wat daar achtergelaten is met de deur.
3: Laten we daar heel even heen lopen, want inderdaad hier aan de zijkant van dat betonnen schaakbord staat een grote blauwe afvalcontainer. Daar zit allemaal bouwafval in, van die grote kartonnen platen. En dat is misschien inderdaad wel, ja, dat zorgt ook wel voor vraagtekens, Tjeerd en Jorinde.
0: Ja.
3: Want die afvalcontainer, die staat open.
4: Ja, die staat helemaal open. Je kan er alles uit gritsen of ingaan zitten. Terwijl het gewoon ook soms schadelijk afval is. En we weten ook... dat was de deur van de afval die je net doorsloeg. Maar aan de andere kant is het nog veel meer. Maar je ziet gewoon ook met die borden en zo. Je kan overal komen, terwijl er allemaal van die borden zijn dat je er niet mag komen. En je ziet dat er gewoon overal afval wordt achtergelaten en heel onzorgvuldig mee wordt omgegaan met dit terrein.
3: Tot slot, hoe zou het dan wel moeten in de toekomst voor jou? Want ja, die platen die liggen er nu.
4: Ja, de bewoners worden slecht geïnformeerd. Dus dat moet sowieso beter. Je moet zorgen dat als je een bouwterrein hebt, dat je het goed afsluit. En zorgt voor dat mensen zo min mogelijk overlast ervan hebben. En je moet eigenlijk gewoon niet een plek waar juist de leefbaarheid al in het geding is door al die bouwplannen. Moet je juist niet zo'n mooie plek als een groen binnenterrein betegelen. Wat slecht is voor mens en slecht is voor dier.
3: Zegt raadslid van de Partij voor de Dieren Robert Barker hier in Den Haag Zuidwest.
1: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit straks om 12 uur. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Zometeen in West tot Wakker spelen we...
14: De Radio West Tijdmachine.
0: En dat doen we voor een mooie prijs. 9 uur geweest, het Regio Niels met Reinoud Roemer.
14: Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp negeerde in 2018 een oproep om moeders in te lichten over de massadonatie die er plaatsvond. Volgens Nieuwsuur lichtte de kliniek alle betrokkenen pas vorig jaar in, dus zo'n 7 jaar later. En dat was ook nog omdat het ministerie van Volksgezondheid dat eiste. In Den Haag wordt vandaag voor de 12e keer de Pim Fortuyn-prijs uitgereikt. Onder de genomineerden zijn zangeres Lenny Koer en schrijver en theatermaker Michiel Liuma. Oud-winnaar en JA21-voorman Joost Eertmans zit in de jury. En de politierechter in Den Haag heeft twee mannen van 18 en 22 veroordeeld voor hun rol bij geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling in en rond de Maarsbergenstraat in Den Haag. Ze kregen celstraffen van 4 en 6 maanden en moeten een schadevergoeding aan agenten betalen van €2500. Meer regionieuws, straks om 9:30 nu het overige nieuws.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
16: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
15: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
17: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
15: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij de ANWB Helene de Geest.
18: Er staat alleen file op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Rijswijk-Plaspoelpolder is de vertraging ruim 5 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 5 minuten oponthoud.
19: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
20: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
22: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
23: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
24: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
25: Installatiebureau van Ginderen.
26: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En
1: de Radio West tijdmachine.
0: Die gaat gewoon door de bewolking heen. En dat is maar goed ook, want zometeen vliegt hij uit met mooie prijzen aan boord, Jorin. Want wat hebben we vandaag?
2: Nou, als je infragoed hebt, dan win je een leuke zomerse prijs. Het is namelijk een spel dat altijd gewoon in je koffer er nog bij past. Ik heb dit zelf ook. Oh. En ik speel dit dan met mijn moeder als we onze nieuwjaardag vieren. Dan gaan we altijd een weekendje weg, hè, als er weer zoveel jaar maniertransplantatie is geweest. En dan vieren we dit en dan spelen we dit spel keer op keer. En zo heet het ook. Je kan het keer op keer spelen. Het is een dobbelspel en je moet bepaalde dingen dobbelen.
0: Oh.
2: Je kan het makkelijk met z'n tweeën spelen, maar ook met meer personen. Dus erg leuk.
0: Ik hoef niet te vragen wie er wint, dat weet ik wel.
2: Nou mijn moeder is hier dan toch wel goed
0: niet
2: in.
0: Je wint niet keer op keer.
2: Ik win niet keer op keer.
0: Nou, dat is dus een hartstikke leuk spel. Dat kun je winnen. En je kunt je ook kwalificeren voor de hoofdprijs.
2: En dat is een mooi horloge. Een echt Haagse horloge. Het is kleurrijk en het heet Kibo, het merk. En het wordt door de grote der aarde wordt het gedragen. En het is geschikt voor mannen en vrouwen. Nou, bijvoorbeeld voor Arnold Schwarzenegger. Want die heeft het gewoon om zijn pols hangen.
0: Ja, dus je kan het ook echt, elke soort arm kan het horloge dragen.
2: Zeker. Ja, gespierd, niet gespierd. Het kan allemaal.
0: Prachtig Haagse horloge. Dus echt mooi. Dat wil je hebben, dat moet je hebben. Daarmee mag je gezien worden. En dus ook nog dat leuke spel keer op keer te winnen. De vakanties komen er straks ook weer aan. En dan ga je naar de camping of weet ik wat.
2: Ja.
0: Dus is het leuk om dit bij je te hebben ook. 070-390-5454. 070-390-5454. Dat is het nummer waarop de Radio West tijdmachine te bereiken is. Natuurlijk ook hartstikke leuk om gewoon een rondje met hem mee te vliegen, zou ik zomaar zeggen. 070-390-5454. Het horloge en het spel keer op keer met de persoonlijke aanrader van Jorinda Teve. Als je nu niet belt,
2: dan bel je nooit.

0: Don't Stop Me Now. 8:15. Prachtige muziek. En dat brengt ons bij...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, want die vliegt zometeen weer uit. Met aan boord, die nemen we gezellig mee. Petra uit Voorburg. Petra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe ben jij de dag vandaag begonnen?
2: Rustig aan.
0: Ja, je bent nog een beetje aan het opstarten.
2: Ik hou me heel rustig.
0: Ja, dat is wel verstandig. Er komt wel heel mooi weer aan. Hè? Misschien dat dan die bacillen vanzelf verdwijnen. Wie weet.
2: Ja.
0: Laten we het hopen. Nou, Petra, we doen het rustig aan dan met je natuurlijk. Maar je gaat wel mee in de tijdmachine.
2: Uh-huh.
0: Dat snap je. Dat mag. Daar ben je voor vrijgegeven. Dus de motoren worden gestart. En dan gaan we eens even kijken in welk jaar we uitkomen.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, 1984, Petra. Dat is even geleden, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, wat deed Petra toen in dat jaar?
2: 84 woonde ik nog in Den Haag, denk ik.
0: Ja. En waar woonde je in Den Haag? In welke buurt?
2: In de Archipelbuurt.
0: Oh ja. En dat was best
2: prettig. Ja, bij de Koninginnegracht.
0: Dat was best prettig wonen, toch, denk ik?
2: Ja, was hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Maar op een gegeven moment, toen we woonden daar eerst met een schoonouders, werd het huis te groot. En toen zijn we naar Voorburg verhuisd.
0: Ja.
2: En hier woonden we ook heel, heel lekker.
0: Kijk, dat is mooi. En werkte je toen? Of was je gewoon thuis? Of,
2: 84 werkte ik, geloof ik, nog.
0: Ja? En wat deed je voor werk?
2: Ik heb gewerkt bij Van der Heem vroeger. Ik weet niet of je dat nog kent.
0: Wat is dat?
2: Op de Maanweg. De RS-producten en zo maakt. En de Solex is ook heel
0: bekend. Oh ja, RS was echt zo'n bekend merk. Was dat ook van de wasmachines en zo? Of was het iets anders?
2: Ja, RS, dat was dan de verkoopmaatschappij. Hè?
0: Ja.
2: Precies. Zij maakten ze dan en dan... Ja, nog veel meer dingen. En ze maakte ook. Ik zat op de afdeling waar ze dan het leger en weet ik veel wat allerlei dingen maakte.
0: Ja, nou, maar dat klinkt hartstikke interessant, Petra.
2: Ja, was heel leuk.
0: Ja.
2: Ik heb er 11 jaar gewerkt en met heel veel plezier.
0: Kijk, nou, zo ben je toch alweer terug in 1984, stiekem. En dat helpt, want ik stel je er 3 vragen over. Let goed op. Welke bekende sportverslaggever verongelukt dat jaar als hij terugrijdt na de wedstrijd FC Twente-MVV?
2: Sportverslaggever?
0: Ja, het was misschien wel de meest populaire sportverslaggever van Nederland toen. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker.
2: Sportverslaggever, geen idee.
0: Ja, als je het hoort wel hoor.
2: Ja?
0: Ja, dat denk ik
3: wel. Ook heel erg bekend van de Tour, hè? Tour de France.
0: Ja, van de Tour de France.
2: Oh, de Tour de France, wat deed hij? Ik kon het niet. Mijn hoofd
0: er zit niks in. Zit er niks in? Nou ja, misschien komt het er nog uit. Vraag 2. In welke Brabantse plaats speelt Doe Maar 2 afscheidsconcerten dat jaar met al die huilende meisjes? In welke Brabantse plaats was dat?
2: Ik zeg maar Eindhoven.
0: Bas Vos beklimt in 1984 als eerste Nederlander de hoogste berg van de wereld. Welke berg is dat?
2: De Kilimanjaro, weet ik veel.
0: Ja, nog de sportverslaggever is al omhoog gekomen. Ik zou het zo fijn vinden als dat lukt. Echt zo'n bekend iemand. Die was echt
3: omhoog gekomen?
0: Komen. Was niet van de radio te slaan.
3: Nee, ja. Komt niet meer, hè?
2: Nee,
4: er
2: komt niks in.
4: Oh,
0: oh, oh, oh, oh,
4: oh. Je hebt 0 vragen.
0: Ik had het je zo gegund.
3: Ja.
2: Het zal de griep wel zijn.
0: Ja, ik denk ook dat je hoofd zit vol met slot, denk ik, Petra. De rest kan er allemaal gewoon niet meer bij. Ik ben toch benieuwd of er een oh-ja komt.
3: Ja, op een meerdere misschien wel, hoor.
0: Ik zei omhoog gekomen, hè. Daar had ik mezelf was ik me niet van bewust.
3: Ja, gekomen. Ja, want dat was namelijk Theo Komen.
2: Theo Komen, ja.
0: Ja, zie je, dat is de oh-ja al. Ja.
3: Ja. Doe Maar, die speelde in Den Bosch.
0: Ja, dat moet je weten.
2: Oh, ja,
3: moet je net weten, inderdaad. En die hoogste berg van de wereld is niet de Kilimanjaro, maar dat is de Mount Everest.
2: Ach ja, ook.
0: Nou, ik vind het echt ontzettend jammer, Petra. Zonde.
2: Ja, ik ook. Maar het volgende keer beter.
3: Ja, gewoon snel beter worden en dan beantwoord je alles goed, denk ik.
0: Dat denk ik ook. En we zijn toch even gezellig in 1984 geweest met z'n drietjes.
2: Oké. Okay.
0: Dag Petra, beterschap, hè?
2: Goeie uitzending verder.
0: Dankjewel, ja. Dag.
2: Ja.
0: Ik zit er dus ook altijd mee met die hoogste berg, wat dat dan is. Ja. Ik denk ook altijd die zij zegt.
3: Ja, ook de Kilimanjaro. Ja, ja, die is in Afrika. Nee, je moet in Azië zoeken voor de hoogste berg.
0: Ah, ja. Dankjewel, Jorien Dat Tewin, voor deze informatie.
3: Ja, en, topografie.
0: Ja, we hangen nog even 1984 met dit.

0: Er komen heel veel goede antwoorden inmiddels binnen op wie hier volgende week vrijdag te gast is. In de speciale Eeuwige Roem van Westerwijk Wakker. Ja. Ik denk dat we moeten gaan loten zelfs. Hè?
1: Ja, we gaan loten inderdaad.
0: We gaan loten plaatsen voor die mok. Blijf het inzenden, blijf het sturen natuurlijk. Morgen maken wij bekend wie het is. In die vrijdageditie, wat om meerdere redenen toch wel een hele speciale uitzending wordt. Maar daar

0: ben Meer en ik promoot Just the Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: 9:30, goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
15: Cheers. Goedemorgen Jorinda.
16: Goedemorgen.
15: Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel vellen over de oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
17: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn 100.000 slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
15: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal in Den Haag. Medisch Centrum Kinderwens, MCK in Leiderdorp, negeerde in 2018 een oproep om moeders in te lichten over de massadonatie die er plaatsvond. Volgens Nieuwsuur lichtte de kliniek alle betrokkenen uiteindelijk pas vorig jaar in. Dus zo'n 7 jaar later, omdat het ministerie van VWS dat eiste. Het onderzoek bleek eerder al dat bij de Leiderdorpse kliniek MCK tientallen donoren waren met meer dan 25 nakomelingen. En dat is tegen de regels. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met een boot onderweg waren naar Gaza en door Israël werden opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer een tijdje stil. Pro-Palestijnse demonstranten die eerder op de dag waren opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag beklagen zich over de agressiviteit van de politie. De demonstratie gistermiddag was niet aangekondigd, Politie hield meer dan 70 mensen aan en een woordvoerster zei gisteravond dat de precieze balans nog wordt opgemaakt over het verloop van het politieoptreden. En de politierechter in Den Haag heeft twee mannen van 18 en 22 veroordeeld voor hun rol bij geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling in en rond de Maarsbergenstraat in Den Haag. Zo'n 30 mensen werden toen opgepakt. Aantal behoort volgens de rechtbank tot de harde kern van ADO Den Haag. De gisteren veroordeelde Hagenaars van 18 en 22 kregen celstraffen van 4 en 6 maanden en moeten een schadevergoeding van €2500 betalen aan de agent.
14: Huub Mizee met het weer.
5: Vandaag is er af en toe zon, maar vooral vanochtend komen er ook nog enkele buien voor. Vanmiddag wordt het droger. Verder hebben we een zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig aan zee, af en toe krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Komende nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden en het blijft verder droog. De zuidwestenwind neemt vannacht af en de temperatuur daalt tot 10 of 11 graden. Morgen eerst nog enkele wolkenvelden. Morgenmiddag komt er meer zon en bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind wordt het dan ongeveer 20 graden. Vanaf vrijdag, inclusief het Pinksterweekend, blijft het droog, zonnig en wordt het zomers warm met temperaturen van 25 graden of iets hoger.
15: Dat is goed nieuws. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ilse de Lange. En de Great Escape. 8:08 is het geworden. Wij verleggen onze grenzen.
1: Ondertussen in
0: Frankrijk, in Douze-France. Daar is onze regiogenoot Michael Barnard. Want we hebben echt breaking nieuws uit Frankrijk. Ik vind het zelfs, als ik heel eerlijk mag zijn, een schokkend nieuws.
2: Ik vind het echt
0: chockerend. Ja, ik weet ook niet of ik er nog naartoe ga, eerlijk gezegd. Nee, ik moet daarover nadenken.
2: En jij bent meer van het ene dan het andere.
0: Zeker. Ja. Wat is er namelijk aan de hand? Er is gebleken dat de Fransen voor het eerst in de geschiedenis... En ik durf dit eigenlijk bijna niet eens te brengen, maar goed. Meer bier drinken dan wijn. Ja, dat geloof je toch niet?
2: Ik ben in shock.
0: Ik heb Michael Barnard. Bonjour.
3: Bonjour. Ja, ik doe toch echt mijn best, maar...
2: Het heeft toch niet geholpen?
3: Het heeft niet geholpen, nee. Ja, ik ben ook een beetje in shock.
0: Ja, want jij drinkt daar natuurlijk. Jij zit daar natuurlijk te lallen op dat château van je, of niet?
3: Ja, nou ja, hier, maar deze regio is de Gers. Dus dat is ook een beetje het echt ouderwetse Frankrijk daar. Als het lunchtijd is, nou, dat zie je natuurlijk ruim tussen 12 en 2. Dan zie je de terrassen vol met iedereen en dan een glas wijn voor zijn neus. Ja, dat is hier ook al grappig geregeld trouwens. Je mag niet drinken tijdens de lunch als je werkt, behalve wijn, bier of cider. Dat is dan weer heel Frans. Dat is echt waar. Ja.
2: Ja, maar zie je dan ook tijdens de lunch dan ook mensen wel met bier voor zich staan?
3: Ja, ook wel. Maar die beginnen vaak wat vroeger.
0: Nog vroeger?
3: Soms om 11:00 zie je nog wel eens mensen met een glas bier voor het neus. Dat zijn vaak de gepensioneerden. Maar ja, maar altijd de wijn heeft altijd gewoon de overhand. Dus ik ben ook heel erg verbaasd. En ik heb begrepen dat iets te maken zou kunnen hebben met alcoholpercentage, wat de laatste jaren erg hoog is geworden in wijn. Een Franse vriend hier, zijn opa, die was veearts en die deed clandestien ook nog een beetje alcohol meten voor de wijnboeren. Dus dan kreeg hij een fles en hoefde hij altijd maar een beetje nodig om te testen. De rest dronk hij zelf op. Maar hij liet laat de oude boeken zien en dan zie je ook dat... Nou, wanneer was het? Jaren 60 of zo. De wijnen 8, 9, 10% alcohol hadden. En tegenwoordig is het 12, 13, 14. Dus dat is echt gewoon verdubbeld bijna.
0: Ja.
3: En het blijkt dat... Want dat merk ik eigenlijk ook wel. Dat Fransen houden wel van een wijntje. Maar die hoeven niet per se dronken te worden. Vaak zijn het ook hele bescheiden glaasjes. Die vinden het gewoon lekker. Dus het kan zijn dat met een verhoogd alcoholpercentage, wat trouwens komt door veel zon en zo, dat ze de wijn een beetje laten staan.
0: Merk je het aan jezelf ook? Loop je een stuk waziger rond tegenwoordig als je een paar glaasjes op hebt?
3: Nou, ik kijk wel tegenwoordig vaker naar de alcoholpercentage, omdat het zo gek hoog is. En vooral als je ergens bent bij vrienden of zo, of laatst hadden we een Franse bruiloft. Dan moet je nog terug met de auto. Dus dan drink je niet of misschien een glaasje. En dan let je ook even op. En gelukkig zit de fles op tafel. Dus je kan het even checken. En dan denk ik ook wel even. Oh, liever één glaasje wit. Want die heeft maar 10%. Dan de rood. Want die heeft 40% of zo. Maar ja, dus zo zie ik dat ook tegenwoordig. Omdat, ja, je kan er gewoon niet op vertrouwen. Of één glas. Hoeveel alcohol je eigenlijk krijgt.
0: Nee, nou, wat natuurlijk ook zo is trouwens. Ja. Wat ook zo is, Michael, want jij zegt natuurlijk... Nou ja, het alcoholpercentage in die wijn is natuurlijk toegenomen. Maar wat, er zijn ook wel echt campagnes, hoor ik, in Frankrijk, hè, om te waarschuwen.
3: Dan moet je nog terug met de auto. Dus dan drink je niet of misschien een glaasje. En dan let je ook even op de... En gelukkig zit de fles op tafel, dus je kan het even checken. En dan denk ik ook wel even... Oh, liever één glaasje wit, want die heeft maar 10%. Dan de rood, want die heeft 40% of zo. Maar ja, zo zie ik dat ook tegenwoordig. Omdat, ja, je kan er gewoon niet op vertrouwen of één glas. Hoeveel alcohol je eigenlijk krijgt.
0: Nee, nou, wat natuurlijk ook zo is trouwens. Ja. Wat ook zo is, Michael, want jij zegt natuurlijk... Nou ja, het alcoholpercentage in die wijn is natuurlijk toegenomen. Maar wat, er zijn ook wel echt campagnes, hoor ik.

0: Er zijn ook wel echt campagnes, hoor ik, in Frankrijk, hè, om te waarschuwen voor de gevaren van alcohol. En ja, bier bijvoorbeeld heeft dan het lagere alcoholpercentage van ongeveer 5%. Hè, dus een beetje de helft van wijn. En jongere generaties willen natuurlijk minder alcohol drinken. Dus dat zal ook zeker meewerken.
1: Hè? Ja, dat zou heel goed kunnen. Hier in deze buurt zijn het vooral een heleboel oude mensen. Dus dat zie ik nou helemaal niet echt.
0: Nee.
1: Maar dat zou heel goed kunnen. In die campagnes wordt hier ook niet gevoerd, want dan word je gewoon gekielhaald. Hier heb je nog een vrolijke aanzichtkaarten met een vrouw die dan een gans vol stopt voor de ganzenlever. Met zo'n trechter. Dat vinden ze hier allemaal prachtig.
0: Ja.
1: Dus dit is echt een diepe ouderwetse Franse leven wat je hier ziet. En dat verandert ook niet heel erg, heb ik het idee.
0: Nee. En je haalt natuurlijk gewoon in je eentje al de gemiddelde. Je haalt in je eentje die gemiddelde leeftijd in die regio met 30 jaar omlaag natuurlijk.
1: Absoluut. En het aantal tanden per persoon weer omhoog. Dat is ook wel weer...
2: Ja, je voegt wel echt iets toe, ja, ja, aan de regio.
0: Je voegt echt iets toe, ja. Zeker. Ja. Nou, ik neem aan, Michael, als ik je zo hoor, dat jij een wijntje wel trouw blijft, maar wel even kijken op het etiket hoeveel erin zit.
1: Ja, precies. En bovendien, voor de prijs hoef je het hier ook niet te doen, want tanken is duurder.
0: Ja. Oh, kijk, ook daar in ieder geval. Nou, Michael Bernard van Bergen, ontzettend leuk om je weer eventjes te spreken natuurlijk daar vanuit Florence. Hè, wij hadden het er nog over deze week, hè, Jorien. Met hoeveel plezier wij terugdenken aan dat we er toen geweest
2: heel
0: zijn.
2: Heel veel,
0: hè?
2: Ja,
0: ook
2: absoluut.
0: Aan de wijn en alles dus.
2: Ook aan de wijn. En ja, ja, dat prachtige chateau van je.
0: Ja, dat was fantastisch. Ja. Michael, ontzettend bedankt, hè.
1: Ja, graag gedaan. Joehoe. Fijne dag.
0: Hoe is het ook? Au revoir.
2: Au revoir.
1: Au revoir.

0: niet.
1: Boudewijn de Groot. 13 voor 10 op Radio West. West wordt wakker. We gaan er vandoor.
2: We gaan er vandoor!
1: Want ik zei het al, ik zie hem nu al staan hoor. Het is langzaam door de mistvelden heen. Doemt hij daar op? De enige echte Bernard Horst. Bernard, goedemorgen.
3: Ik denk in plaatjes.
1: Ja, ik ook. Ja, jij denkt zeker in plaatjes. Die ga je komen draaien.
3: Maar je hebt wel al heel veel originele aankondigingen voor mij bedacht.
1: Zo ben ik. Ja. Je kan altijd op mij rekenen, Bernard. Ja. En op wie je ook altijd kunnen rekenen is natuurlijk niemand minder dan Angelique Werner. Gisteren hebben wij lekker eventjes met haar zitten te theeleuten.
4: Ja, dat was gezellig. Ja. Met de hondjes.
1: Met de hondjes ook. Maar vandaag is het gewoon weer, okay, back to business. Angelique, bonjour.
5: Bonjour tout le monde.
1: En na tout le monde ook. Dus gisteren was ook wel heel lullig. Want voor het eerst heeft Aggregaat, dat is de hond van Angelique. Dat is altijd een hele rare naam, maar een hele lieve hond. Voor het eerst op een terras mensen weggejaagd. Dat is nooit eerder gebeurd. Ja. Dat was echt doodzielig.
4: Nou, maar ze was eigenlijk heel lief. Maar ze wilde ook stiekem mee snoepen van degene die naast ons zat.
1: Ze kwam ook gewoon even goeiedag zeggen. Maar dat vonden
4: ze niet leuk,
1: twee vrouwen die achter ons zaten niet zo
5: feest. Nee, die dames die hadden helemaal niets met honden. En zeker niet met
1: zo'n
5: puntneus.
1: Maar dan ook echt helemaal niets, hè?
5: Nee.
3: Ziet u er gevaarlijk
5: uit? Keek ook een beetje misprijzend naar ons en naar Alegria. En zei toen, laten we het maar gaan. Ja. En die ander zei, ja inderdaad, laten we het maar gaan.
1: Dat was echt heftig.
4: Ja. Dat is een beetje lullig. Oh. Ja.
1: Hoe noem jij je hond nou?
5: Alegrietje.
1: Oh, Alegrietje. Alegrietje. De aggregaat dus. Wat echt het liefste beestje van de wereld is. Dus dat is heel raar. Wat gaan wij vandaag doen?
5: Wij gaan naar Lisse, gaan we. Ik denk, er zijn nog wel wat bloembollenvelden die in bloei staan. Maar het mooiste is denk ik wel een beetje voorbij. Maar goed, als je op weg naar Lisse gaat, kan je natuurlijk langs de bloembollenvelden rijden. Maar je moet uiteindelijk, je moet natuurlijk niks, maar het zou leuk zijn als je naar Nationaal Museum de Zwarte Tulp gaat. Want daar is, sinds gisteren, is daar een nieuwe tentoonstelling geopend. En die heet De Schatkamer van Alexander Pechtold.
1: Oh.
5: Ik wist niet dat hij er een had, maar hij schijnt er een te hebben. En die kan je in het museum zien. Wat is het idee daarachter? De Museum de Zwarte Tulp die heeft een reeks georganiseerd van tentoonstellingen die gemaakt worden door gastcuratoren. Dat is tegenwoordig helemaal hot, hip en happening. Ja. Dus je vraagt een bekend iemand en je zegt dan van, maak jij nou eens een mooie tentoonstelling in mijn museum. Nou, dat hebben ze aan Alexander Pechtold gevraagd. En die heeft een hele mooie tentoonstelling samengesteld met allemaal topstukken uit het Museum Prinshof, wat natuurlijk op dit moment gesloten is, omdat ze daar aan het verbouwen zijn. Maar ook van Royal Delft zijn hele mooie stukken. En van Erfgoed Delft. En de tentoonstelling heet dan ook Delft bloeit. En dat is natuurlijk wel heel leuk bedacht, omdat de stukken die ze uitgezocht hebben, hebben natuurlijk toch ook wel te maken met bloemen, met tulpen. Ja, en dan kan je heel mooi, kan je aardewerk, porselein, kan je meenemen, maar ook natuurlijk mooie schilderijen uit de musea die ik net genoemd heb. En dat heeft, dus Alexander heeft dat gedaan. De bloem duikt overal op aardewerk, in schilderijen, op tekeningen, op prenten. En achter al deze op objecten gaan verhalen schuil over de makers en de technieken, maar ook over de stad waar ze ontstonden. En één ding wordt daarbij duidelijk: Delft bloeit. Ja. Alzo het persbericht.
1: Dat is toch nog wel eigenlijk een risico wat dat museum genomen heeft door Alexander Pechtold dat te laten doen. Hè? Want voordat je het weet, voordat hij dat opgehangen, velt hij de hele zooi. Hè? Dat is natuurlijk dat zit in zijn bloed.
4: Dat is een bijbaan, toch? Ja. Dat deed hij vroeger.
1: Dat was echt veilingmeester.
5: Hij is een topveilingmeester. Ja. Hij kan dat echt heel erg goed met verven. En dan roept hij van,
1: ja, met verven, dat zit inderdaad
5: hoger
1: op het schild. Ja.
5: En dan slaat hij met die hamer.
1: Ja.
5: Ja. En ja, ik vind het een leuke man. En ik denk trouwens ook dat Delft daar een goede burgemeester bij heeft. De man heeft charisma, uitstraling. En ik denk dat hij ook
4: kan
5: best
4: wel
5: verstand
1: heeft. Die zit er goed in bij de radio nu, hoor.
4: Ja, ook aan de kantjes.
1: Ja.
4: Maar de Prinshof
5: heeft verstand van kunst.
4: Ja, Prinshof ziet alleen die schilderijen nooit meer terug.
1: Dat denk ik ook niet. Nee. Maar we kunnen er naartoe, hè, Angelique?
5: Ja, we kunnen er naartoe. Dinsdag tot en met donderdag van 1 tot 5. Vrijdag tot en met zondag van 11:30 tot 5. En eerste Pinksterdag zijn ze ook open vanaf 13:00 tot 17:00.
1: Mooi. Wat gaan we doen, Bernard, zometeen?
3: Nou, eigenlijk voor de laatste keer een ambassadeur spreken. Want ja. Jij zei het al vanmorgen, of jullie zeiden het al vanmorgen in de uitzending. Tot 12 uur kun je stemmen vandaag.
1: En dan is het over. Sloes.
3: En dan is het over in Sloes.
1: Finito. Dus
3: er wordt nog één keer aandacht aan een bepaald nummer gespeeld. Ja. Besteed door de ambassadeur.
4: Is het zo mooi, hè? Wat is het namelijk heel leuk als je daarop kan stemmen?
1: Met je somjeu,
4: ja, dat is toch leuk?
3: Het is ook niet. Weet je wat ik nou zo jammer vond? Die van mij kwam niet voorbij bij jullie vanmorgen.
1: Nee, zo zijn wij. We keihard, heel inkennig.
3: Ja. Ja. Nou ja, goed. Verder. In het archief naar 88 en 73. En natuurlijk weer de plaats voor 12.
4: Oh, het thema.
3: Volop opgestemd. En het gaat over rennen.
4: Lenny Ren.
3: Dat is de ene.
1: Oh, ja. Runaway Boy?
3: Nee. We hebben Keep on Running van de Spencer Davis Group.
1: Maar dat mag ook.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Er wordt in ieder geval weer volop gestemd. En dat kan nog tot 11:45.
1: Ik hoor wel voor Angelique op gaan stemmen. Dus ik kan het bevestigen. Tot zover. Laat ik dit dus officieel afkondigen. Tot zover, mensen, deze Westwood Wakker. Fijn dat je weer luisterde. We zijn er morgen weer. En heel veel plezier. Bij Bernard Horst, die jij nu alvast bedanken voor het maken van Aan de Bak. Dat deden ze vroeger ook in de jaren 80.
3: Oh ja.
4: Bedankt. Techniek bedanken.
1: Ja, techniek ook. Ja. Reinhard Roemer ook. Iedereen bedankt. En fijn leven verder.

0: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit straks om 12 uur. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: En het is 10 uur geweest. Je luistert naar Radio West. Aan de bak straks natuurlijk met de laatste ambassadeur voor de eeuwige roem. Maar nu eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
8: De politie heeft op de A4 bij Den Hoorn een bestelwagen onderschept die volgeladen zat met illegale nepsigaretten. Gebeurde gistermiddag bij een transportcontrole. De bestelwagen bleek tot een nok, gevuld met 52 verhuisdozen met in totaal 520.000 sigaretten. Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp heeft 8 jaar geleden verzuimd om moeders in te lichten over de massale spermadonatie die er plaatsvond, maar deed dat uiteindelijk pas vorig jaar. Volgens Nieuwsuur deed de commerciële kliniek dat bovendien pas nadat grote druk was uitgeoefend door het ministerie van Volksgezondheid. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel vellen over de oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne. Komende jaren treffen dus 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het agressietribunaal in Den Haag. Meer regionieuws, 10:30, nu het overige nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schavenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Tebbenhof.
13: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
14: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Tot 12 uur aan de bak.

blijft toch heerlijke muziek, hè? De Beatles waren dat. I Feel Fine. Het is 11, bijna 12 minuten over 10. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Aan de Bak met ondergetekende Bernard Horst. Morgen is Patrick er trouwens weer. Wat gaan we doen? Vandaag natuurlijk weer een aantal vaste items in dit programma. Onder andere de plaat voor 12. Daar gaan we het straks met je over hebben. Welke gaan we draaien? Een van twee platen waar je uit kan kiezen. Dat straks. We doen de tijdmachine. Natuurlijk, we spelen de tijdmachine weer. We gaan in de archiefbak naar het jaar 1988 en 1973. En we hebben nog de laatste ambassadeur aan de lijn. Want, ja, je weet het, hè? De eeuwige roemlijst. Je kan tot 12 uur vandaag nog stemmen op jouw favorieten via onze website. Ook daar komen we later weer op terug. Aan de bak, inderdaad. Aflevering 2284 vandaag. Dat is toch al wat. En als je trouwens iemand weet die jarig is vandaag of je bent zelf jarig, stuur dan even een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. Want dan kunnen we tegen 12 hem of haar even noemen. Tijd voor onvervalste disco op Radio West. Hier is Chic.

0: Train Drops of Jupiter.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, inderdaad. En als je een vaste luisteraar bent van Aan de Bak, en ja, dat zijn er natuurlijk velen, die weten wat er nu gaat gebeuren. Iedere dag in Aan de Bak kan je kiezen tussen twee platen die enigszins iets overeenkomen. Er zit een gemene deler in. En vandaag is dat Rennen. Ja, inderdaad. En dat zijn twee platen en één van de twee gaan we draaien voor 12. Welke twee gaat het om? Dat zijn deze.
2: Nummer 1.

0: joh.
1: Ja, dan is natuurlijk de vraag...
2: Wordt het 1 of 2?
1: Het wordt Ren Lenny Ren, Akda de Munnik, dat is 1. Of kies je voor 2 Keep on Running van de Spencer Davis Group. Eén van de 2 gaan we draaien voor je tegen 12. Je kunt stemmen via onze Radio West Facebookpagina... of via WhatsApp 070-307-8080. Laat je stem horen en kies tussen Ren Lenny Ren van Akda en de Munnik... of Keep on Running van de Spencer Davis Group. De Radio West Facebookpagina of WhatsApp 070-307-8080. En dit is Climbing Fisher, Love Changes Everything.

0: Love Changes Everything. Climie Fisher was dat. Het is 3:30 alweer op deze woensdag vandaag. En vandaag, woensdag 20 mei, kun je nog tot 12:00 stemmen op de uitzending van de Eeuwige Roemlijst. Want die begint tweede Pinksterdag, zondag 24 mei, om 2:00 tot zaterdag 30 mei, 3:00. Dan zenden we alle 860 liedjes uit en jij kunt stemmen. En hoe meer stemmen voor een bepaald liedje komen, hoe hoger die natuurlijk in de lijst komt. Dat kan dus tot 12:00 vandaag. Verderop in het programma spreken we nog een keer met een ambassadeur. En verder straks de archiefvak en natuurlijk spelen we de tijdmachine.
1: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelieu, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelieu naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: En inmiddels is het 22:30. Je luistert naar Radio West aan de bak. Voor het regio nieuws is hier Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
11: Bernard, goedemorgen ook. De politie heeft op de A4 bij Den Hoorn een bestelwagen onderschept die volgeladen zat met illegale nep-sigaretten. Gebeurde gistermiddag bij een transportcontrole. De bestelwagen bleek tot de nok toegevuld met 52 verhuisdozen met in totaal zo'n 520.000 illegale sigaretten. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
12: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
11: Komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal in Den Haag. En vandaag begint een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer trappen af met een speciale aflevering die in het teken staat van het Musical Awards Gala, waarbij jaarlijks bijzondere musicalproducties en artiesten worden geëerd. Na de eerste speciale editie, die dus vandaag online komt, komt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical online. Met ook musical specialist Frits Sissing.
13: En voor het weer gaan we naar Huub Mizee.
14: Vandaag is er af en toe zon, maar vooral vanochtend komen er ook nog enkele buien voor. Vanmiddag wordt het droger. Verder hebben we een zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig aan zee, af en toe krachtig, en het wordt ongeveer 18 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, wolkenvelden en het blijft verder droog. De zuidwestenwind neemt vannacht af en de temperatuur daalt tot 10 of 11 graden. Morgen eerst nog enkele wolkenvelden, morgenmiddag komt er meer zon en bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind wordt het dan ongeveer 20 graden. Vanaf vrijdag, inclusief het Pinksterweekend, blijft het droog, zonnig en wordt het zomers warm met temperaturen van 25 graden of iets hoger.
11: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en Omroep West.nl.

0: Love is in the air, John Paul Young. Nou, laat dat het maar zijn. Dat is nooit verkeerd.
1: De archiefbak.
0: De archiefbak. Vandaag gaan we naar het jaar
2: 1988.
0: Meer dan 6 miljoen Nederlanders die kijken in 1988 naar de avondvullende finale van de Soundmix Show van Henny Huisman. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor tv-kijkers mogelijk om mee te stemmen door te bellen naar een speciaal nummer. Ja, op dat moment dat de lijnen opengaan, willen meer dan 1 miljoen kijkers tegelijk telefonisch stemmen. En daar was het netwerk niet op berekend. Het Nederlandse telefoonnet ligt voor een deel van de avond plat. Een grote diefstal van paspoorten en rijbewijzen in Leimuiden uit het gemeentehuis van die plaats worden begin januari 1988, 800 paspoorten en 600 rijbewijzen gejat. De legitimatiebewijzen zijn blanco, maar de dieven nemen ook stempels mee en 4500 gulden toentertijd aan contant geld. En het Nederlands voetbalelftal wint op 25 juni 1988 het Europees kampioenschap voetbal in de finale in München. Door met 2-0 te winnen van de Sovjet-Unie. Met doelpunten van Ruud Gullit en Marco van Basten. De vraag is natuurlijk, hoe gaan we het dit jaar doen tijdens de WK? Maar hier kunnen we nog even van genieten.
3: En dan krijgen we een 4-tegen-4 situatie. Van Tichelen naar links, naar Arnold Buren. Arnold Buren met meteen de voorzet richting Van Basten. Kan hij erbij komen, de rechterkant. Van Basten meteen met een schot. Ja! En hij zit erin. Hij zit erin. Wat een waanzinnige goal van Marco van Basten. Uit het hele goede doel. Jukt hij de bal ineens in het kruis. Van Zayev helemaal verrast. Wat een vreemde goal zeg van Basten. Maar wel een hele fraaie.
2: 88.

0: Are Touchy. De Noorse band AHA. Een aantal jaar geleden, in 2022, brachten ze trouwens nog een nieuw album uit. Dus ze zijn nog wel een beetje actief.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, we doen weer een oproep voor de tijdmachine. We kunnen straks weer gaan spelen met, laat ik zeggen, beller nummer 8. En het telefoonnummer is 070-390-5454. 390-54. En als je de vragen goed hebt, dan ben je wellicht... doe je mee voor de hoofdprijs deze week. En we hebben ook nog een dagprijs. Dus je kunt vanaf nu gaan bellen voor de tijdmachine 070-390-5454. 070-390-5454. En dit is Vanessa Carlton.

0: A thousand times, miles moet ik zeggen. Thousand times zou kunnen, maar het heet miles. Dit was Vanessa Carlton. Het is 10:45 geweest.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Beller nummer 7 vandaag, dat is Dick van Groningen uit Zoetermeer. Dag Dick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent er doorheen gekomen en nog nooit meegedaan aan de tijdmachine, hoorde ik. Nee. Ik ga het een beetje uitleggen, de tijdmachine. Je krijgt straks 3 vragen. Als je 1 of 2 vragen goed hebt, dan heb je de dagprijs gewonnen. En die dagprijs, dat is een Radio West sporthanddoek. Nou, daar begint het mee. Als je 1 of 2 vragen goed hebt, heb je alle 3 de vragen goed. Dan ding je mee aan die hoofdprijs. En dat is een Kibo, een kleurrijk Haags horloge met een verhaal. Het merk is inmiddels wereldberoemd. Het wordt gedragen door bijvoorbeeld de rocker Steven Tyler van Aerosmith. Of de Jamaicaanse muzikant St. Paul. En de spierbundel Arnold Schwarzenegger. Die draagt hem ook. Het horloge is geschikt voor man of vrouw, dus het maakt niet uit. Daar maak je dan een kans op. Maar goed, je moet natuurlijk eerst eventjes 3 vragen goed gaan beantwoorden. Dick?
2: Ja.
0: Ja.
2: Daar gaan we.
0: En dan is natuurlijk de vraag, naar welk jaar gaan wij toe?
2: Geen idee.
0: Nee, ik ook niet. Nou, dan gaan we de machine maar starten. Kom lekker naast me zitten in de tijdmachine. Ik doe de gordel vast. En dan gaan we, hoor.

0: gaan dicht. Zes, vijf. Deuren gaan open.
1: Nou, kijk nou, Dick. We zitten in het jaar 1965.
2: Toen was ik 24.
1: Toen was je 24. Nou, dan weet je er vast veel meer van dan ik, want ik was maar één. Dus ik weet helemaal niets van 1965, althans. Wat ik dan later gehoord heb natuurlijk. Dus de kans dat jij heel veel weet... Ik wil de druk niet opvoeren, maar dat zou zomaar kunnen natuurlijk... dat dat wel zo is.
2: Ja, eigenlijk zo.
1: Ja, 1965. Nou, ik stel drie vragen. Aan het eind geef ik aan hoeveel antwoorden jij goed had... of fout had, of wat dan ook. Dus ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
1: Nou, dan gaan we starten. De zeezender Veronica die zendt in 1965 de eerste top 40 uit. Welke band staat op nummer 1 met het nummer I Feel Fine? Welke band was dat? I Feel Fine.
2: The Jumping You? Nee.
1: We willen dus de band weten... die het nummer I Feel Fine zong in 1965 en daarmee op nummer 1 stond. Wat is de naam van die band? Een hele bekende band. Jij kent hem zeker, Dick. Echt.
2: Een Haagse band? Of,
1: Ja, ik mag verder... Nee, ik mag niet zoveel aanwijzingen, maar het geen Haagse band. Nee, nee.
2: Dan is het de Beatles.
1: De Beatles. Nou. Heb ik toch een klein beetje geholpen. Dan gaan we naar vraag 2. Ook nummer 1 wordt Frans Gal. Maar dan op het Eurovisie Songfestival met het nummer... en nou is mijn Frans niet zo best... Poupée de Ciré, Poupée de Son. Ik zal het vast helemaal verkeerd zeggen, maar het maakt niet uit. De zangeres komt uit voor een ander land dan haar thuisland, Frankrijk. Voor welk land kwam deze zangeres uit?
2: Ik dacht Luxemburg.
1: Luxemburg. Dan gaan we naar nummer 3. De laatste vraag. 1965 is het jaar dat de eerste gewapende bankoverval van Nederland plaatsvond. Overvallers uit Frankrijk en België stelen 800.000 gulden. Ze worden ook wel de Citroën-bende genoemd. Waarom? Waarom werden ze zo genoemd?
2: De Citroën-bende.
1: Ja, ik heb er ook nog nooit van gehoord, zeg ik eerlijk. Maar...
2: Ja, ik...
3: Nou, dat ze met
2: Citroën
3: de auto...
2: Ja, geen idee. Dit zijn vragen die...
1: Ja. geef maar aan wat je denkt. Je hebt een hulplijn ook, hoorde ik op de grond. Zeg maar wat je denkt dat dat was. Waarom wordt deze bende de Citroën-bende genoemd?
2: Nou, ze denken in de Citroën reden of zo.
1: Omdat ze in de Citroën reden? Oké. Okay.
2: Ja, ik zou het allemaal niet weten.
1: Die hulplijn van je, is dat je vrouw?
2: Ja, dat is mijn vrouw.
1: Nou, wat geweldig zeg jij, als je een beetje steun hebt. Toch?
2: Ja.
1: Nou, we gaan eens even kijken. Dick, hoeveel vragen jij goed hebt, dat gaan we aan de machine vragen. Daar komt hij hoor.
4: Je hebt 3 vragen goed.
1: Het is niet te geloven, Dick. Je hebt ze gewoon allemaal goed. Ja. Ja. Kijk, die laatste reken ik gewoon goed. Want je zegt, ze reden in een Citroën. Nou, dat klopt. Ze gingen er vandoor in Citroëns. Dus vandaar. En dat was dus de derde vraag. De eerste vraag was inderdaad de Beatles. Die stonden op nummer 1 met I Feel Fine. En Frans Gal, die kwam uit voor Luxemburg in plaats van Frankrijk. Dus,
2: ja, die, door mijn vrouw, die door mijn vrouw.
1: Ja, je zal dan het cadeautje van vandaag moeten delen met je vrouw. Hè? Dat is die... even kijken, wat zei ik nou? Wat hadden we nou vandaag voor prachtig cadeautje? De Radio West sporthanddoek. Ja, nou ja, die moet je dan maar knippen of na elkaar gebruiken of zo. Eerst je vrouw, dan jij van de zon. Wat maakt het uit? En ik zet je op de lijst, want aanstaande vrijdag, Dick, dan gaat de hoofdprijs eruit bij Bas. En dat betekent dat je misschien wel... He, er wordt dan geloot tussen degene die alle 3 de vragen goed hadden. En misschien ben jij wel de gelukkige winnaar dat jij dat horloge nog wint.
2: Ik hoop het, ik ben thuis.
1: Nou hou de radio lekker aan op Radio West, zou ik zeggen.
2: Ja.
1: En heel hartelijk bedankt voor het meedoen. Je gegevens heb ik allemaal genoteerd, dus je kan lekker ophangen. En je wordt vanzelf door ons bericht.
2: ieder geval een prettige uitzending en bedankt voor het...
1: Jij ook bedankt. Heel graag gedaan. Dag Dick, fijne dag hè.
2: Doei.
1: Oké. Okay.
2: Ja, hetzelfde.
1: Hier zijn de animals. We gotta get out of this place.

0: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit straks om 12 uur. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
1: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja. En daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodzweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Geeft ruimte.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
16: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: 2,5 minuut over 11. Je luistert naar Aan de Bak met straks nog 1 keer een ambassadeur over de eeuwige roem. Maar nu het nieuws met Reinoud Roemer.
18: De politie heeft gistermiddag op de A4 bij Den Hoorn tijdens een routinecontrole een bestelwagen onderschept die volgeladen zat met illegale sigaretten. De bestelwagen was tot de nok toegevuld met 52 verhuisdozen met in totaal ongeveer 520.000 nepsigaretten. De bestuurder kan rekenen op een zogenoemde naheffing van €200.000 aan omzeilde accijnzen en als boete. Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, bereidt Den Haag zich voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar over de Russische inval in Oekraïne. Komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen. En vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp had al in 2018 openheid van zaken moeten geven over massadonatie van spermadonoren. Een dringende oproep daartoe van een speciale commissie van gynaecologen, embryologen en ethici werd genegeerd. Pas vorig jaar heeft de commerciële kliniek alle betrokkenen op de hoogte gesteld, daartoe verplicht door het ministerie van Volksgezondheid. Meer regio nieuws 11:30, nu het overige nieuws.
19: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
20: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
21: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
22: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
23: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
22: Kijk op utsvandergeest.nl.
24: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
25: Tot 12 uur aan de bak.

0: Anouk was dat. En Sacrifice, het is 11:15. Aan de bak over 3 kwartier. Ja, dan is het echt klaar. Dan kan je niet meer stemmen. Want je kan tot 12:00 nog stemmen naar jouw favoriete platen voor de lijst Eeuwige Roem. De uitzending van de lijst is vanaf tweede Pinksterdag. Zondag 24 mei, aanstaande zondag dus vanaf 2:00. Tot volgende week zaterdag 30 mei 3:00 via Radio West. We gaan alle 860 liedjes uitzenden. En de laatste weken hebben we allerlei ambassadeurs van liedjes aan het woord gelaten om nog eens even extra aandacht op hun nummer te gaan vestigen. En vandaag hebben we daarvoor aan de telefoon Kees van der Meer uit Den Haag. Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Zit je veel te luisteren naar West?
1: Eerlijk gezegd, niet.
0: Oh,
1: heel weinig.
0: Joh, wat is dat nou toch?
1: Ik kijk wel naar techniek dus.
0: Oh ja. Ja, nou ja, dat is ook goed. Ja. Even wat meer naar de radio luisteren, dat is ook niet verkeerd hoor. Maar ik vind het fijn dat je even mee wil werken. Maar eerst, voordat we het over dat stukje muziek hebben, jij speelt in een toneelstuk, heb ik begrepen. Doe je dat al lang, toneelspelen trouwens?
1: 11 jaar.
0: Al 11 jaar, oké. Okay. En welk toneelstuk speel jij nu in?
1: Ik speel nu in We zijn er bijna, maar nog lang niet klaar.
0: Oké. Okay. En dat kun je ook.
1: De gemiddelde leeftijd van onze seniorentoneelclub.
0: Ja.
1: Bij het Laaktheater. Die is ongeveer 80 jaar.
0: Zo, gemiddelde leeftijd zeg je?
1: Gemiddelde leeftijd, ja.
0: Jeetje, het is toch wat? Hey, en kan iedereen er naartoe naar jullie toneelstuk, of niet?
1: Iedereen kan er naartoe.
0: Oké.
1: Okay. We voeren het 2 keer op.
0: Ja.
1: In juni al.
0: Oké. Okay.
1: Dat is zondagmiddag om 3:00.
0: En dat is zondagmiddag? Wat zei je? 11 juni, hè, zei je?
1: Nee, 7 juni.
0: Oh, 7 juni. Oké.
1: Okay. Ja, en op 11 juni is er altijd één keer per maand een programma van het Laaktheater Advocaatje. En dat doen we een stuk nog een keer.
0: Nou, geweldig. Dan hebben de luisteraars dat ook gehoord. Dus wat moeten ze doen om daarheen te willen? Contact opnemen met het Laaktheater of zo? Of heb je nog een...
1: Contact opnemen met laaktheater.nl.
0: Oké, nou, kijk eens aan. Gratis reclame voor je op de radio. Maar nu wat anders. Ja. Die eeuwige roem. Jij hebt een plaat ooit in de lijst genomineerd, moet ik zeggen. Dat was in maart 2018. Uiteindelijk heeft die plaat de eeuwige roem behaald. En kun je er nu op stemmen om hem zo hoog mogelijk in de lijst te hebben. Om welke plaat gaat dat?
1: What is Love? Van Hathaway.
0: Hathaway, What is Love? En wat heb jij met die plaat, Kees?
1: Nou, ik stap toen in een beetje... ik wil niet zeggen dip.
0: Je zat in een dip, oké.
1: Okay. In een gevoelige periode, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay. De relatie van je was verbroken of iets dergelijks, of niet?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, ja. Ja, goed dat ik een beetje naar die titel kijk. Ik denk, dan moet het daarmee te maken hebben.
1: Ja,
0: dat is nooit leuk. En gelukkig ben je er overheen gekomen. Maar plaat is je dan bijgebleven, denk ik.
1: Ja, die plaat zal me altijd bijblijven. En ik ben er helemaal overheen.
0: Oké, okay, gelukkig maar. Oké. Okay. Ja, en dat is de reden...
1: Weer gelukkig.
0: Wat zei je?
1: Ik ben nu weer gelukkig.
0: Nou, dat is heel belangrijk, Kees. Dat is zo belangrijk, geluk in het leven. En dat nummer What is Love, die is je dus altijd bijgebleven. Uiteindelijk is die tot eeuwige roem, heeft hij de eeuwige roem bereikt. En wat wil je nog tegen de luisteraars zeggen wat ze moeten doen met dit nummer? Er vooral op stemmen waarschijnlijk.
1: Ja, ik vind het is een prachtig nummer, vind ik zelf. En ik vind, ze moeten erop blijven stemmen.
0: Oké. Okay. Nou, dat kan nog 3 kwartier...
1: Dat hij weer een eeuwige roem krijgt.
0: Ja, nou ja, goed. De eeuwige roem heeft hij al, maar hij moet zo hoog mogelijk in de lijst komen natuurlijk, hè?
1: Ja, hij moet zo hoog mogelijk in de lijst komen.
0: Goed.
1: Dat is ook de bedoeling.
0: Nou, dankjewel, Kees. We gaan hem draaien. Tot ziens.
1: Oké, tot zo weer.
0: Dag.

0: Let Your Love Flow. Dat waren de Beverly Brothers. En straks doen we nog één keer de archiefbak. En ja, als je nog iemand weet die jarig is en die wil je graag laten feliciteren voor 12, dan moet je snel zijn. Stuur dan even een berichtje naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. En wat doen we nog meer trouwens? Ja, de archiefbak, zei ik al. De verjaardagskalender. En heel veel fijne muziek in Aan de Bak.
1: Ik ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
2: I love you just the way you are.
1: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
3: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
4: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
5: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
4: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
6: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
0: Het is 11:30 geweest. Luistert naar Radio West Aan de Bak. Voor het nieuws is hier Reinoud Roemer.
18: Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol op onderdelen opnieuw bekijken. Dat heeft minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer laten weten. Inwoners van gemeenten in de Rijn- en Bollenstreek, waaronder Katwijk en Leiden, zeggen overlast te ervaren van vliegtuigen van en naar de luchthaven. 175.000 omwonenden rond Schiphol ondervinden naar eigen zeggen al heel lang ernstige geluidshinder van de vliegtuigen. Grote Kamermeerderheid wil dat veranderen, maar de manier waarop leidt tot felle discussies. Te veel krimp is volgens sommige politieke partijen schadelijk voor de economie. De nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp is een succes, zegt het OM. Sinds de apparatuur 3 maanden geleden, begin dit jaar, werd aangezet, zijn al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. Het aantal mensen dat veel te hard rijdt moet omlaag, omdat deze bestuurders volgens het Openbaar Ministerie opvallend vaak betrokken zijn bij ernstige aanrijdingen. De A12... en met name het stuk tussen Zoetermeer en Nootdorp wordt intensief gebruikt. Hoeveel geld de snelheidscontroles de staatskas hebben opgeleverd is nog niet bekend. En vandaag begint de nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer trappen af met een speciale aflevering in het teken van de Musical Awards Gala. Na de eerste speciale editie komt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical online. Met onder meer musical specialist Frits Sissing.
0: En dan nu het weer met Huub Mizee.
19: Vandaag is er af en toe zon, maar vooral vanochtend komen er ook nog enkele buien voor. Vanmiddag wordt het droger. Verder hebben we een zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig aan zee, af en toe krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, wolkenvelden en het blijft verder droog. De zuidwestenwind neemt vannacht af en de temperatuur daalt tot 10 of 11 graden. Morgen eerst nog enkele wolkenvelden, morgenmiddag komt er meer zon en bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind wordt het dan ongeveer 20 graden. Vanaf vrijdag, inclusief het Pinksterweekend, blijft het droog, zonnig en wordt het zomers warm met temperaturen van 25 graden of iets hoger.
18: Je hoort het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, hij brak ermee door. Claude was dat, c'est la vie. En dan nu...
1: De archiefbak.
0: En in het archief gaan we naar...
2: 1973.
0: Het eerste gesprek met een mobiele telefoon wordt in 1973 gevoerd. De uitvinder Martin Cooper van Motorola was degene die op 3 april belde met Joel Engel. Of Joel Engel. En dat is geen toeval, want Joel is degene die voor de concurrent AT&T ook probeerde om een mobieltje te ontwikkelen. En de eerste woorden van hem waren... Joel, ik bel je met een echte mobiele telefoon. Een draagbare handheldtelefoon. Het duurt daarna nog jaren voor de mobiele telefoon ook beschikbaar komt voor consumenten. En dan de pizza. Die kennen we al in 1973, maar de fastfood pizzeria kennen we nog niet. In dat jaar geeft Den Haag een primeur. Aan het Noordeinde gaat de allereerste Pizza Hut van Nederland open in 1973. En dan, we hebben niks te klagen over de zomer van 1973. Nederland beleeft een warme zomer met zelfs flink wat tropische dagen, waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkomt. In dierentuin Artis in Amsterdam moeten de pinguïns tijdelijk de vriescel in. En olifanten worden koel gehouden met een brandslang. 1973, een hete zomer dus.
3: De fabrikanten van frisdranken konden de vraag maar nauwelijks bijhouden. Ondanks een productie van 50.000 liter flessen per uur, zoals in deze fabriek. Die in diezelfde tijd ook 80.000 kleine flesjes kan vullen. Als het nog even zo doorgaat, en daar ziet het wel naar uit... zal de zomer van 1973 de Nederlandse geschiedenis ingaan... als een van de warmste van deze eeuw.
2: 1973.

0: Vandaag, 20 mei, wil de liefste moeder van de wereld in het zonnetje zetten. Haar naam is Elma Metz, want zij is jarig vandaag. 69 kaarsjes, een hele klus om ze allemaal uit te blazen, maar dat gaat dan lukken. Ze zegt, lieve mama, van harte gefeliciteerd. We gaan er een heerlijke dag van maken met z'n allen. Nou, bij deze toetertje bij. Nou, wat wil je nog meer? Maakt er inderdaad een fijne dag van. En hij is uitgeheigd, hij is binnen. Menno!
1: Ja, nee, we gaan er weer een mooie show van maken straks. Dus 12 en 2, het is woensdag. Tess Merlo is er dan, om 20:15 met een mooie Franse chanson. We hebben de tijdmachine natuurlijk op weg naar die mooie hoofdprijs. Dat unieke horloge dat er vrijdag uitgaat. Jouw plaats, Bob Brinkman is er. Die gaat voor op de kaart op pad. En ik vind het ontzettend leuk. We gaan om rond 20:15 ongeveer bellen met Mariska Bauer. Je weet wel, de vrouw van.
0: Ja. Ja, zeker.
1: Want ze gaat het theater in.
0: Oh.
1: En wat ze precies gaat doen, ja, dat is echt, wordt echt heel erg leuk. Gaan we straks allemaal met haar bespreken.
0: En zonder de man.
1: Ja.
0: Ben benieuwd.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het allemaal horen, Menno. Succes straks. We draaien nog even wat muziek in de uitzending. En straks, dan gaan we natuurlijk ook de plaat voor 12 voor je draaien. Maar eerst een stukje Janet Jackson. Ja, want die was in de jaren 90 eigenlijk populairder als Michael. Zij had toen de meeste hits en dit is al een opvallende grote hit van haar geweest. Hier is Together Again.

0: Dat was Beth Midler op Radio West. Jij bent erin, hè, Menno?
1: Ja, de deur hier is kapot, ja. Van de studio, dus daar kom je niet in.
0: Nee, ik zag jou al. Ik denk, nou, ik doe even een verjaardag.
1: Ik heb echt een sprint getrokken voor je.
0: Ja, dat zag ik nou. Okay. Hij geeft even uit, dan gaan wij even nog even iemand feliciteren. Want Claudia, die stuurde een berichtje van

0: En dat was Earth, Wind & Fire, Shining Star. En het is zover. De plaats voor 12. Welke is het geworden? Ren, Lenny Ren van Akda en de Munnik. Of Keep On Running van de Spencer Davis Group. Nou, deze laatste. Met 81% van de stemmen. Fijne dag nog. Morgen is Patrick er weer.
1: De plaat. De plaat. De plaat. Voor 12.

0: zag die beelden van die raket die zo opsteeg, zo'n Russische Soyuz-raket. En ik dacht echt, wow, wat is dat dan? Ja, en binnen de kortste keer was ik verslaafd. Toen, ja, fantastisch, voelt echt zo interessant. Ja.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Nou ja, het is heel bijzonder dat je het aan mag raken, vind ik. Je mag het ook aanraken als je wil. Het is het oudste dat je ooit zult aanraken. Want dit is minstens 4,5 miljard jaar oud.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Zometeen zijn we er 2 uur lang met Menno in de Middag. Het is 11:45, Radio West, het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
11: Goedemiddag. De nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Noodorp is volgens het OM een succes. In de eerste 3 maanden zijn al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol op onderdelen opnieuw bekijken. Inwoners van gemeenten in de Rijn- en Bollenstreek ervaren overlast van vliegtuigen van en naar de luchthaven. En een man die in 2016 overleed in een ziekenhuis in Den Haag en van wie niet duidelijk was om wie het eigenlijk ging, is 10 jaar later alsnog geïdentificeerd. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
12: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan is er verkeersinformatie van de ANWB.
13: Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en De Meren 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er ligt het een en ander op de weg, waardoor de linkerrijstrook dicht is.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Van der Meer.
16: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West op deze woensdag. De woensdag dat Tess Merlo zich hier meldt over een uurtje met een mooie Franse chanson. En als ik die naam noem, dan breekt gelijk echt symbolisch hier buiten, zie ik door de studioramen de zon door. En volgens mij, jongens, is dat een voorbode van een heel lang zonnig Pinksterweekend. Wat zeg ik, het wordt zomer, zelfs tot in de volgende week gaan we straks horen van onze eigen weerman Huub Mizee, dat goede nieuws. En wat hebben we nog meer? Nou, over een paar minuten gaan we bellen met Mariska Bauer. Jawel, de vrouw van Frans Bauer. Kennen we natuurlijk ook van al die reisprogramma's met Frans samen, die tv-series en natuurlijk van de Bauer zelf. Maar Mariska gaat het nu alleen doen. Ze gaat het theater in. Wat ze precies gaat doen, horen we straks van Mariska.
1: Op de kaart.
0: We hebben natuurlijk ook nog de tijdmachine en we hebben natuurlijk ook nog jouw plaat. En dat in het kader van de Nationale Beweegweek zoeken we plaatjes waarop je niet stil kan zitten. Of waar je van gaat bewegen of die je misschien bij het sporten vaak nog hebt. Ja, en ook trouwens, dan laat ik het ook niet vergeten. Ja, de eeuwige roemlijst. Nou, die is gesloten. Dus vanaf 12 uur is die potje dicht. Kun je niet meer stemmen. En dus gaat nu de spanning echt stijgen. Ja, we zijn benieuwd. Hè. De stemmen worden geteld. Welke plaats staat er 30 mei op de zaterdag tijdens de grote finale van de eeuwige roemlijst op nummer 1? Bob?
2: Ik wil iedereen bedanken voor het stemmen op René Vroeger. This is the moment. We hebben een geweldige campagne gehad. We hebben met veel mensen op straat gesproken. Je hebt echt de samenleving zijn we, hebben we geproefd, gevoeld. Echt de man op straat aangespoord om die stem uit te brengen. Volgens mij is dat gelukt. En komen we zo samen tot een prachtig resultaat op 30 mei.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, jij was inderdaad fanatiek ambassadeur van This is the moment. Je hebt nog een poging gedaan om het liedje te zingen zelfs. En ja, ik weet, niet of, niet of dat in het voordeel heeft gewerkt. Maar we gaan het merken. Vanaf eerste Pinksterdag wordt hij uitgezonden. Misschien is hij dan al te horen. Dan staat hij natuurlijk ja, ergens richting de 900. Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat hij inderdaad in die top 10 terechtkomt.
2: Ik vind je weinig vertrouwen uitstralen.
0: Nee, helemaal niet. Nee, want ik vind het zelf, dat weet je, ook een fantastisch nummer. Maar je hebt goed campagne gevoerd, ja. Ja. En ik hoop natuurlijk op dat op Harry Jekkers natuurlijk met Zo Mooi dat hij hoog staat.
2: Ik hoop ook stiekem voor Tess Merlo dat ze weer hoog staat.
0: Ja, ik hoorde jou vanmorgen bij Tess achter de piano. En ja, ik hoop het ook. De nummer 1 van vorig jaar en het jaar daarvoor. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze weer hoog eindigt. Ja.
2: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Patrick van Hout is volgens mij nu zelf de stemmen handmatig aan het tellen.
0: Ja, die zit thuis te tellen achter die grote machine. Ja.
2: Ja, dus ik ben heel erg benieuwd wanneer we het bekend mogen maken. Want de top 10 sowieso pas natuurlijk op de laatste dag. Maar tot en met nummer 11, wanneer dat bekend wordt. Ja, dat is spannend. Leuke tijd. Leuke tijd.
0: We gaan eens eventjes die pijl op de kaart gooien. Wat vind je daarvan?
2: Oh, ja.
0: Eens eventjes
2: goed
0: kijken.
2: Idee.
0: Ja. Oh, want daar ben je er vandaag natuurlijk. Ja, ja, ja. Waar heb je zin in?
2: Het is een beetje wisselvallig weer wel. Soms een regenbuitje, soms wat zon. Dus een beetje binnen-buitenlocatie.
0: Ja,
2: je daar wat mee?
0: Ja, ik vrees toch dat het ook wel buiten gaat worden. Want het is een ongelooflijk mooie streek. Al is het al wel een beetje uitgebloeid inmiddels. Maar ja, je gaat naar Lisse. Ja, naar Lisse zelfs. Ja, het hart van de Bollenstreek.
2: Is dat open als de keuken of niet open is?
0: Ja, het dorp hoop ik wel. Ja, sterker nog, en misschien zijn ze daar ook wel een beetje opgelucht dat de meeste toeristen toch ook wel weer uit de straten verdwenen zijn daar. Maar goed,
2: dat zou ook wel kunnen.
0: Ja. Nou, dorp af, Lisse, over een half uurtje.
2: Ik start de wagen, tot zo.

0: het was ooit een grote doorbraak voor Clouseau en Anne. Het is 11:15 geweest, Radio West. En we gaan het hebben over een nieuwe theatershow. Als ik zeg Mariska Bauer, moet je misschien niet gelijk aan het theater denken. Maar de mensen die Mariska volgen op haar socials, en dat zijn er vele, die weten dat ze graag kookt. En dat ze ons graag alle recepten bijbrengt. Dat klinkt dan ongeveer zo op haar socials.
1: Wat eten wij vandaag? Ja, die vraag die stel ik mezelf iedere ochtend van wat ga ik vandaag nou weer klaarmaken? Nou, vanochtend wist ik het dus echt niet. Dus ik dacht, nou, even in de groepsapp en misschien dat de jongens een idee hebben. Maar de meningen waren overduidelijk. Het wordt vandaag kipcurry. Dus dat geeft mij een mooie gelegenheid om jullie te laten zien hoe ik mijn kipcurry.
0: En zo is het. En dan ga je zien hoe Mariska Bauer kookt. En dat gaat ze dus ook in de theaters doen. Mariska, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja,
2: leuk.
0: Ja, nee, echt zo ontzettend leuk. Want ja, ik volg je natuurlijk ook op je socials. En ja, met al die recepten. En ik dacht gelijk, theater, hoe ga je dat doen?
2: Ja, dat wordt heel erg leuk. hoe ga ik dat doen?
0: Ja.
2: Het wordt gewoon een avondje, alsof je een avond bij mij aan de keukentafel zit.
0: Ja.
2: We gaan lekker eten maken met elkaar. We gaan eten, we gaan praten, we gaan lachen, serieuze verhalen. Gewoon alles.
0: Ja, gewoon eigenlijk zit je dus bij jou in die keuken en ondertussen ben je dan aan het koken terwijl je je verhalen vertelt in een gesprek hebt.
2: Ja, ik ben aan het koken, maar dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Het wordt een interactie met het publiek, dus ik kan alle hulp gebruiken die ik nodig heb.
0: Dus je roept mensen het podium straks op en dan mag je meedoen in die pannen en meesnijden?
2: Ja, precies. Kijk, thuis heb ik geen hulp en nu ga ik gewoon hulp zoeken.
0: Ook daarvoor doe je dat. Je bent eigenlijk gewoon wat je thuis mist, ga je in de theater zoeken.
2: Ja, precies.
0: Ja. Hey, want hoe ben je hier zo bij gekomen? Want ja, je kookt gewoon graag. En ja, je moet ook wel koken met zo'n groot gezin natuurlijk.
2: Ja, weet je, nou, koken dat zit sowieso al helemaal in mijn bloed. Hè. Ik kom uit een horecagezin. Mijn ouders hadden vroeger een restaurant.
0: Dus ter Aare, koken, ja, bij ons in de regio.
2: Ja, bij jullie in de regio, dat zit er al van kleins af aan in. En voor grote mensen, veel mensen koken, ja, dat is het liefste wat ik doe. Nou, en mijn video's op Instagram, ja, die worden gewoon miljoenen keren bekeken. Dus daar kwam eigenlijk het idee van, goh, hè, is het niet leuk dat we gewoon met mijn volgers kunnen gaan koken? Ik doe ook regelmatig giveaways, hè, geef ik dingen weg, dat mensen gezellig met mij kunnen gaan koken een avondje. Dus ja, zo is eigenlijk het idee gekomen. En ik dacht eerst, ja, weet je, dat is een grapje. Maar van een grapje is iets helemaal heel erg leuks geworden.
0: Ja, hey, dus, ooit ben je... Ja, goed, koken is dan een liefhebberij natuurlijk. Van, wat leg je uit van jongs af aan? Maar ooit heb je bedacht van, nou ja, goed, laat ik het ook eens online gaan zetten. Hoe kwam je er zo bij? En ja, je bent denk ik wel verrast door het succes.
2: Het kwam eigenlijk zo van, wat eten we vandaag? Weet je, ik denk dat ieder gezin in Nederland wel een keer de vraag krijgt op een dag. Man, wat eten we vandaag?
0: Ja.
2: Of wat gaan we vandaag eens eten?
0: Ja.
2: Weet je, en dat moet vaak niet te ingewikkeld zijn. Als je een speciale gelegenheid hebt, ja, dan doe je iets bijzonders maken. Maar over het algemeen is het gewoon normaal eten voor ons allemaal. Avondeetje, daar zijn we met z'n allen groot mee geworden.
0: Zeker.
2: Dus weet je, en zo is eigenlijk op het idee gekomen van de vraag, nou, wat gaan jullie vandaag eten? Ik kreeg allemaal reacties en toen ben ik eigenlijk mijn zuurkoolschotel gaan maken.
0: Ja.
2: En die heb ik toen gefilmd en dat is echt heel erg goed bevallen. En sindsdien plaats ik elke week een video.
0: Ja,
2: superleuk.
0: Ja, en jouw enthousiasme werkt ook aanstekelijk. En het leuke is ook, ja, je zegt het zelf al, een AVG'tje. Het is allemaal niet te moeilijk, hè, wat je kookt. Dat is eigenlijk voor iedereen toegankelijk.
2: Het is niet moeilijk, het moet ook niet te snel. Ik leg het ook naar mijn weten goed uit. Mensen die kunnen het allemaal goed volgen. Weet je, dus iedereen kan het eten maken wat ik laat zien.
0: Ja, nou het leuke is, ja, Bob, onze collega verslaggever in dit programma, die zei net ook voor de uitzending over dit onderwerp. Hij zegt, ja, ik heb echt een hekel aan koken. Mijn vriendin kookt altijd, zegt hij. Maar sinds ik die video's van Mariska zie, krijg ik er ook zin in. En dat is misschien ook wel. Het werkt dus ook aanstekelijk blijkbaar.
2: Ja, nou dat vind ik heel erg leuk om te horen.
0: Ja.
2: Dat is ook wel een beetje de bedoeling, hè. Het is tegenwoordig allemaal van die hippe gerechten en zo. En het normale eten, dat wordt een beetje weggeschoven. Terwijl dat eigenlijk gewoon is waar we met z'n allen groot mee geworden zijn, toch?
0: Ja, nee, zo is het. Hey, wat eet Frans nou het liefst?
2: Ja, mijn man die eet het liefst. Ja. Ik vind het echt niet lekker hoor, maar ik ga het toch zeggen. Dat is kippenpoten met rode kool. Ja, ik vind geen combinatie. Ik maak het ook niet ook.
0: Nee, maar hij gooit...
2: Ik vind het echt niet lekker.
0: Hij gooit toch ook overal appelmoes over, of valt dat mee?
2: Ach, overal gaat die pot appelmoes bij. Dus, en als het dan zonder suiker is, dan zegt hij, ja, dat is niet de bedoeling. Hè? Dat is je smaak. Nou, ja. Zo. Dus,
0: hey, wat, ja. Wat eet je zelf graag, Mariska?
2: Ja, dat klinkt heel stom, maar ik eet het liefst iedere week schnitzel, bloemkool en aardappel.
0: Ja, maar dat is toch ook heerlijk. Ja, ik hou er ook van. Gewoon een lekkere Hollandse pot en met zo'n grote schnitzel.
2: Heerlijk,
0: ja.
2: Heerlijk.
0: Ja. Hey, nu ga je dus de theaters in. Nou, we hebben jou al zien schitteren in Ahoy. Dat is pas een podium, hè? Met de show van Frans zelf. En we merkten ook toen in die serie dat je daar best een beetje zenuwachtig voor was. Al ging dat hartstikke goed. Hoe ben je nu ook zenuwachtig voor die theatertour die je gaat doen?
2: Ja, het duurt natuurlijk nog eventjes. Ja. Ik begin 3 februari in Spijkenisse, dus dat is bij jullie in de buurt.
0: Ja.
2: Dus het duurt nog wel heel eventjes. Nee, ik ben er echt niet zenuwachtig. Ja, natuurlijk, het zal even een gezonde spanning zijn. Maar ik ben daar niet zenuwachtig voor, want ik heb zoiets van, ja, ik vind dit leuk. En het wordt fantastisch. We hebben echt een supermooie show, echt superleuk. Dus ik ben er mega trots op om het dadelijk gewoon aan iedereen te laten zien.
0: Ja.
2: Dus ja, weet je, een gezonde spanning zal er allicht wel zijn. Ja. Maar ik ben er gewoon echt helemaal trots op.
0: Ik vind het concept al leuk dat je gaat koken in een theater. Dat is al fantastisch, dat je mensen mee laat doen. Zit er ook muziek in eigenlijk? Maar ja, bij jullie muzikale gezin denk je daar ook gelijk aan?
2: Nou, ik ga natuurlijk niet alles weggeven.
0: Nee, gelijk heb je. Nee, dat moet je ook helemaal niet doen. We gaan gewoon kijken vanaf begin januari volgend jaar. Dan ga jij toeren langs 30...
2: Februari.
0: Sorry. Ja, vanaf februari 2027 te zien in 30 theaters door heel Nederland. Ook in onze regio uiteraard. Ja, nou, hartstikke leuk. We gaan ervan genieten. Hey, kun je die drukte, want het wordt natuurlijk ook weer druk, goed combineren met het oma zijn? Want ja, jullie zijn sinds kort opa en oma natuurlijk, hè?
2: Wij zijn natuurlijk opa en oma. Maar weet je, 's morgens kan ik natuurlijk gewoon lekker kroelen dadelijk met een kleintje.
0: Ja.
2: En daarna kan ik 's avonds theater in. Maar ik ben vooral benieuwd hoe mijn keuken eruit ziet als ik weg ben.
0: Ja. Oh, dat heb je
2: natuurlijk... hier geen van alle koken, dus dat wordt nog wat.
0: Oh jee, ja zeg. Ja. Of laat je allemaal van die bakjes achter met gele memo's erop?
2: Wat nee jongens, ze moeten gewoon naar mijn video's kijken.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Ja,
0: gelijk heb je, zo is het. Hey, tot slot Mariska, ik wens je ontzettend veel succes met die tour. En
2: dankjewel,
0: wie weet, tegen die tijd hebben we nog een keer contact over je theatertour. Ja. Maar ik heb zin om met één dilemma. Zal ik nu iets van Frans draaien of van Chris?
2: Dan doe maar met Chris, hè.
0: Chris, dan ga ik het even... Heb je nog voorkeur voor Chris?
2: Tuurlijk. Oh nee, dat maakt niet uit wat jij leuk vindt. Ik vind ze allemaal leuk.
0: Ja,
2: dus
0: nou, dan gaan we lekker Lala Londen doen. Hé hey Mariska, veel succes en een fijne dag, hè?
2: Wie gaat? Hé, dankjewel, hè?
0: Doeg!
2: Oké, okay,
3: hoi. Leuk idee. We gaan op reis.

0: Ja, Chris Bauer, de zoon van Mariska en Frans natuurlijk. En leuk om Mariska hier net te hebben over die show. Wat eten we vandaag? Vanaf februari volgend jaar dus te zien in de theaters in het land. Goed, zometeen gaan we naar Bob Brinkman. Die is in Lisse voor Op de Kaart. Kijken wat daar te doen is. Zo'n beetje ja, na dat hoogseizoen hè, daar in Lisse. Met al die toeristen in de Bollevelden en de Keukenhof. En we hebben natuurlijk zometeen de tijdmachine met weer mooie prijzen.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
0: Het is, nou zeg, precies 12:30, Radio West, Menno in de middag. En Jolanda Baaiens is er met het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag. De politie heeft een bestelwagen met illegale sigaretten tegengehouden langs de A4 bij Den Horen. Tijdens een controle bleken er 52 verhuisdozen in te zitten met totaal 500.000 sigaretten. De lading is in beslag genomen en de bestuurder is aangehouden. De man is al eens eerder met zo'n lading gepakt. Hij krijgt waarschijnlijk een boete van 200.000 euro. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol op onderdelen opnieuw bekijken. Dat heeft minister Vincent Karremans de Tweede Kamer laten weten. Inwoners van gemeenten in de Rijn- en Bollenstreek zeggen overlast te ervaren van vliegtuigen van en naar de luchthaven. Een kamermeerderheid wil dat veranderen, maar de manier waarop leidt tot felle discussies. Te veel krimp is volgens sommige politieke partijen schadelijk voor de economie. En een nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Noodorp is een succes, zegt het Openbaar Ministerie. Sinds de apparatuur 3 maanden geleden werd aangezet, zijn er al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. Het aantal mensen dat veel te hard rijdt moet omlaag. En omdat deze bestuurders volgens het OM opvallend vaak betrokken zijn bij ernstige aanrijdingen. Hoeveel geld de snelheidscontroles de staatskas hebben opgeleverd, is nog niet bekend.
0: Maar is het dan een succes als je zoveel mensen aanhoudt of juist niet?
11: Ja.
0: Want kijk, ik rijd daar elke dag. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik let juist heel erg op mijn snelheid nu ik dat bord zie.
11: Ja.
0: En ja, blijkbaar heel veel mensen dus niet. Dus ja, ja ik ga
11: Ja, nee, het Openbaar Ministerie zegt dus dat het een succes is. Ja, dat is maar net op welke manier je ernaar kijkt.
0: Ja, veel mensen pakken, dus veel hardrijders. Ja, zo kan je het ook zien. Ja.
11: Nou ja, dat dus. Dan gaan we nog naar iets anders. Want vandaag krijgen de eerste NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. Jawel, deze BOA's doen mee aan een proef van een jaar. Volgens NS krijgen ze in de treinen en op de stations steeds vaker te maken met geweld.
12: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand. En ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt. En op agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
11: Ja, vandaag krijgen NS-BOA's in Rotterdam een wapenstok. Binnenkort geldt dat ook voor veiligheidsmedewerkers in Den Haag en twee andere steden.

0: Ja. Ik weet zeker dat hij zich al voorzichtig aan het insmeren is. Dat zijn zonnehoedje klaar ligt. Zijn zwembandjes. Want ook Huub Mizee houdt van al het weer trouwens. Hoor. Die kan je ook wakker maken voor een lekkere sneeuwbui. Of een gure dag op het strand. Maar een leuk zomertje.
1: Huub? Nou, daar kan ik enorm van genieten,
0: dat
1: hoor.
0: Bedoel ik.
1: Maar.
0: En dat komt eraan, hè?
1: Dat komt er zeker aan, hè. We merken het eigenlijk ook al een beetje vandaag. Want afgelopen nacht minimaal 12, 13 graden, ruim boven de 10. En het is inmiddels 16. En het wordt ongeveer 18 graden. De lucht is ook wat vochtiger geworden. Dat hebben we ook wel gemerkt met een paar buien die over Zuid-Holland trokken. Maar die storing die dat veroorzaakt, die trekt langzaam verder naar het oosten weg. Dus er is nog een kleine kans op een bui, maar er komt ook geregeld zon. En het wordt uiteindelijk steeds droger vanmiddag. Nog wel met vrij veel wind uit het zuidwesten. Matig tot vrij krachtig aan zee. Af en toe krachtig, maar die zal vanavond verder afnemen. Tot matig of zwak. En dan hebben we vannacht wolkenvelden, opklaringen en droog weer. Met minima rond 11 graden. Morgenochtend nog enkele wolkenvelden. De lucht is nog een beetje vochtig. Maar morgenmiddag komt er meer zon. En dan wordt het bij een zwakke tot matige west-zuidwestenwind veel minder dan vandaag. Wordt het ongeveer 20 graden. En vrijdag, ja, dan komt die zomer. Hè. Dan gaan we vrijwel zeker de eerste zomerse dag noteren. Temperaturen rond de 27 graden 's middags. Flink wat zon. Aan de kust misschien een beetje wind van zee. Dat is alles. Zaterdag, periode met zon. Een paar wolkenvelden. 28 graden.
0: Zo.
1: Aan zee misschien ook even iets minder hoog. En je had het erover insmeren. Nou, ik zou dat zeker doen. Want eind mei staat de zon heel hoog. En hij blijft voorlopig schijnen dus. Vanaf morgen in ieder geval. Dus dan weet je wat je te doen staat. Hè?
0: Ja, zo is het. En wat jou te doen staat over een uur.
2: Jouw plaat.
1: Zeker.
0: Ja. Een plaatje waarop jij gaat bewegen. Of wat over bewegen gaat. Nou, we zijn benieuwd. Over een uur, Huub, tot straks.
1: Ja, zeker wel, hè. Joep.
3: Heb al wat lekker. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Of kijk op omroepwest.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
2: Menno in de middag.
0: Ja, en ik had het over jouw plaat dus voor Huub Mizee. Over een uurtje horen we die van hem. Die van jou, die kun je ook horen, hè? Om 2:05. Moet je even mailen naar menno@omroepwest.nl. Plaatjes waar je van gaat bewegen. Nou, makkelijk toch?

0: Taylor Swift.
1: Op de kaart.
0: En de Fate of Ophelia. We gaan naar Bob Brinkman. Die is, die maakt er altijd een hoorspel van. Hè? Dat is altijd leuk. En dan kunnen we even raden waar die nu weer zit. Nou, in Lisse, want dat is de bestemming van Op de Kaart. Maar...
2: Zeker. Raad het geluid, Menno.
0: Ja, raad het geluid. Dat is een nieuw, leuk spel, zeg. Ja,
2: ja dat is
0: wat origineel.
2: Daar zou je iets op de commerciële radiozenders mee moeten. Nee, ik tik heel eventjes met een lepeltje op een potje honing. Eigenlijk gebruik ik helemaal het verkeerde lepeltje.
3: Ja. Klopt, mijn hout gebruik ik eigenlijk.
2: Ja, en ik heb...
3: Ja, mijn hout maakt niet uit wat voor lepeltje je gebruikt, maar nu voor tikken, maar voor honing.
2: Ja, het is een potje honing. Ik sta met de microfoon in mijn hand. Kan jij hem even openmaken, Ferry, potje? Zo, en dan heb ik hier zo'n bijen, zo'n honinglepeltje.
3: Ja, honinglepel, ja.
2: Ja, dat is een beetje een rond lepeltje. Ja, het ziet er eigenlijk een beetje uit als een bijenkorf.
3: Maar die is niet zo handig om vanaf te likken, denk ik.
2: Oh, nou dan pak ik eventjes gewoon het ijzeren lepeltje. Dan neem ik heel even uit het potje een happy honing. Even aftikken. Ha. Ik wil zeggen mierzoet, maar dat klopt natuurlijk niet. Het is bijzoet.
3: Bijzoet, ja. Bijzonder zoet.
2: Bijzonder zoet. Ferry, Imker in Lisse. Goeiedag.
3: Hallo.
2: Want Menno, ik neem nog even een likje van
0: je. Je viel heel even weg, maar hij is Imker in Lisse. Dat hoorden we nog.
2: Imker in Lisse, ja. Okay. Want het is vandaag bijendag, Menno. Fijne bijendag.
0: Ja, fijne bijendag. Leuk dat je erbij bent, ja.
2: Ja, bijzonder leuke bijendag. En ik dacht, nou, dan is het wel leuk om heel eventjes naar een imker te gaan. Ik ging naar Lisse, dat was de locatie van Op de Kaart. Dus ja, 1-1 is 2. Ik kwam Ferry tegen.
3: Ja, nou...
2: Ja, jij bent imker. We staan nu nog in jouw kantoorpand. Maar als we heel even de deur naar de tuin open doen... dan hoor je misschien het gezoem van de bijen al... van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasten die hier op een rij staan. Ja, het klinkt een beetje als vliegtuiggeluid, volgens mij. Volgens mij vliegt er nu ook een vliegtuig over. Maar er zijn wel, je hoort ook wel het gezoem van de bijen. Ik loop achter Ferry aan, over een grindpad...
3: Ja, als je aan de zijkant met je microfoon een beetje voorzichtig bijhoudt, dan kun je ze misschien horen.
2: Ja, ik moet wel heel voorzichtig doen, hè, met die microfoon, want dat kunnen ze als bedreiging zien, begreep ik.
3: Ja,
2: van
3: nou, misschien dat ze dat eng vinden. Dan hou hem er maar een beetje bij.
2: Hoor je dat, Menno?
0: Ja, ja, klein beetje, ja. Oh ja.
2: Ja. Wat vind je nou zo mooi aan de bij, Ferry?
3: Ja, ik vind het verzorgen van de bij heel erg leuk. Het gaat mij niet echt om de honing, maar het verzorgen van die volkjes... En hoe, het, als, hoe ze als geheel functioneren, zeg maar. Ze hebben allemaal een taak van jongs af aan, zodra ze geboren worden... Tot aan het halen van de nectar en een dood. Dan zijn ze echt alleen maar bezig met het overleven.
2: Ja, de nagel van mijn pink is volgens mij groter dan een bij. Maar toch zit er meer kennis in een bij dan in de nagel van mijn pink.
3: Bijen zijn gewoon heel... Ik vind het gewoon een. Het is nog complexer als een bedrijf, zeg maar. Ze zijn gewoon zo goed op elkaar ingespeeld.
2: Ja, we staan naast meerdere kassen en bijen vliegen in en uit. Het is file zelfs hier bij de verschillende kasten. Ja. Die hier aan het watertje in Lisse staan bij het bedrijf van Ferry. Ferry, wanneer word je wakker en denk je: de bij, dat is het voor mij?
3: Dat was al op mijn 14e.
2: Dat is jong.
3: Ja, ik was mijn 14 al geïnteresseerd.
2: Weet je nog hoe jij aangestoken bent?
3: Ja, door een imker in Charleroi, in België. Daar was ik op bezoek bij kennissen. En die meneer die zei van, ik ga even naar de bijen. Toen zei ik van, oh, wat gaaf. Dat wil ik wel even zien van dichtbij.
2: Dichtbij. Ja, leuk.
3: En,
0: ja.
3: En was er een andere imker ook nog, Alain. En... ja, ik vond het zo gaaf. En toen kreeg ik van hem een bijenvolkje. Dat was mijn eerste bijenvolkje.
2: En dat krijg je dan gewoon in een tasje mee naar huis?
3: Nee, in een kast. Die kast heb ik ook nog van hem.
2: Die eerste kast?
3: Dat was mijn eerste bijenkast.
2: En nu heb je er 43, heb je me net verteld.
3: Ja, ik heb 43 bijenvolken op dit moment.
2: Ja, dat is een uit de hand gelopen hobby dan?
3: Een beetje wel, ja. Ja. Maar ja, joh, een man moet een hobby hebben, toch?
2: Nee, zeker. Wat vindt je vrouw er dan van?
3: Ja, die vindt het een beetje te veel. Maar ze vindt het wel leuk. Want ja, ze heeft natuurlijk ook de honing iedere dag.
2: Ja.
3: Die uit het potje komt. Dus ik hoor er nog niet klagen. Alleen als we op vakantie willen, ja, is het een beetje lastig. Dan kan ik niet, dan kunnen we niet weg.
2: Ja, als ik op vakantie ga, dan moet ik een kattenverzorger vragen om op mijn kat te passen. Met 43 bijenvolken. Hoeveel bijen zijn dat in totaal?
3: Ja, dat ligt er een beetje aan. Er zijn ook kleine volkjes bij. Er zitten er misschien 5 tot 10.000 in. En een groot volk kan wel tot 50.000 bijen herbergen, zeg maar.
2: Ja, dus ga dan maar eens een paar weken naar Spanje.
3: En ik heb zeg maar ongeveer 37 grote volken op dit moment. De rest is wat kleiner. Dat zijn dan mijn jonge volkjes voor eventueel voor volgend jaar. Of,
2: Het is vandaag Nationale Bijendag. Gefeliciteerd voor jou dan natuurlijk eigenlijk, hè, als imker zijnde. Heb je nog een boodschap over of voor de bij voor de luisteraar van Radio West op deze bijzondere dag?
3: Nou ja, zorg voor drachtplanten, zou ik zeggen. Ja. Niet alleen voor de honingbij, maar meer ook voor de wilde bijen. De wilde bijen zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk.
1: Ja.
3: Tenminste, dat vind ik. Dus
2: Plant planten.
3: Ja. Plant groen, ja.
2: Nou, dat is zeker zodat een bijtje kan overleven. Want het is een heel klein diertje, maar het is o zo belangrijk voor de natuur, die bij.
1: Nou, sterker nog, we hebben hier...
2: Het is vandaag Nationale Bijendag. Gefeliciteerd voor jou dan natuurlijk eigenlijk, hè, als imker zijnde. Heb je nog een boodschap over of voor de bij voor de luisteraar van Radio West op deze bijzondere dag?
3: Nou ja, zorg voor... drachtplanten, zou ik zeggen. Ja. En niet alleen voor de honingbij, maar meer ook voor de wilde bijen. De wilde bijen zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk.
1: Ja.
3: Tenminste, dat vind ik. Dus...
2: Plant planten.
1: Ja.
3: Plant groen, ja.
1: Nou, dat is zeker
2: zodat
1: zo
2: een bijtje kan overleven. Want het is een heel klein diertje, maar het is o zo belangrijk
1: zeker.
2: Voor de natuur, die bij.
1: Nou, ja.

0: Maar de kap nu eraf gaat, klopt dat?
1: Ja, de kap van de kast gaat er nu af. En dat vind ik eigenlijk altijd een beetje een vies gezicht, als ik heel eerlijk ben. Want al die bijen die zitten dan met z'n allen bovenin dat flatgebouw wat zo'n kast is. En die krioelen over elkaar heen met die 8 pootjes die ze hebben. 6 pootjes die ze hebben. En dan gaan ze zo die hele nauwe ruimtes in waar dan die honinggraten zitten.
2: Ja, dat noemen we straatjes.
1: Ja. Straten, ja. Ja, er zitten heel veel bijen in hele kleine straatjes. Ja. Daar kijk ik nu op.
2: Maar bijen zijn heel hygiënisch, hè? Dus het is niet vies. Het is,
1: nee,
2: ze
1: zijn van natuur heel schoon. Ja, ik krijg er een beetje een vreemd gevoel van in mijn lijf. Snap je?
2: Ja, qua kriebels misschien.
1: Ja, qua kriebels inderdaad. Ja. Het kriebelt een beetje. Alsof al die bijen ook over mijn lichaam krioelen. Ja.
2: De mieren vinden ze ook leuk, zo te zien.
1: Ja, die houden ook van de honing. Ja. Ja, nou ja, het is inderdaad... Oh, er zit nu bij mijn gezicht.
0: Ik noemde de naam van Floor Kort al eventjes, Bob. Ja, regelmatig te horen hier natuurlijk. Nou, de moestuin-expert.
2: Ja, en kijken wat we willen zijn.
0: Ja, ze praten gewoon door. Nou goed, maar goed, Floor Kort, die zei laatst ook hier... dat heel belangrijk is. Dat we vooral veel bloemen moeten planten in de tuin voor de bijen. En vooral bloemen planten die op verkeerde momenten... of verkeerde, op verschillende momenten bloeien in het jaar. Dat is heel belangrijk voor de bijen. Dus nou goed, bij deze boodschap nog een keer
1: doorgeven. Zodat de bijen kan overleven. Want tot slot... Einstein heeft ooit gezegd... Wat heeft Einstein ook weer gezegd over de bij?
2: Als er geen bijen meer zijn, hebben we nog maar voor 4 jaar voedsel.
1: Ja, en dat als klopt. Einstein het zegt, ja, dat dan is een man geweest. Ja. Dus die zal het wel weten.
0: Hey, tot zo, Bob. Hoi.
1: Tot zometeen.
0: Mooi verhaal over de bij.
3: De Radio West tijdmachine.
0: Kijk, dat weet hij toch altijd weer op te sporen, hè? Onze Bob Brinkman. Voorop de kaart dus in Lisse. En dan kom je zomaar bij een imker terecht. Goed, nu is de beurt aan jullie. Ik heb hier een mooie prijs uit de Omroep West prijzenkast. Dan moet je in ieder geval 1 of 2 vragen goed hebben. En heb je er 3 goed, maak je kans op de finale. Die is vrijdag. En dan win je een Kibu horloge. En dat is echt een bijzonder exemplaar dat internationaal bekend is. En dat zelfs door hele bekende mensen wordt gedragen. Dus ja, wil je zo'n horloge winnen, dan moet je gewoon even bellen. 070-390-5454. De tijdmachine gaan we dan starten. Heb ik 3 vragen uit 1 en hetzelfde jaar. Mooie prijs uit de Omroep West prijzenkast heb je dan sowieso. En wie weet, een horloge. Dit is Eros Ramazzotti.
4: Voor

0: Ja, wat heeft hij zo'n mooie muziek gemaakt, hè? Eros Ramazzotti.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Zoetermeer, naar Rob Zoutendijk. Hallo, Rob.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, Rob.
2: Hoe gaat ie?
0: Ja, met mij gaat goed, en met jou?
2: Ook hartstikke goed, joh.
0: Ja.
2: Hey, zou ik niet bellen?
0: Nee, dat klopt. Nee, dat is zeker zo. Dan zou je niet bellen. Hé, hey, maar ja, er staat een mooi Pinksterweekend voor de deur. En we hebben net het weer gehoord, erop. Och.
2: Ja? Ja, het wordt lekker weer.
0: Zo, hou je daarvan?
2: En mijn vrouw en mijn dochter, die gaan vanavond avond weer daar te lopen. En mijn kleindochter.
0: Ja.
2: Dus, ja. Dus ik ben blij dat het mooi weer wordt.
0: Ja, tuurlijk. Nou ja, het is wel slecht geweest. Maar joh, we gaan een Pinksterweekend en een week tegemoet, joh, met lekker zomers weer. Dus ga ervan genieten, Rob.
2: Ja, hey, ja, dat doe ik. Dat probeer ik ook wel te doen.
0: Ja. Hey, wat ben je vandaag aan het doen, behalve met Radio West bellen?
2: Ja, heel weinig.
0: Ja?
2: Ja, ik ben niet zo... Ja, ik kan heel weinig wandelen, want ik loop met een rollator. Dus,
0: Ja, dan ben je een beetje beperkt. Ja, dat klopt. Maar goed,
2: ja,
0: toch genoeg dingen om van te genieten dan?
2: Ik ga wel even lopen vanmiddag.
0: Ja, dus, ja, toch genoeg dingen, hè, om van te genieten. En zeker als je lekker naar buiten gaat, want het knapt vanmiddag op. Dus ga dat vooral doen, ja, daar in Zoetermeer,
2: Rob. Dat heb ik gehoord, ja, dat klopt. Ja.
0: Hey, ik heb 3 vragen voor je, beste Rob. En die komen allemaal uit 1977. Ja. Doe je best, want als je 1 of 2 vragen goed hebt, krijg je de verjaardagskalender van Omroep West. Met daarop, of je nou wilt of niet, alle presentatoren van deze mooie omroep.
2: Ja, ja, dat is het, dat is leuk.
0: Ja, maar je mag ze ook uitknippen en zo. Je kan ermee doen wat je wil. Snorretjes tekenen, doe ermee wat je wil. Hè. Hey, 1977, okay. Beste Rob, let op. Nederland zit op 2 mei in 1977 zonder televisie. Hoe komt dat? De televisie werkt niet bij iedereen in huis. Hoe komt dat?
2: Weet jij wat?
0: Hey? Oh, je hebt wel hulp, hoor ik erop.
2: Ja. En mevrouw, die loopt weg. Dus.
0: Oh, die loopt weg? Oh, als ze het niet weten, loopt ze bij je weg. Dat is ook ongezellig.
2: Wat?
0: Ja.
2: Oh, ik sta
0: er wordt druk overlegd daar in dat huis Zoutendijk in Zoetermeer. Maar ik moet het nu wel weten trouwens, Rob, want anders wordt de jury wordt ongeduldig. Ja. Hey, we gaan naar vraag 2. We gaan er gewoon naar vraag 2, Rob, let op. Tussen Berkenwoude, Stolwijk en Lekkerkerk gaat in 1977 het eerste buurtbusproject van Nederland van start. In welke gemeente liggen deze plaatsen tegenwoordig? Berkenwoude, Stolwijk en Lekkerkerk. Onder welke gemeente vallen die tegenwoordig?
2: Schoonhoven.
0: En we gaan een intro raden. Nou, een introotje moet je raden, hoor. Let op. Welke klassieker brengt Stevie Wonder uit die zo begint? Ja, hoe heet deze plaat, Rob? Ja, weet je hem?
2: Nee.
0: Als ik zeg Sir...
2: Nee, zou ik dat niet weten.
0: Nee? Ja, dan hebben we een probleem, denk ik, Rob. Laten we dan nog 1 keer teruggaan naar Berkenwoude, Stolwijk en Lekkerkerk. In welke gemeente liggen die plaatsen? In welke gemeente tegenwoordig? Je zei Schoonhoven. Schoonhoven ligt ook in die gemeente namelijk. Maar hoe heet dat gebied daar? Met al die weilanden en die mooie dorpen en boerderijen en koeien. En schitterende plaatsen als Schoonhoven erin. En dat leuke plaatsje als Berg Ambacht.
2: Lekkerkerk.
0: Ja, Lekkerkerk ligt ook daar in die streek. Maar hoe heet die streek waar die plaatsen liggen? Ja... Je gaat me toch niet teleurstellen, Rob? Want dan moet ik die kalender zelf ophangen.
2: Dat zou ik niet weten.
0: Nee, oh, nou, daar gaan we. Rob. Nee, dit willen we niet.
3: Je hebt nul vragen goed.
0: Ja, Rob, hoe kan dat nou?
2: Ja, dat begrijp ik ook niet.
0: Nou, we gaan. Vraag 1 over die televisie. Hoe dat kwam dat we geen televisie hadden. Dat kwam omdat er een staking was van geluidstechnici. Nou ja, oké, kan gebeuren dat je die niet weet.
2: Nou, dat wist ik niet.
0: Dat muziekje dat je hoorde van Stevie Wonder was Sir Duke. Het intro.
2: Weet ik ook niet.
0: Ja, en die plaatsen. Ik wilde je nog heel graag helpen, want ik wilde je aan die kalender helpen. Dat is de Krimpende Waard.
2: Krimpende Waard. Oh.
0: Ja.
2: Oké.
0: Rob, weet je wat we daar voorstellen? Want ja, ik mag je de kalender van de strenge jury niet geven, maar...
2: Nee, dat doe ik niet.
0: Er is altijd een volgende kans. Dan moet je gewoon even opnieuw bellen, Rob, binnenkort. En dan doe je gewoon in de herkansing. Goed?
2: Bedankt. Ja,
0: dag Rob,
2: bedankt.
0: En een fijne dag, hè. Doeg!
2: Dankjewel,
0: Rob. Hoi. Ja, kan gebeuren. Maar het leuke is, er komt altijd een volgende kans. En die is vanmiddag tussen 4 en 5 bij Bas in West Komt Thuis. En dit is hem, hè. Stevie Wonder, Sir Duke.

0: Dit is Menno in de Middag. De stemmen zijn geteld. Vanaf zondag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De Eeuwige Roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek klinkt vanaf eerste Pinksterdag 7 dagen lang op Radio West.
1: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
0: Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De Eeuwige Roemlijst begint eerste Pinksterdag om 2 uur. De ontknoping is op zaterdag 30 mei tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
12: Tweede uur, Menno in de Middag zometeen met onder andere Tess Merlo en natuurlijk Bob vanuit Lisse. Het is 1 uur geweest. Dit is Radio West, het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
13: Goedemiddag. De nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Noodorp is volgens het OM een succes. In de eerste 3 maanden zijn al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol op onderdelen opnieuw bekijken. Inwoners van gemeenten in de Rijn- en Bollestreek ervaren overlast van vliegtuigen van en naar de luchthaven. En de politie heeft een bestelwagen met illegale sigaretten tegengehouden langs de A4 bij Den Horen. Het bleek om in totaal 500.000 sigaretten te gaan. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: We gaan naar de ANWB. Verkeersinformatie.
15: Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij de Meren een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd.
16: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
19: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Tot 2 uur, Menno in de middag. Dit is Radio West.
21: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Ja, Radio West, garant voor muziek uit alle jaren. 1966 begonnen we mee. The Easy Beats en Friday on My Mind. En nu ja, die gloednieuwe single van Kimberly Francis. Dat kennen we natuurlijk ook nog van het duet met Robert van Hemert en Guido van der Graaf. Maar dit is haar nieuwe single. Wat is die mooi, hè? Als ik dan denk aan jou. Schitterende plaat, hè, Bob?
1: Oh. Is dat antwoord op je vraag, Menno? De hond vond het ook een mooie plaats.
0: Ik hoor het, ja. Ik hoor een vogel, ja. Ik hoor een hond. Dat is weer anders dan bijen. Het is echt zo'n beetje tierenmanier, hè, deze dag.
1: Ja, deze woensdag wel. Nou ja, het is ook weer bijzonder hoe ik hier naar binnen ben gekomen, Menno.
0: In Lisse.
1: Ik liep hier door het centrum van Lisse. En ineens komt er een man op me af. En die vraagt naar gegevens over een uitzending waar deze man ooit heeft ingezeten met Johan Overtevest.
0: Ja.
1: Nou goed, dus we komen in gesprek. Maar ik zie ineens een bordje naast de deur met dat deze man, Sjaak, al 56 jaar vrijwilliger is bij de dierenambulance.
2: Ja, dat klopt. 56 jaar.
1: 56 jaar. En weet u wat voor dag het is, Sjaak?
2: Vandaag?
1: Ja.
2: Vandaag is dag. Hoe is dat vandaag?
1: Ja, en het is vandaag, naast Wereldbijendag, want elke dag wordt er wel wat gevierd,
2: ja, ja.
1: De dag van de dierenhulpverlener. Dat is
2: ja, dat is heel netjes.
1: Ja, dat is leuk, hè?
2: Ja, hoor, ja. Ja, maar ik ben waarschijnlijk politie half jaar geleden. En dat is niet goed gegaan, want, dus ik word nu geopereerd. Ik blijf hier op, want ik blijf zelf gelijk om niet.
1: Oh.
2: Ik rijd wel mee,
1: ja.
2: Maar ik zou ik beter graag met de wagen rijden.
1: Ja, dus je bent geopereerd, dat is niet goed gegaan. En nu...
2: Dat is goed gegaan, ik heb je pols geopereerd. Maar je moet je spierafsluis niet, dus mislukt.
1: Ja, en als je pols niet kan gebruiken, kan je niet goed dierenambulance rijden natuurlijk. Maar goed, 55 jaar is een hele tijd. En hierachter, dat is misschien heel erg leuk om hier even heen te gaan.
2: Ja, mogen
1: we naar de achtertuin even kijken? Want
2: kijken,
1: er staat een gigantisch hok in de achtertuin van Sjaak. Heel even zorgen dat het parkietje niet wegvliegt. Dat parkietje staat trouwens net met... In mijn duim. Dat klopt nog een beetje na. Zo, dat is een hele foyer heb je hier, Sjaak.
2: We zeggen, Jenny is een foyer. Er is allemaal vogels in.
1: Ja.
2: 70 stuks.
1: Zo, 70 vogels.
2: Ja, kom maar binnen, kom
1: binnen. Ik wil even naar binnen. Het is gewoon in de achtertuin van een man in Lisse, Menno. Je gelooft het niet.
0: Ja,
1: ik loop er echt zo tegenaan. Dat lijken wel. Zijn dat parelhoentjes?
2: Nee, dat zijn kwartels.
1: Kwartelvogeltjes. Ik zie daar halsbandparkieten.
2: Nee. Oh. Nee, kwartels, parkieten, valparkieten, splendid.
1: Ja, heel de tuin is eigenlijk één groot vogelnest.
2: Zeewervinken, kanaries, schildpadden.
1: Oh, daar zit er een schildpad.
2: Schildpadden, kikkers, visje.
1: Wat vind je nou zo mooi aan dieren?
2: Ja, het is een hobby, ja, maar ze hebben negen groentjes, ja, je weet het.
1: Ja, het overkomt
2: je ook. Mijn leven lang nog wat anders,
1: ja?
2: Ik weet niet beter.
1: Nee, dat geloof ik. Nou ja, in ieder geval een groot hart voor de dieren dus hier in Lisse. En ja, ik sta dus letterlijk tussen de vogelpoep hier op een klein paardje. Omdat er dus 70 vogels in de tuin van Sjaak wonen. Ja. Hebben de buren nou nooit geklaagd?
2: Nee, de buren wel geklaagd. Degene de buren geklaagd is.
1: Oké.
2: Okay. De woningbouw vond het ook goed.
1: De woningbouw vond het ook goed.
2: Ik ben eerst in de beoordstijd, denk ik, die ik heb.
1: Ja.
2: Deze is erg in de beoordstijd, dus.
1: Ja. Nou ja, het kleine avifauna in Lisse, Menno.
0: Ja, zo is het. En dat op de dag inderdaad van de dierenhulpverleners. Hè? Want daar mogen we ook best eens bij stilstaan. Die doen goed werk. Nou, mooi absoluut. Dat je daar dan weer zo tegenaan loopt, Bob. Nou, zometeen nog een kans, hè. Benieuwd welk dier het dan wordt.
1: Niet. Ja, wat voor dag is het nog meer vandaag?
0: Ja, we gaan wel eens op zoek. Gisteren had je koeien, je had net bijen, nu weer vogels. Op naar de volgende. Tot zo, Bob.
1: Tot zometeen, Menno.

0: oude jongens. Rod Stewart, Ronald Idley en This All Heart of Mine. Het is zover. Het is bijna 2:50 op deze inmiddels als zonnige woensdagmiddag. En dat kan geen toeval zijn. De zon schijnt. Tess Merlo op de radio. Hallo Tess.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik ga je even wat harder zetten. Ben je daar? Ja, Tess.
1: Ja,
0: daar ben je. Goed zo. Ja.
1: Goed zo.
0: Je bent, vandaag krijg je wel je zendtijd hier, hè?
1: Nou, inderdaad. Jemig, Mina, zeg.
0: Ja, voor wie het gemist heeft. Vanmorgen was Bob Brinkman bij jou op bezoek. In jouw huis. Zelfs achter de piano. Op de laatste dag dat er nog gestemd kon worden op jouw nummer. De nummer 1 in de eeuwige Roem Top 100.
1: Ja, klopt. Ja, volgens mij de stembus is om 12:00 gesloten, toch? Bij aanvang van jouw programma.
0: Zeker. Hij is nu echt dicht. We hebben hem officieel dichtgegooid om 12:00. En dan wordt het nu spannend, hè? Er wordt geteld. En vanaf eerste Pinksterdag dan gaat de lijst hier draaien. Een week lang gaan we dan al die platen horen. Die bijna 900 titels. Waarvan jij al 2 jaar lang de lijstaanvoerder bent. Hoe is dat?
1: Ja, heel leuk. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel cool. Ik wil het heel graag volhouden, maar ja, je weet nooit hoe het loopt.
0: Nee.
1: Dus ik heb wel nog even de laatste dagen iedereen opgeroepen. Van kom op, ga wel stemmen.
0: Ja.
1: En, maar zelf dus niet gestemd. Ontzettend dom.
0: Ja, nee joh. Maar goed, je zei al, ik ga toch niet op mezelf stemmen, hoorde ik je vanmorgen zeggen.
1: Nee, maar ja, dan ga ik wel andere mensen aanjagen om te stemmen. En dan zeg ik ook van kies ook, weet je, niet alleen op ons huis, maar ook allerlei andere mooie liedjes. Want je moet dat, ja, zo'n lijst, dat bestaat natuurlijk bij de gratie van luisteraars die stemmen. En dan ga ik zelf niet stemmen. Ja, dat vind ik toch een beetje kinderachtig van mezelf.
0: En het is natuurlijk ontzettend mooi dat hij al 2 jaar zo gewaardeerd wordt door onze luisteraars en volgers van de lijst. Want er staan hele grote, ook internationale artiesten natuurlijk op. Maar ik vind het nog steeds een plaat, ons huis, want daar hebben we het dus inderdaad over. Dat ook gewoon landelijke bekendheid verdient.
1: Ja, dat vind ik stiekem ook wel een beetje. Maar ja, daar heb ik toch blijkbaar niet echt de slagkracht voor. Ja, het is ook wel redelijk, het is wel aardig gedraaid hoor, landelijk.
0: Ja.
1: Ook bijvoorbeeld Radio 5 en zo, die hebben daar wel het een en ander mee gedaan. En ik krijg ook altijd hele lieve reacties waar ik dan ook speel. Misschien over een paar jaar komt hij opeens.
0: Het kan zomaar, hè? Ja.
1: Ja. Je weet het nooit. Maar ik vind het heel bijzonder dat het zoveel verhalen uitlokt. Want ik, vanochtend natuurlijk, na het gesprek met Bob, toen hoorde ik, nadat het nummer gedraaid was, hoorde ik Tjeerd en Jorinda er nog een keer over praten. Tjeerd die vertelde dan dat dat hij dan langs zijn ouderlijk huis reed en dat hij zag dat mensen dan niet hadden aangepakt. En dat hij dan echt zo van, joh, wat ben je aan het doen? Doe eens even normaal. En dat had ik eigenlijk, misschien dat de nieuwe eigenaren nu luisteren van ons huis.
0: Nee, maar daar ben je goed mee, dus weet ik. Ja.
1: Dat, heel goed. Ja. Ja. Maar die hebben dus al het heel veel groen om het huis weggehaald. Dus ik reed er 2 weken geleden langs en toen dacht ik, jongens, wat is dit nou?
0: Waarom?
1: Want zoals je misschien in de videoclip ook kunt zien, het was onwijs groen daaromheen.
0: Ja.
1: En nu, misschien hebben ze grote plannen ermee. Ja. Maar ik dacht ook wel even wat Tjeerd dacht van, jongens, potverdrie.
0: Ja, en ik vond het ook een mooie onthulling van Tjeerd dat hij vroeger als klein jongetje in dat huis dus al met trammetjes en busjes speelde. Dus dat verklaart ook een hoop, hè, wat we tegenwoordig horen in de uitzending bij hem. Ja.
1: Inderdaad.
0: Mooi, mooi. Hé, Tess, je hebt een plaat meegenomen van een man die we eigenlijk allemaal kennen wel, hè?
1: Ja, zeker. En we hebben niet zo heel lang geleden nog een duet van hem met zijn geliefde of ex-geliefde Françoise Hardy laten horen. Maar ik wilde vandaag iets draaien van Jacques Dutronc.
0: Ja.
1: Ja, en dat is nou zo iemand. Heel veel mensen kennen hem natuurlijk van een aantal liedjes. Van Il est 5 heures, Paris, c'est veille.
0: Van dit, ja. Dit?
1: Ja.
0: Dit vind ik zo'n mooi liedje. Weet je, kijk, of je nou wel of niet iets hebt met Parijs, met de stad. Ja, als je dit hoort, hè, dan dat ontwaken van Parijs, dat voel je helemaal als je deze plaat hoort. Dan zie je dat tafereel voor je toch in die straten van Parijs, met die opkomende zon en die natte klinkertjes nog. En zo'n clochard die dan nog ergens in een hoekje ligt.
1: Nou, ik had niet poëtischer kunnen zeggen, Menno.
0: Oh, ja.
1: Maar dat is wel echt zo. Dat is gewoon zo bij dit nummer. Zeker die fluit die er doorheen gaat. Ja. En dat is natuurlijk, ik denk toch wel het meest geliefde nummer door denk ik, de meeste mensen van Jacques Dutronc. En dan heb je nog J'aime les filles, je hebt Et moi, et moi, et moi. En dat zijn vaak de liedjes die het meest worden genoemd als mensen aan Jacques Dutronc denken of hem noemen. Maar ik ben Ja, ik ben heel erg fan. Mijn nummer 1 van Jacques Dutronc is eigenlijk een heel ander liedje. En dat is het liedje wat ik vandaag wilde draaien.
0: Ja.
1: En dat is een nummer. 1975 komt die uit. En het nummer heet Gentleman Cambrioleur. En dat gaat over, ja, ik weet niet of je... Heb jij wel eens die serie Lupin gezien? Lupin in die Franse serie op Netflix?
0: Nee.
1: Nou, top. Ik ook niet. Maar dat schijnt dus. Ik ook niet. Heel veel mensen wel. Dat is een serie en dat gaat over een hele, ja, eigenlijk een soort Robin Hood van deze tijd. Een hele onwijs charmante man die stiekem, ja, van de rijken rooft. Of heel veel, ja, in ieder geval een dief. Een dief, maar een hele, hele... charmante dief. En dat is, daar gaat dit nummer over. En volgens mij had niemand dat beter kunnen zingen dan Jacques Dutronc, want hij was dat zelf ook wel een beetje. Maar dan een, ja, een harte dief. Het klinkt een beetje cliché, maar het is wel zo. Menno, je gaat het niet geloven, maar PostNL staat voor mijn deur. Ik moet,
0: nou, doe even open. Ah ja, doe even open. En wat heb ik besteld? Daar zijn we dan ook benieuwd naar. Wat komt er binnen bij Tess Merlot op zo'n woensdagmiddag? Oh jee.
1: Nou. Ja, 8 dozen Tess Merlot wijn. Dat is heel erg.
0: Wat goed. Maar... Oh ja. Ja, dat is ook belangrijk. Oh ja, die heb ik laatst eens een keer gedronken trouwens. Die is echt lekker, Tess.
1: Ja, ja, dankjewel. Ik ben blij dat je het zegt.
0: Ja, nou, kijk.
1: Ik zou willen dat ik je kon helpen, meneer, maar ik zit live in een radio-interview.
0: Ja, dat gelooft hij natuurlijk nooit. Ja.
1: Zet maar neer, hoor. Ja. Ik doe het zelf
0: die
1: naar binnen.
0: Die smoes heeft hij nog nooit gehad, deze natuurlijk. Ja.
1: Dank u wel.
0: Ja, dank u wel. Ja. Goed, nee, daar worden dus een paar dozen wijn binnengereden bij. Wat ga je daarmee doen eigenlijk? Is dat voor eigen consumptie? Of...
1: Nou, zeker niet allemaal opdrinken, in ieder geval. Nee, dat is voor bij mijn optredens die ik af en toe her en der... kunnen mensen dan een flesje meenemen.
0: Ja.
1: En morgen speel ik in Theater de Regentes. Dus er zijn nog kaartjes voor, overigens. Dus ja, ik moest ook weer... En, sorry, ik ben ook bezig natuurlijk nog met die tour met Matthijs. En dan ga ik iedereen een flesje geven. Nou, bla, bla, bla. Ik was bezig met Jacques Dutronc.
0: Ja,
1: u bent fantastisch. Ja. Dank u wel.
0: Dit is ook typisch weer Tess. In een open deuropening natuurlijk. En dan waar nu 8 dozen naar binnen worden gereden door de postbode. Ja, ja, en ja, ondertussen sta jij een plaat aan te kondigen. Zullen we hem gewoon maar gaan draaien? Vind je dat niet? Of heb je nog een verhaal erbij? Zullen we hem gaan doen? Kondig hem maar gewoon even aan.
1: Daar houden we het gewoon op. Dames en heren, Jacques Dutronc, een gentleman cambrioleur. Mijn favoriete Dutronc nummer 1.
0: Ja, goed. En de lange versie van de omschrijving van dit nummer houden we gewoon te goed. Want je bent vanaf juni weer hier te horen op zondag op Radio West. En dan horen we het hele verhaal nog een keer. Tess, bedankt voor vandaag. Doeg, tot de volgende.
1: Dag.
0: Leuk, hè? Altijd leuk.
1: Oh, dit intro alleen al. Heerlijk.
0: Nou, ga lekker dansen met de postbode op Jacques Dutronc.

0: Tess, zeg weer niks te veel, hè? Dit is toch een lekkere plaat uit de jaren 70, hè, van Jacques Dutronc. En ja, de test die heeft... En ik heb het nog eventjes aan de lijn gehad. De flessen wijn zijn inmiddels binnen. Ze heeft de postbode keurig bedankt. En het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Nou, we gaan zometeen het laatste half uur in van deze Menno in de Middag. Keren we natuurlijk terug in Lisse, waar Bob Brinkman eigenlijk allemaal dierenliefhebbers ontmoet. Kijken wat er zometeen nog daar te doen is. En we hebben natuurlijk jouw plaat. Om 2:05 gaan we die weer draaien. Die is dus van jou. Die mag je zelf doormailen naar menno@omroepwest.nl. Het is de Nationale Beweegweek van het Ouderenfonds. En we dachten, nou ja, plaatjes waar je van gaat bewegen. Waar je misschien op sport of, je mag het allemaal verzinnen. Mail gewoon even en wie weet hoor je jouw plaat om 2:05.
1: Eigenlijk de straat is één familie. We hebben geen ruzie met elkaar. We leven met elkaar. We doen met elkaar alles. Ze zien je niet als buurman of buurvrouw. Gewoon een familie.
2: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
3: Maar als je dan eens contact hebt met elkaar, dan merk je wel dat mensen het wel waarderen en echt wel leuk vinden.
4: Het geeft wel een buurtgevoel. Ja, ik waardeer het zeer. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb meer contact met mijn buren dan ik ooit heb gehad.
2: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: True Lease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
15: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
14: Kijk op utsvandergeest.nl.
0: 2:30, Radio West. En Jolanda Baaiens is er met het nieuws uit de regio.
16: Ja, goedemiddag. De provincies Utrecht, maar ook Zuid-Holland, willen geen gaswinning bij Woerden. Ook een aantal gemeenten, zoals Bodegraven-Reewijk, zijn tegen de plannen van het Canadese bedrijf Vermilion Energy. Daarom is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze vinden dat gaswinning niet bij hun klimaat- en energiebeleid past. Ook zou het in strijd zijn met provinciale en lokale belangen. Winkeliers in de binnenstad van Den Haag zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in alle deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. En de politie heeft een bestelwagen met illegale sigaretten tegengehouden langs de A4 bij Den Horen. Tijdens een controle bleken er 52 verhuisdozen in te zitten met in totaal 500.000 sigaretten. De lading is in beslag genomen en de bestuurder is aangehouden. De man is al eens eerder met zo'n lading gepakt. Hij krijgt waarschijnlijk een boete van €200.000. En terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt politiek duider Willem Post.
17: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
16: Nou, de komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal in Den Haag.
18: Huub Misee, goedemiddag.
19: Ja, goedemiddag, Menno.
18: De mooie weerboodschapper, want dat is het. Hè. We gaan geweldige dagen tegemoet.
19: Ja, we merken het al een beetje, want de zon die komt eigenlijk steeds beter door. Het is nu ook droog in Zuid-Holland. Die buien trekken naar het noordoosten weg. De kans op een bui is nog maar heel klein. En dus ook geregeld zon, maar nog wel vrij veel wind uit het zuidwesten, hoor. Het is een vrij krachtige, soms krachtige wind aan zee. Windkracht 5 tot 6. En het is 16 graden, maar als die wind later vanmiddag wat gaat liggen en de zon die komt nog goed door, dan wordt het gewoon 18 graden. Komende dag droog met wolkenvelden, opklaringen, veel minder wind uit het zuidwesten en minimaal rond 11 graden. Morgenochtend nog wat bewolking, zeker wel, maar het is wel droog dan. En morgenmiddag komt er meer zon en dan wordt het al op veel plaatsen 20 graden, met ook duidelijk veel minder wind. Ja, en vanaf vrijdag gaan we echt een periode van langer zomerweer tegemoet. Veel zon, 25, 26 graden. Zaterdag ook hetzelfde beeld, met soms een beetje bewolking, maar wel droog. En zon en 26, 27 graden. Het hele Pinksterweekend lijkt daarop, met temperaturen rond of iets boven de 25 graden. In de loop van de volgende week tijdelijk waarschijnlijk wat koeler door een wat meer noordenwind, maar later in de week gaat de temperatuur opnieuw omhoog, met ook dan veel zon en tot het einde van de maand hoogstwaarschijnlijk gewoon droog.
18: Goed, nou, blijf bij ons. We gaan jouw plaats zo meteen horen. Maar we hebben eerst nog verkeersinformatie van de ANWB.
20: Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven staat bij Krimpen aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
21: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Jouw plaats. We zoeken plaatjes waar je van gaat bewegen of die je misschien bij het sporten gebruikt. Dat allemaal in het kader van de Nationale Beweegweek. En woensdag mag Huub er altijd eentje uitkiezen, Huub.
19: Nou, dat komt even goed uit, want ik train altijd woensdagavond. Oh, een circuittraining. En daar hoort nou, altijd wat,
18: daar hoort een playlist bij. Ja, maar het mooie is, voordat je die gaat verklappen, we hebben wat geluidsfragmenten opgedoken van het sporten van jou in die sportschool. Even kijken hoor, dat hebben we hier.
22: Kom maar, stap op de plaats. Met de vuisten gebald. Armen bewegen mee. Dit wordt een zijstaptik. Trek je arm uit naar voren.
18: Zie je Huub Misee al gaan? Ja.
22: Vuisten naar voren brengen.
18: Vuisten naar voren brengen.
22: Ja. Dat mag ongeveer op schouderniveau. Ja.
18: Huub heeft dan een fluoriserend shirt aan, denk ik, toch? Ja, een beetje strak sportbroekje.
22: En zorg ervoor dat je voldoende ruimte om je heen hebt. Dat je nergens over struikelt of ergens tegenaan loopt.
18: Oh ja, dat is wel belangrijk natuurlijk, Huub. Dat je even oplet.
22: Ja, een zijstaptik.
18: Zijstaptik.
22: Een voorstaptik.
18: Oh ja, is dat moeilijk?
22: Let op. Met de hand op de dijen.
18: Hand op de dijen.
22: 4.
18: Oh, 3. Over 2.
22: Vuisten gebald. Trek nog even de knieën goed op. Iets meer op. 4. 3.
18: 2.
22: En gewoon stappen.
18: Nou, Huub, dat is hartstikke goed, man.
19: Hey.
18: Ja. Geweldig. Ja.
19: Maar kom gewoon meedoen. Het is gewoon een circuittraining met overal een stationnetje waar je toch flink bezig moet zijn.
18: Ja.
19: Sit-ups, push-ups, noem alles maar op. Ja. Maar het geeft een goed gevoel.
18: Nou, wat sportief.
19: En zeker met die muziek er allemaal bij. Een beetje tempo. Offenbach, Overdrive zit er bijna altijd bij.
18: Zo, dat is goed. Dankjewel, Huub.

0: Toto en Afrika
1: op de kaart.
0: Voor de laatste keer deze woensdagmiddag naar Bob Brinkman in Lisse. En toch even de vraag waar we mee begonnen, Bob. Staat er nog wat in bloei daar in Lisse? Want dan staat het onbekend natuurlijk.
2: Of er nog wat in bloei staat hier? Ja. Nou, toen ik hierheen reed waren de weilanden vrij kaal. Kan ik beter aan Desiree vragen, die woont in Lisse. Zijn de tulpen... Pissen?
3: Ja hoor, zijn er nog wel.
2: Waar zitten die dan? De keukenhof is dicht natuurlijk.
3: De keukenhof is dicht, ja. Die is met moederdag was dat de laatste dag.
2: Ja, gelukkig begreep ik ook net voor Lissenaren.
3: Voor Lissenaren is het wel fijn. Zijn we wel weer blij dat het erop zit.
2: Ja, maar er staat hier nog wel wat in bloei. Ik heb het niet gezien. De winkelstraat van Lisse is heel slecht voorbereid, dit blokje. Hoe heet het winkelstraatje ook alweer?
3: De Kanaalstraat.
2: De Kanaalstraat, is geen bloem te zien. Oh jawel, aan de lantaarnpalen.
3: Ja.
2: Gewoon gezellig.
3: Het een en ander versierd.
2: Ja, maar dat komt niet per se uit de koude grond. Dus echt die weilanden waar die je ook kent van toeristenfoto's, die zijn wel opgebloeid.
3: Ja, die zijn wel opgebloeid.
2: Ja. Hoe gaat het met hem of haar is het?
3: Het is een haar. Het is een meisje.
2: Hoe gaat het met haar?
3: Goed.
2: Ja, volgens mij ook. Hè. Ze blijft lekker stilstaan op die tafel ook.
4: Oh, oh jee.
2: Heb je enig idee waar ik ben met
4: ja.
2: Haar?
4: Niet in de normaal kapsel, mag ik hopen. Want dat zou gek zijn als iemand op tafel staat. Ja, nee, het zal wel weer een trimsalon zijn dan, hè? Om in de dieren te blijven. Ja, tuurlijk.
2: Van deze
4: erbij.
2: Ja, ja ik liep langs. Ik dacht, van daar ben ik nog nooit binnen geweest. Want ik heb het niet nodig. In ieder geval, dat zeg ik nu wel. Kijk eens naar mijn kapsel. Echt die weilanden waar die je ook kent van toeristenfoto's, die zijn wel opgebloeid.
3: Ja, die zijn wel opgebloeid.
2: Ja. Hoe gaat het met hem of haar is het?
3: Het is een haar. Het is een meisje.
2: Hoe gaat het met haar?
3: Goed.
2: Ja, volgens mij ook. Hè. Ze blijft lekker stilstaan op die tafel ook.
4: Oh, oh jee.
2: Heb je enig idee waar ik ben met
4: ja. Niet in de normaal kapsalon, mag ik hopen. Want dat zou gek zijn als iemand op tafel staat. Ja, nee, het zal wel weer een trimsalon zijn dan, hè? Om in de dieren te blijven. Ja, tuurlijk.
2: Van deze
4: erbij.
2: Ja, ja ik liep langs. Ik dacht, van daar ben ik nog nooit binnen geweest. Want ik heb het niet nodig. In ieder geval, dat zeg ik nu wel. Kijk eens naar mijn kapsalon.

0: Ik heb één keer mijn man geknipt. Kan je vertellen, dat hoef ik nooit meer te doen. Ieder zijn eigen vak.
1: Die kwam als een labradoodle op de stoel uit.
0: Ja, zoiets wel, ja. Nee, ik mag het nooit meer doen. Ik hoef het ook niet meer te doen.
1: Ja, nou, ik kan me wel voorstellen dat het een heel ander vak is om een hond... dit is Doodle, hè, staat nu op tafel.
0: Ja, Doodle de labradoodle.
1: Dat is een bruine labradoodle, die Doodle heet. Je bent lekker het koppie aan het kammen en aan het knippen. De buik en de poten die zijn al gedaan. Koppie is het laatste wat er gebeurt. Blijf dus goed stilstaan. En het is dus iets heel anders dan mensen hoofden knippen. Wat is hier nou zo mooi aan, Desiree?
0: Geen enkele dag is hetzelfde. Geen enkele hond is hetzelfde. En dat maakt het gewoon ontzettend leuk om van iets wat je niet weet wat eruit komt, iets moois te maken.
1: En wanneer bedenk je, ik word hondentrimster? Als kind, als je met de schaar... De hond van je ouders?
0: Ja, sommigen worden met de paplepel ingegoten, zeg maar. En anderen komen gewoon in deze wereld terecht.
1: Hoe is het bij jou gegaan dan?
0: Een ex van mij, die hond die moest naar de trimsalon. En die moeder daarvan, die zei van, joh, dat is wat voor jou. Die nam me een keertje mee daar naartoe en toen ben ik nooit meer weggegaan.
1: Ah, dus ben je ex-schoonmoeder best wel dankbaar?
0: In dat geval wel, ja.
1: In de rest niet?
0: Nee.
1: Nee, okay. Nee, daar mag je toch ook gewoon eerlijk
2: kan
1: over zijn.
2: Kan gewoon op de radio. Ja, maakt niet uit. Dat geeft niks.
1: Ja. Hey, Doodle staat er lekker bij.
2: Wat zijn de trends eigenlijk? Want dat moeten we weten natuurlijk. Hè. Wat zijn
1: dat is een goede vraag, Menno. Ja. Zijn er trends in hondenkapsels?
0: Absoluut.
1: Wat is de trend van 2026?
0: Dat is de doedelkapsel.
1: Nou, omschrijf de doedelkapsel.
0: De doedelkapsel is dat ze hem kort op het lijfje willen en wat langer op de poten. Dat het lekker fluffy blijft. Een beetje een berenmodelletje noemen we dat in de trimmerswereld. En dat is wel echt op dit moment het trend van het moment.
1: Knippen als een beertje.
0: Knippen als een beertje.
1: Ja. Als de honden het zelf... Vinden de honden dit nou echt leuk zelf?
0: Sommigen wel. En sommigen ook absoluut niet.
1: En hoe zit het met Doodle?
0: Doodle vindt het prima.
1: Ja, dat geloof ik ook.
0: Maar die komt al vanaf pups af aan in de trimsalon. Dus die, die heeft alle klappen van de zweep al gehad, zeg maar. Nee, grapje. Nee hoor, die vermaakt zich prima. En die vindt het spa-behandeling wel. En de achterste hond die erop staat. De eerste twee keer dat hij kwam, vond hij de blazer echt, werd hij helemaal hysterisch. En dat ging nu ook gewoon prima. Dus ze worden steeds makker als je ze gewoon liefde en aandacht geeft. En laat weten dat het hier oké is. Dan worden ze daar een stuk kalmer van.
1: Ja, het is een heel bijzonder dierachtige aflevering.
2: Ja, en zit die hond nou ook echt onder zo'n kat met krulspelden in of zo? Of hoe moet ik dit met dit voorstellen?
1: De privé voor zich. Ja. Koppie koffie erbij. Zeker. De hond staat op tafel. En die zit aan een riempje vast. Zodat Desiree er goed bij kan. Maar wat ik al eerder zei, de hond blijft dus goed met vier poten gewoon op die tafel staan.
2: Ja, heel knap.
1: Dat vind ik best
2: zeker
1: knap.
2: Je had het over de privé. Ik heb nieuws. Net komt onze collega binnen van de redactie. Ja, we hadden toch Aad van Toor van Adriaan, van Basje en Adriaan gisteren hier in Menno in de Middag.
1: De hond heeft het ook gehoord volgens mij.
2: Knip ze in zijn staart of wat er gebeurt?
1: Nee, de hond heeft Radio West op. Je hoort hetzelfde
2: en
1: nieuws.
2: Het nieuws gaat dan heel snel, hè, want Aad van Toor, Aad heeft gisteren hier in Menno in de Middag onthuld dat hij in een nieuwe kinderserie of kinderfilm speelt. Hè, en die is opgenomen in het Westland. Jelger de Goochelaar en de Rode Diamant. Jelger de Goochelaar die maakt heel veel films, daar speelt hij in. En RTL Boulevard die meldt het nu groot op de site.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, en daar blijft het niet bij, Bob. De party ook. En daar staat dan in een interview bij Menno in de Middag op Radio West. Vertelt de entertainer dat hij een rol speelt in de nieuwe kinderfilm.
1: Je hoorde het voor het eerst bij Menno in de Middag.
2: Man, ja, echt hè.
1: Is de BBC al langs geweest bij Radio West?
2: Ik denk dat je snel terug moet hier. Ik denk dat we een persconferentie moeten gaan beleggen, Bob.
1: Ja, dat denk ik ook. Rol die rode loper uit.
2: Zo is het. En Bob, ik ga nu een plaat draaien. En je weet, vorige week was ik daar, vorige week vrijdag, in de Club Annabel in Rotterdam. En het is de Hermes House Band. Die hebben sinds jaren en jaren, want ze bestaan al sinds eind jaren 80 natuurlijk, en bekend van hebben ze weer een nieuwe single uit. En zo hadden ze een geweldige clubshow. Ik moet zeggen, geweldige live band. En ik ga hem nu draaien. Bob,
1: leuk, dat is die nieuwste Taj Mahal.
2: Tot morgen.
1: Tot morgen,
2: Bob. Hoi, hoi.

0: als je ze een keer live kunt zien, ga dat doen. Want er zit zoveel energie in deze studentenband die dus al sinds de eind jaren 80 bestaat. En ze hebben nu weer sinds lange, lange tijd een nieuwe single uit. Je hoorde hem net. Taj Mahal.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee en we zoeken plaatjes waarop je kunt bewegen. Nou, we hebben net zelfs die van Huub Mizee gehoord. Dat was een lekker plaatje. Overdrive was dat van Offenbach. Daar gaat hij vanavond dus weer op sporten. Zo hoor je nog eens wat. En er komen ontzettend veel leuke platen binnen. Zo ook deze van de Mavericks. Want Trudy en Wim van den Berg uit Delft die zeggen... Ja, hallo Menno, bewegen. Nou ja, we dachten dus aan de Mavericks met Dance the Night Away. Ja, daar moet je toch echt op losgaan, hè? Haha, goed zijn deze gasten, schrijven Trudy en Wim daar in Delft. Zeker, en daarom gaan we ze draaien. Morgen zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe Menno in de middag om 12 uur. Straks veel plezier met Paul, Muziek aan Zee. Daarna Bas met West komt thuis. En natuurlijk ook weer een nieuwe editie daarin van De Tijdmachine. Maak er nog een mooie dag van.

0: heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Ik zag die beelden van die raket die zo opstegen. Zo'n Russische Soyuz-raket. En ik dacht echt, wow, wat is dat dan? Ja, en binnen de kortste keer was ik verslaafd. Toen, ja, fantastisch. Vond het echt zo interessant. Ja.
2: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
1: Nou ja, het is heel bijzonder dat je dat aan mag raken, vind ik. Je mag het ook aanraken als je wil. Het is het oudste dat je ooit zult aanraken. Want dit is minstens 4,5 miljard jaar oud.
2: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
4: Mijn internet is traag, maar ik wil dat zelf.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
6: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ik wil sneller dan snel.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
6: Appetito.
9: Appetito.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
13: In Muziek aan Zee, straks tijd voor Coldplay. Het is nu 2:00. Hier is het nieuws met Jolanda Baaiens.
14: Goedemiddag. De provincie Zuid-Holland en gemeente Bodegraven-Reewijk willen geen gaswinning bij het Utrechtse Woerden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven ze dat gaswinning niet bij hun klimaat- en energiebeleid past. Winkeldieven en overlastplegers in winkels in de binnenstad van Den Haag kunnen rekenen op een collectief winkelverbod. Dat wil zeggen dat ze bij deelnemende winkels niet meer naar binnen mogen. En Leidse schooltuinen maken kans op de publieksprijs de Gouden Wortel. Deze week is het de week van de schooltuin en Leiden is een van de genomineerden. Meer nieuws straks om 14:30, nu het overige nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
17: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
18: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
19: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Zo, er waren een paar lekkere liedjes om muziek aan zee mee te beginnen, zeg. Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter van Herman Hermits. En daarna Coldplay met Talk. Maar we gaan gewoon in hetzelfde stramien door. Hier is Supertramp, Breakfast in America.

Ouderwetse potten en pannen muziek van UB40. Tijd voor goed nieuws. En hier en daar een toetertje erbij ook nog eens een keer. Ik heb weer de dagelijkse dosis goed nieuws voor je. En deze dagelijkse dosis goed nieuws komt uit Avifauna. Ja, in de buurt ook nog eens een keertje. Er zijn al meer dan 50 grutto-kuikens geboren. En die eieren worden uitgebroed in het kader van onderzoek naar de overleving van grutto-kuikens. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met die beesten. 160 grutto-eieren zijn opgestuurd vanuit Friesland. En in Avifauna worden die grutto-eieren tot de gruttootjes gekweekt, zullen we maar zeggen. Met zo'n lekkere broedlamp erboven.

0: bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan!

0: Winter te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Wacht, dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Ik doe nog een. Die zet nog een mooie stem op. En die knipoog. Ik zie ineens een knipoog, inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtje van Mingo die zwicht natuurlijk. Dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van. Oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg. Hey.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, ja. Bob. Tot zo, hè?
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n
3: vrijpartij.
2: Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.
4: Dit is Radio West.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
18: Goedemiddag, Paul. De provincies Utrecht en ook Zuid-Holland willen geen gaswinning bij Woerden. Ook een aantal gemeenten zoals Bodegraven en Reewijk zijn tegen de plannen van het Canadese bedrijf Vermilion Energy. Daarom is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze vinden dat gaswinning niet bij hun klimaat- en energiebeleid past. Ook zou het in strijd zijn met provinciale en lokale belangen. De kliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp negeerde in 2018 een oproep om moeders in te lichten over de massadonatie die er plaatsvond. Pas vorig jaar lichtte het MCK alle betrokkenen in, omdat dat moest van het ministerie van Volksgezondheid. Bij de commerciële kliniek waren tientallen donoren actief. Met hun zaad zijn minstens 1200 kinderen verwekt bij zo'n 1000 moeders. Winkeliers in de binnenstad van Den Haag zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Leidse schooltuinen maken kans op de publieksprijs De Gouden Wortel. Deze week is het de week van de schooltuin en Leiden is een van de genomineerden. De Gouden Wortel beloont gemeenten die zich inzetten voor schooltuinen. De Gouden Wortel bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs. Vorig jaar won de gemeente Leiden Dorps de publieksprijs. Het is nog een paar dagen nagelbijten, want op 22 mei wordt de winnaar bekendgemaakt.
17: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
19: Vanmiddag is er nog een kleine kans op een bui, maar voor de rest krijgen we ook geregeld zon. Een zuidwestenwind, vrij krachtig. Aan zee eerst nog mogelijk krachtig, maar zal langzamerhand afnemen. En het wordt ongeveer 18 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen en blijft het verder droog. De zuidwestenwind neemt sterk af en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgenochtend zijn er nog wolkenvelden. Morgenmiddag komt er meer zon en het blijft droog. En bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind wordt het morgen ongeveer 20 graden. Vrijdag en zaterdag is er veel zon en wordt het 25 tot 27 graden.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Muziek aan Zee. Dit is

Heerlijk, hè? Gewoon antieke muziek van Q65. En dit was Anne. Ik vind het zo leuk om af en toe van die oude plaatjes voor je te draaien. Deze is wat minder oud, want er is natuurlijk een hele oude uitvoering van American Pie, want daar hebben we het over. Maar dit is de uitvoering van Madonna. Mag er ook wezen.

Gloria Gaynor. Volgende liedje is van de Traveling Wilburys. Ik wil nog even je geheugen opfrissen wie daar allemaal in zaten in die Traveling Wilburys. En het waren niet de minste. George Harrison van de Beatles. Jeff Lynne natuurlijk van de Electric Light Orchestra. Roy Orbison, Tom Petty en ook nog een keertje Bob Dylan.

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Straks in Muziek aan Zee, tijd voor de Culture Club. Maar eerst het nieuws van 3 uur met Jolanda Baaiens.
8: Goedemiddag. De kliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp negeerde in 2018 een oproep om cliënten in te lichten over de massadonatie die er plaatsvond. Pas vorig jaar lichtten zij alle betrokkenen in, omdat dat moest van het ministerie. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Bodegraven-Reewijk willen geen gaswinning bij het Utrechtse Woerden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven ze dat gaswinning niet bij hun klimaat- en energiebeleid past. En winkeldieven en overlastplegers in winkels in de binnenstad van Den Haag kunnen rekenen op een collectief winkelverbod. En dat wil zeggen dat ze bij deelnemende winkels niet naar binnen mogen. Meer nieuws straks om 4:30, nu het overige nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
15: Tot 4 uur, muziek aan zee. Dit is Radio

zou het graag doen natuurlijk, maar om 4 uur is het gewoon tijd voor Bas Martiniers hier bij Radio West. En dan moet ik even plaats maken. Mag ik nog even blijven, Douwe Bob en Mo. En nu tijd voor een lekker zomersplaatje. Geheel in de stijl van de Summer of Love in 1967. Maar eigenlijk pas uitgekomen in 1974. Beach Baby van de First Class.

Al die plaatjes zijn zomers. Beach Baby was zomers van de First Class. En Ronan Keating met Life is a Rollercoaster is ook zomers. Dit is iets serieuzer, maar toch schijnt de zon bij Bas Kijks.

Heerlijk toch? Hey, en ik heb nou een lekker plaatje voor je uitgezocht. Draai ik helemaal, praat ik niet doorheen. John Hyatt, Have a Little Faith in Me. Het is zo mooi.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
6: Goedemiddag, Paul. De provincies Utrecht en Zuid-Holland willen geen gaswinning bij het Utrechtse Woerden. Ook een aantal gemeenten zoals Bodegraven en Reewijk zijn tegen de plannen van het Canadese bedrijf Vermilion Energy. Daarom is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze vinden dat gaswinning niet bij hun klimaat- en energiebeleid past. Ook zou het in strijd zijn met provinciale en lokale belangen. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten niet in de begroting van het Binnenhof. De kliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp negeerde in 2018 een oproep om moeders in te lichten over de massadonatie die er plaatsvond. Pas vorig jaar lichtte het MCK alle betrokkenen in, omdat het moest van het ministerie. Bij de commerciële kliniek waren tientallen donoren actief en met hun zaad zijn minstens 1200 kinderen verwekt bij zo'n 1000 moeders. Winkeliers in de binnenstad van Den Haag zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing.
5: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Mizee.
7: Vanmiddag is er nog een kleine kans op een bui, maar voor de rest krijgen we ook geregeld zon. Een zuidwestenwind, vrij krachtig. Aan zee eerst nog mogelijk krachtig, maar zal langzamerhand afnemen. En het wordt ongeveer 18 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen en blijft het verder droog. De zuidwestenwind neemt sterk af en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgenochtend zijn er nog wolkenvelden. Morgenmiddag komt er meer zon en het blijft droog. En bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind wordt het morgen ongeveer 20 graden. Vrijdag en zaterdag is er veel zon en wordt het 25 tot 27 graden.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Muziek aan Zee.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een toptoon en Kevins muzikale rat.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Cressip, Jacqueline Govaert uit Tilburg met de rest van de band. En how would you feel? Leek me leuk om weer eens een oude plaat van Boudewijn de Groot uit de kast te trekken. Samen met Ellie Nieman, meester Prikkerbeek.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De waterspiegel stijgt, dat weten we allemaal. Maar in Katwijk moeten daarom over een klein tijdje de strandpaviljoens een metertje of 9 opschuiven. Dat en nog veel meer straks in West komt thuis. Nu, het is 4:00, het nieuws met Jolande Baaiens.
9: Ja, goedemiddag. Schoenmodezaak Panara in Den Haag moet van de rechter op zoek naar een nieuwe naam. De ontwerper van het schoenenmerk Panara stopt ermee en wil dat de merknaam niet meer gebruikt wordt. Zuid-Holland is het tweede AI-centrum van Nederland met 346 bedrijven die kunstmatige intelligentie toepassen. Op de website van de provincie staat een lijst met de 100 beste AI-bedrijven van de provincie. De man die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Meer nieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost €75 miljoen. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Dennis Mooij.
11: In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 10 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda doe je er ook 10 minuten langer over tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Installatiebureau Van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
17: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
18: Omroepwestadverteren.nl.
19: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
20: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
21: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
22: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

Elvis Presley op Radio West. Een heel goede middag, 4:30. Je luistert naar West Komt Thuis. En dat duurt tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. In dit uur onder andere ons mooie spelletje, de tijdmachine. Natuurlijk een mooie hoofdprijs aan het einde van de week. Maar daarvoor spelen we natuurlijk wel een paar voorrondes waar je doorheen moet. En verder, de Haagse Markt is de eerste plek in Nederland. Waar ze statiegeldmachines hebben neergezet om flesjes en blikjes in te stoppen. Nou, wordt dat een succes? Hoe kijken de mensen daar tegenaan? Hoe kijken de marktkoopmensen daar tegenaan? Britt Zwart is het gaan vragen en zometeen komt ze erover vertellen. En dan strandpaviljoens in Katwijk. Die moeten een metertje of 5 tot 9 opschuiven. En dat is allemaal vanwege de verwachte zeespiegelstijging. En ja, als je het over het strand hebt, de zomer komt er ook aan. Krijgen we al een beetje kriebel? Nou, je hoort het in dit programma. Blijf lekker luisteren.

0: Ed Sheeran, Sapphire, lekker liedje, blijft dat toch 11 minuten over 4. West komt thuis. Vanaf vandaag kunnen bezoekers op de Haagse Markt hun flesjes en blikjes inleveren bij twee nieuwe statiegeldmarktkramen. Prachtig woord voor Scrabble. Statiegeldmarktkramen. Hier waren twee Haagse wethouders en de CEO van de statiegeldmachine bij aanwezig. Nou, een van onze verslaggevers is daar wezen kijken. Dat is Britt Zwart. Britt, een heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom is er zo'n happening van gemaakt?
1: Ja, er was een hele belevenis van gemaakt. Normaal gesproken bij een evenement staat er altijd zo'n boog met ballonnen. Dit keer was er een boog met allemaal plastic flessen. Mm-hmm. Ze hebben eigenlijk uitgepakt omdat dit de eerste plek is op een markt waar je lege blikjes en flesjes kan inleveren. Dan zou je denken, is dat nou zo bijzonder?
0: Ja, is dat nou zo bijzonder?
1: Het is bijzonder omdat je dus gelijk al je geld kan uitcashen via Tikkie. Dus met een QR-code. Ja. Of je kan geld doneren aan een goed doel.
0: Okay.
1: Dus stel je vindt daar op straat een plastic flesje, dan kan je er meteen heen lopen en heb je meteen 15 cent.
0: Huppatee.
1: Nou, dat is lekker.
0: Ik neem aan dat met dit plan de gemeente het makkelijker wil maken voor mensen om hun statiegeld in te leveren. Of hun flesjes in ieder geval in te leveren en blikjes. In plaats van het dan toch maar weg te gooien.
1: Ja, eigenlijk wel. De Haagse Markt is natuurlijk een enorm drukke plek waar veel mensen komen. Ze willen eigenlijk voorkomen dat statiegeld wordt weggegooid. In prullenbakken, maar al helemaal op de grond. Mm-hmm. Dan moet ik zeggen dat het is geen bulkmachine. Dus ik vraag me wel af hoe druk het daar zal worden wanneer iedereen weet dat die machines er zijn.
0: Ja, even voor mijn begrip. Een bulkmachine, wat is dat ook alweer?
1: Een bulkmachine is waar je met je tas eigenlijk, die kiep je dan om en dan vangt hij alle blikjes en alle flesjes tegelijkertijd op.
0: Oh, heerlijk lijkt dat. Ik heb nog nooit iets in zo'n ding. Ja, dat is helemaal
1: dat
0: terecht.
1: Dat is top, ja. Dat gaat een stuk sneller. Dus als iemand daar aankomt met een hele vuilniszak vol flesjes, ja,
0: dan sta je
1: er 3 uur.
0: Ja,
1: één voor één. Inderdaad. En ik vroeg me ook af, kijk, bij de Haagse Markt, als daar een plastic flesje op de grond ligt, worden die dan sowieso niet opgeraapt daardoor mensen die dan een zakcentje willen bijverdienen?
0: Ja.
1: Is dat dan wel handig om dan dat nog af te nemen dan van iemand? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik begrijp wel een beetje wat je bedoelt. Ja, ja, ja, ja.
1: Ik heb daarom ook vanmiddag even een rondje gelopen op de Haagse Markt en een praatje gemaakt met mensen wat zij ervan vinden. Er zijn hier nu net twee statiegeldautomaten geplaatst. Is dat echt nodig hier?
2: Nou, er staat hier weinig lege flessen, want ze worden gelijk weggepakt. Als hier een blikje staat, is die zo pleiten.
3: Ik denk het wel. Ik denk dat het handig is.
4: Jij denkt er niet dat je voor 15 cent de hele dag met een leeg blikje in je handen gaat lopen. Dus je gooit het toch gewoon in de prullenbak.
1: De flesjes en de blikjes worden vaak wel opgeraapt door mensen.
5: Ja, die worden wel opgeraapt, maar je ziet het. De blikjes worden weggegooid soms. En dan gaan mensen lopen gaaien in die prullenbak. En dan waaien al die papiertjes waaien er dan uit. Ja, en die laten ze dan natuurlijk liggen.
1: Gaat het helpen dan hier?
4: Nee, ik denk het niet.
1: Ja. Ja. Ja, de meningen op de markt zijn dus, zoals je hebt gehoord, lekker verdeeld. Of het zwerfafval hierdoor verminderd, vinden veel marktkooplieden eigenlijk dus nog maar de vraag. Omdat mensen dus inderdaad juist afval van straat graag inleveren voor wat centjes.
0: Ja.
1: Volgens C, dat is een jongen van de vishandel die je net hoorde, komt eigenlijk wel met een goed tegenargument. En dat is eigenlijk dat mensen dan misschien wel sneller stoppen met graaien in die afvalbakken, waardoor dat zwerfafval in die afvalbakken niet op straat terechtkomt. Want dan pakken ze alleen dat flesje er natuurlijk uit.
0: Ja.
1: En dan levert iedereen zijn of haar blikje meteen in.
0: Ja, precies, precies. Meer statiegeld inleverpunten, dat lijkt me toch altijd handig. Hè? Het is vaak zo ontzettend druk bij die machines in de supermarkt.
1: Ja, ja, nou eigenlijk is het een gevalletje, baat het niet, dan schaadt het niet.
0: Is ook weer waar. Nou goed, en over zwerfplastic gesproken, zwerfflesjes zelfs. Zometeen ga ik even bellen met Marijn Tinga. Hij komt uit Leiden, hij is de plastic soepsurfer. En
1: okay.
0: Hij is op dit moment onderweg met zijn surfboard om te surfen van Nice naar Rome. En daar Jeetje. Wordt hij door de paus ontvangen. En dan gaat hij praten over de invoering van statiegeldflesjes in Italië.
1: Zo.
0: Want dat hebben ze daar nog helemaal niet.
1: Dat klinkt spannend.
0: Echt, hè? Dat is wat, hè?
1: Wat een origineel idee.
0: Absoluut. Laat de radio lekker aanstaan, dan hoor je meer.
6: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: had ik het net met Britt Zwart over de invoering van, in gebruik nemen moet ik zelf zeggen, van statiegeldmachines op marktkramen. Heb ik nu contact, ja, met de helft van de regio mag ik wel zeggen, Merijn Tinga uit Leiden. Merijn, een heel goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Goeie, buongiorno zal ik maar zeggen, want ik zal je even...
1: Buongiorno. Ja,
0: ik zal je even netjes introduceren. Merijn Tinga, de plastic soepsurfer, wordt hij ook wel genoemd. En dat is hij ook. Hij surft op zijn surfboard gemaakt van plastic zwerfflesjes. In etappes, nou Europa door kun je wel zeggen. Hij is in Oslo begonnen en hij is nu bezig met de vierde etappe. En die etappe die brengt hem van Nice naar Rome. En de bedoeling daar, dat is dat hij daar ontvangen wordt met alle egars. Pauselijke egars zelfs, om daar te praten met de paus. Het is niet normaal. Over de invoering van statiegeldflesjes in onder andere Italië. Maar de invloed van de paus gaat zelfs natuurlijk heel veel verder dan Italië. Want, Merijn Tinga, er is nog een hoop werk te verzetten. Hè? Zo'n land als Italië kent dat niet, hè? Statiegeldflesjes.
1: Nee. En ik was dus... Het contrast komt bijna niet. Ik was gisteravond nog in een tent op een ponton ergens langs de Tiber. En vanochtend was ik in de marmeren gangen van het parlement. En ik heb daar met de parlementsleden gesproken. En er was een hele discussie over de invoering van statiegeld en hoe dat verder moet. Er zijn volgend jaar zijn er hier verkiezingen. Nou, ja, hoe ze ervoor kunnen zorgen dat dan wat er nu aan wetgeving is, toch doorgezet kan worden. Allemaal heel technisch uiteindelijk. Dat was vanochtend, ja.
0: Ja, oké, joh. Je bent dus op bezoek geweest in het parlement al. Nou, dat is al heel wat. Loop je op schema, ja. En wanneer ben je dan op audiëntie bij de paus ook alweer?
1: Morgen om 11:00 heb ik een uitnodiging, ja, voor een afspraak met de paus.
0: Jo.
1: Daarin staat 11:00 privé audiëntie met de paus. En vanochtend had ik een interview met de Telegraaf.
0: Ja.
1: De Telegraaf die wilde erbij zijn. Dus die belde met het Vaticaan, met het journalist ding. En daar konden ze mijn afspraak niet vinden. Dus ik zit nu echt in de stress.
0: Ja.
1: Dat wil je niet weten.
0: Ja.
1: Dus ik heb Vaticaan, de ambassade... Ik had vanochtend namelijk ook weer afspraak met de ambassadeur van de Vaticaan. Dus we hebben in Nederland ook nog een Nederlandse ambassadeur die in het Vaticaan zit. Dus alleen speciaal voor het Vaticaan. Daar had ik vanochtend de afspraak mee. Dus die zijn nu aan het uitzoeken hoe dat zit. Hè? Want uiteindelijk, ik stelde me wel gerust in die zin van... ze gingen ervan uit dat de paus... Als er iemand is die zich aan zijn woord houdt, ja, is het de paus natuurlijk. Dus ze gaan ervan uit dat het een mysterie is, het Vaticaan elke keer.
0: Ja.
1: Maar goed, en om 5:00 gaan ze pas weer open. Ze hebben een hele lange siesta.
0: Zo.
1: Dus tot die tijd zit ik... enorme stress.
0: Ja, joh, wat een mooi verhaal dit. Nou, weet je, dat gaat vast goed komen, want die toezegging is er niet voor niks. En
1: ik heb het gewoon zwart op wit natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Die uitnodiging. Die heb ik in, maar het eerste wat ik ga doen na dit interview, ik fiets er naartoe. Ik zit er vrij dichtbij. Ik fiets er naartoe. Ik ga natuurlijk bij de ingang eventjes vragen hoe dat zit morgen met de uitnodiging in de hand.
0: Ja, uiteraard. Precies. Hey, Merijn, je hebt natuurlijk wel de mazzel dat de paus van Amerikaanse afkomst is. Dus je kunt het in het Engels voeren, het gesprek. En dat is wel heel prettig, hè?
1: Absoluut. Ik kan inmiddels een beetje Italiaans, maar dat is toch voornamelijk cappuccino bestellen. En dat mag na 11:00 mag dat niet meer.
0: Oké. Nee, ik snap het, joh. Hey, stel je voor, hè, je gaat natuurlijk naar dat grote gebouw toe. Dan word je door wat kamertjes geleid. Heel veel mensen die kijken dan even aan. Ja. Ze plaatsen jou in een kamertje zus, kamertje zo. En dan uiteindelijk gaat er waarschijnlijk ergens een deur open. En dan komt of de goede man naar je toe gelopen, of jij mag naar de goede man toe lopen. Hoe ga jij dat gesprek aanvangen? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Ja, het is in... ik weet precies waar het is. Het is in het... de bibliotheek. De privébibliotheek van de paus. Van het Vaticaan. Daar zijn ook foto's van. Hoe dat eruit ziet. Ja, hoe ga ik... Ik kan niet anders... Kijk, hij is de morele autoriteit natuurlijk van de wereld. Dus ik kan niet anders zijn dan eerlijk en oprecht.
0: Ja.
1: En vertellen wat ik gezien heb. En wat ik... waarom ik al die moeite heb gedaan om van Oslo via Londen, Parijs, Nice daar te komen. En dat is ook wat ik vanochtend in het parlement heb verteld. Wat dat betreft heb ik een generale repetitie gehad vanochtend. Nee, ik denk dat het uit mijn tenen gaat komen. En de uitsmijter is dat ik een statiegeldmachine aanbied om bij de enige winkel in de Vaticaanstad neer te zetten. We wonen het kleinste landje ter wereld. Ja. Er wonen 800 mensen, geloof ik.
0: Ja.
1: En ze hebben één winkel. Nou ja, daar staat de zoopmachine in. Symbolisch hebben ze dan statiegeld ingevoerd. En dat heeft natuurlijk een enorm effect.
0: Ja.
1: Op een uitstraling voor de rest van de wereld.
0: Ja. Gaaf man, nou dat is hartstikke mooi. Morgenochtend om 11 uur, als het allemaal goed, het gaat gewoon gebeuren. En Marijn,
1: Ik ga er altijd nog maar vanuit.
0: Ja joh.
1: Nee, dat is niet goed voor Maart.
0: Nee, dat snap ik. Daar doe je zoveel moeite en er gaat natuurlijk zoveel aan vooraf. Ja, dat is ook wel echt een enorme spanningsbank.
1: Ja, dan die verwarring. Ja, precies.
0: Joh. Hey, maar Marijn, even kijken hoor. Als je nou bij de paus bent geweest, je hebt daar een vruchtbaar gesprek en wat er dan ook mag uitkomen, nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal zien. Heb jij nog een volgend doel op de radar?
1: Jeetje, dat vraag je nu al.
0: Oh, sorry. Zal ik dat later vragen? Dat is ook goed, hè?
1: Nee. Kijk, het werkt enorm goed, hè? Want ik ben natuurlijk Oslo, ook in Londen, in Westminster. Ik heb de burgemeester van Parijs. Ik ben in de Oceanenconferentie van de Verenigde Naties geweest. Door dit project. En ik zal dat zeker doorzetten. Dus mijn eerste idee is om door te surfen volgend jaar dan. Elk jaar 4 weken naar Athene. Ook om daar natuurlijk dan aandacht te vragen voor de plastic vervuiling.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Nou, dus het is nog niet klaar.
0: Nee, precies. Zullen wij gewoon... wanneer zal ik jou weer bellen? Want morgen is natuurlijk gewoon die hele grote belangrijke dag. Wanneer ga je weer naar huis toe dan eigenlijk?
1: Op zaterdag. Dus we hebben allerlei evenementen nog. En dan zaterdag gaat alles zit eigenlijk vol. Elke avond heb ik conferenties en interviews en van alles en dat. Dus dan zaterdag terug naar huis.
0: Okidokio. Nou, wij hebben nog wel even contact. Want ik wil jou natuurlijk...
1: Kijk ook zeker.
0: Wat zei... De lijn die wordt...
1: Ik wou zeggen, de lijn wordt heel slecht,
0: maar vertel.
1: Ja. Nee, ik kijk er enorm naar uit om gewoon weer thuis op de bank te zitten.
0: Ja. Je bent ook maar een mens natuurlijk, hè?
1: Wat dacht
0: je
1: dan?
0: Ja, daarom, hè? Hey Marijn, heel veel toi morgen en geniet er ook van, want het is heel bijzonder allemaal, hè?
1: Ga ik zeker doen.
0: Okay.
1: Hey, super dank, Bas.
0: Jo, groetjes. Doei. Hoi. Geweldig verhaal weer van Marijn Tinga uit Leiden. Nou, tot aan het nieuws. Met Jolanda is dit Blondie.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
9: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Westmaas.
13: 3 minuten over 4:30. Je luistert naar Radio West. Het nieuws met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De verdachte van de explosie bij D66-kantoor in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Het OM verdenkt de 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats van een terroristisch motief. Op donderdagavond 7 mei ontplofte een vuurwerkbom bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Op dat moment waren tientallen mensen in het pand. Niemand raakte gewond. Het gebouw liep wel schade op. De provincies Utrecht, maar ook Zuid-Holland, willen geen gaswinning bij Woerden. Ook een aantal gemeenten zoals Bodegraven-Reewijk zijn tegen de plannen van het Canadese bedrijf Vermilion Energy. Daarom is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze vinden dat gaswinning niet bij hun klimaat- en energiebeleid past. Ook zou het in strijd zijn met provinciale en lokale belangen. Zuid-Holland is het tweede AI-centrum van Nederland met 346 bedrijven die kunstmatige intelligentie toepassen. Deze bedrijven zijn actief in uiteenlopende sectoren, van kwantumtechnologie in Delft tot zorgoplossingen in Leiden. De provincie heeft samen met Innovation Quarter en onder meer de gemeente Den Haag een lijst en een kaart op de website gezet met daarop de 100 beste AI-bedrijven van Zuid-Holland. En deze lijst wordt regelmatig vernieuwd. En het is vandaag Internationale Bijendag. Extra belangrijk, want het gaat niet goed met de bijen. Door ziektes, bestrijdingsmiddelen en de Aziatische horenaar sterven hele kolonies uit. Steeds meer mensen zaaien speciaal voor de bijen bloemen in de tuin. En volgens Marjolein Vonk van Groene Cirkel Bijenlandschap heeft dat echt zin.
15: Wij stimuleren ook dat bewoners, maar ook bedrijven, zoveel mogelijk bijvriendelijke tuinen en bedrijfsterreinen aanleggen. En we zien wel in de loop van de tijd, als we dat bijvriendelijk inrichten, dus we zorgen voor meer bloemen en voor een betere tuinen, dat we dan wel meer bijen zien.
14: De Groene Cirkel Bijenlandschap is een netwerk die de strijd tegen de achteruitgang van de wilde bij tegengaat.
13: Oké, okay, ja. Nou, de bijen zijn ontzettend belangrijk voor de bestuiving van de bloemen. En dat is natuurlijk allemaal geen nieuws, want dat leer je op school. Maar als die bloemen en de gewassen niet meer groeien, dan krijgen we bijvoorbeeld ook een voedselprobleem, hè, Huub?
16: Dat zou zomaar kunnen, denk ik. Ja, zeker wel.
13: Ja. Daarom. En als het niet nat genoeg is, hebben we ook een voedselprobleem.
16: Kan ook gebeuren.
13: Want hoe staat het daarmee?
16: Nou ja, wij hebben in het westen nog niet zo heel veel neerslag gehad. In het oosten van het land wel wat meer. Maar ja, ik had al eerder gezegd, de bovenlaag is wel redelijk vochtig. Maar we zullen zien dat de komende dagen de verdamping weer flink zal toenemen, ook juist door de begroeiing die er is. Een boom kan wel vele liters water per dag gaan verdampen. Maar ja, we moeten het maar even afwachten. Voorlopig gaan we in ieder geval wel die kant op, dat het dit droger blijft. Mm-hmm. Vandaag hadden we vanochtend nog een paar buien in het midden en het oosten van Zuid-Holland met name. Maar de temperatuur kwam al aardig op niveau, 17, 18 graden. En dat is het nog steeds op dit moment. We hebben een zuidwestenwind, nog steeds windkracht 5. Die waait nogal flink door, maar dat wordt geleidelijk aan minder vannacht. Dan wordt het een matig of zwakke wind. En we zullen zien dat opklaringen worden afgewisseld door wolkenvelden met een hele kleine kans op een enkel buitje misschien nog vannacht, maar dat zal niet veel voorstellen. En de temperatuur daalt tot 11 graden. En morgen, dan zijn er eerst nog wolkenvelden, daarna komt er meer zon en dan bij een zwakke tot matige westen-zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. En dan vanaf vrijdag, en ook zaterdag natuurlijk, dan wordt het gewoon ronduit zomers. Dat is al eerder
13: lekker,
16: aangekondigd.
13: Hoor. Nou.
16: Heel veel zon, temperaturen 25, 26 graden. Dat zal ook zaterdag nog het geval zijn. Dan is er ook wel weer af en toe wat bewolking, maar de kans op een bui is maar heel klein. En het is misschien nog wel leuk om even uit te leggen waar die warmte nu eigenlijk een beetje vandaan komt. Want er wordt wel heel veel gezegd, ja, het komt uit het zuiden. Ja, die wind wordt wel een beetje zuidelijk, maar die blijft heel zwak. Vrijdag is het maar windkracht 2 tot 3. Nee, de warmte is heel bijzonder. Die komt eigenlijk uit de omgeving van Newfoundland, over de oceaan. Maar wat er gebeurt, daar vormt zich een hoge drukgebied in de hogere luchtlagen. En de lucht in zo'n systeem zakt naar beneden en dan wordt die lucht samengeperst. En je kan die proef thuis ook doen met je fietspomp. Als je lucht samenperst.
13: Nee joh, dat meen je niet.
16: Dan wordt de onderkant van die fietspomp wordt heel warm. En dat zien we ook bij lucht die naar beneden gaat. En wat we zien is dat die luchtdeeltjes die vanaf een kilometer of 4 hoogte komen naar beneden gaan en opwarmen. En dat is eigenlijk wat er voornamelijk gaat gebeuren vrijdag en zaterdag. En daarna gaat de zon natuurlijk ook een grote rol spelen. En we zullen ook zien dat begin volgende week die temperatuur echt nog op niveau blijft. Met droog weer en behoorlijk veel zon. Kortom, we gaan naar zomers weer dus toe.
13: Nou, niet verkeerd. En nog een lesje natuurkunde meegepikt. Ook nog. Huub, dankjewel. Ja. Hè. Dennis Mooij bij de ANWB. Het is woensdag, meestal niet de drukste dag van de week. Hoe staan we er vandaag voor?
17: Ja, dat valt meestal wel mee en dat is nu ook het geval. Er staat dan wel 110 kilometer file bij ons in de regio. Maar de meeste files leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je tussen knooppunt De Hoek en Roelofarensveen wel een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 naar Den Haag tussen Houten Oost en Woerden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk is het oponthoud 20 minuten.
13: Dankjewel en tot straks.
18: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Stefan en de Miami Sound Machine Conga.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: De Radio West Tijdmachine staat hier al warm te draaien voor de deur van Omroep West. We gaan terug in de tijd. We landen ergens op een jaartal. En over dat jaartal stelt de Tijdmachine je 3 vragen. Bij 1 vraag goed is het al prijs. Bij 3 vragen goed kans op het spelen van de finale aan het einde van de week. En die finale, de hoofdprijs daar, dat is een Kibo. Een kleurrijk Haags horloge met een verhaal. Merken ze inmiddels behoorlijk beroemd aan het worden. Wordt gedragen door, dacht je van spierbal Arnold. Arnold Schwarzenegger, de Terminator. Dus dat, doe gezellig mee met dat spelletje. De Tijdmachine 070-390-5454. 070-390-5454. Even terug in de tijd hoor. Oh, fijn plaatje. Je hoort het niet heel vaak meer. Uit de jaren 90. I Wonder Why. De artiest heet Curtis Stigers. Dat is met 2 S'en. Ik dacht altijd, die ene S die kun je makkelijk inslikken. Hè? Dan is het Curtis Stigers. Dat klinkt bijna hetzelfde. I Wonder Why. Het spelletje De Tijdmachine 070-390-5454.

Wonderwire, Curtis Tigers. Zometeen te winnen in het spelletje De Tijdmachine. Die prachtige ADO Den Haag fansjaal. Wie wil dat ding nou niet? 070-390-5454. Voor dat spelletje met die mooie fansjaal van ADO. Well,

0: Steelers Wheel, hè, gebruikt deze muziek in een film van Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Wat een film was dat? Nou.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Hoog tijd voor ons spelletje De Tijdmachine. Esmee van de Water aan de telefoon uit Den Haag. Esmee, een heel goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Bas.
0: Goedemiddag. Ja, ik hoor je wat slecht. Kun je goed luid en duidelijk in de telefoon spreken? Dan kunnen we je goed horen.
2: Ja, hoor je me nou beter?
0: Ja, precies. Blijf dat maar volhouden. Gewoon lekker luid en duidelijk. Hartstikke goed. Esmee, het mooie weer komt eraan. Heb jij nog plannen met het mooie weer?
2: Ja, zeker.
0: En wat zijn die plannen?
2: Ik ga het weekend wandelen met mijn kinderen meestal, met mijn kleinkinderen.
0: Ja.
2: En ik ga naar een goede vriendin van me in Zeeland.
0: Ja.
2: Dus dat zijn een beetje de plannen.
0: Nou, dat klinkt helemaal goed. Ja hoor, prima. Lekker. Iets om naar uit te kijken, vind je ook niet?
2: Ja, zeker. En het wordt heel warm, hoor ik. Dus.
0: Ja, het wordt zeker lekker warm. Nou, inderdaad. Hubert, dus, allemaal beloofd.
2: Het wordt tijd voor rokjes en jurkjes dragen.
0: Ja, daar kijk ik zelf ook altijd heel erg naar uit. Daarmee bedoel ik dat ik daar graag naar kijk, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, kijk, ik ben, dat is al bekend bij jullie tot ik transgender ben.
0: Dus. Ja, oké. Ja, nee, maar desalniettemin, toch gewoon. Nou, als je dat lekker vindt, moet je lekker een rokje of een jurkje aantrekken. Zo werkt het.
2: Ja, zeker.
0: Zo is het maar net. Esmee, loop met me mee. We lopen naar de tijdmachine. Hij staat hier bij ons voor de deur altijd. Nu op dit moment te blinken in een vaal zonnetje. Want heel erg slecht.
2: Ja, ziet er mooi uit.
0: Ja, daarom. Wees wel voorzichtig op het trapje naar boven, hè. Want dat is altijd een beetje een discutabel dingetje. En dan mag je even in het linkerstoeltje gaan plaatsnemen.

0: ik zit.
1: Goed, gordel om.
0: Ja.
1: Mag een klap geven op de groen-gele knop.
0: Boom.
1: Ja, huppatee. Dat is nog eens actie in de tent.
0: Ja,
1: zo is het. We doen de deuren dicht, de raderen gaan draaien. Esmee, waar komen we uit? Ja, door tijd en ruimte vliegen we. Wat wordt het?
2: 1, 9, 8, 2.
1: We landen in 1982. Heb jij iets met dat jaar?
0: Ja, een beetje wel, ja.
1: Oh, nou, vertel eens
0: even. Ongeveer voor mijn 11, 12 jaar.
1: Ja, ja, dan schelen we hoegenaamd niks qua leeftijd. Ik werd 13 in 1982. Ik vond het een mooi jaar. Ja, het is gewoon een mooie leeftijd ook, hè?
0: Ja, ik vond het een mooi jaar. Want toen speelde ADO nog in het Zuiderpark, hè? Dus...
1: Ja, ja. Oh, ging je vaak kijken naar de wedstrijden?
0: Ja, ik ben een diehard ADO-fan.
1: Oh, dus die...
0: Vanaf 1979.
1: Oh, dus, oh. Die sjaal van ADO die is meer dan welkom bij jou in huis.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja, ja, precies. Nou, dan moeten we eens even kijken of we daar iets, aan kunnen doen. Hè? Drie vragen beantwoorden. Je moet er één goed hebben, Esmee. Gaat dat lukken?
0: Ja, ik hoop het wel.
1: Oké, nou let goed op. Hè. Daar komt hij. De eerste vraag. In Amerika ontstaat in 1982 een nieuw ras van een huisdier. En dat ras dat heet Laperm. Wat voor dier is dat?
0: Ja.
1: Laperm.
0: Nee, ik gok maar een hond,
1: joh. Je gokt maar een hond? Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Let op, de tweede vraag. Welk Amerikaans tijdschrift kiest normaal een Person of the Year? Een Person of the Year heet het dan, hè? Maar koos in 1982 de computer als machine van het jaar. Welk Amerikaans tijdschrift is dat?
0: Die weet ik echt niet.
1: Normaal gesproken de Person of the Year. En dat was in 82 dus de Machine of the Year. Het is een heel, ja, het is toch wel een bekend tijdschrift. Ik lees het ook niet elke week, hoor. Dat moet ik wel toegeven. Maar, oké, geen paniek, geen paniek. We hebben nog een derde vraag. De Steve Miller Band, hè, die had een hit in 82. Welke tovenaarspreuk zat er in die plaat? Het is geen hocus pocus, maar het is...
0: Pilatus pas.
1: Nee, nou, je hebt hocus pocus en noem nog eens een andere toverspreuk.
0: Hocus pocus pas.
1: Het is allemaal een beetje abracadabra voor jou, hè, die toverspreuken.
0: Ja.
1: Ja. Steve Miller Band. Grote hit 82. Een plaatje dat toverspreuk is.
0: Hocus pocus pas.
1: Gaan we nog even terug naar de eerste vraag, Esmee. Want ik wil je toch echt opzadelen met die sjaal, want dat vind ik gewoon leuk. Een hond is een heel populair huisdier. Wat is nog meer een populair huisdier?
0: Een kat.
1: Zullen we eens even kijken of dan de kat het goede antwoord zou zijn op de eerste vraag?
3: Je hebt één vraag.
1: Jazeker wel, Esmee.
0: Ja. Nou, ik zou je vertellen, Bart.
1: Ja, vertel.
0: Dat was eigenlijk mijn eerste ingreep, maar nou, ik twijfelde.
1: Ja, dat hoorde ik aan je en ik hoopte toch dat je kat ging zeggen. Want ik vond de vraag ook moeilijk, hoor, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Zullen we eens even doornemen, want die tweede vraag, hè. Dat magazine, dat Amerikaanse tijdschrift, dat is Time Magazine.
0: En die kiezen
1: altijd die Person of the Year. Maar in 82 was dat dus de computer als machine van het jaar. En waarschijnlijk was dat omdat Apple toen met de eerste personal computer kwam, denk ik. Gok ik zo. Kan bijna niet anders.
0: Ja, ja, en, ik ook.
1: En luister, die hit van de Steve Miller Band. Abracadabra natuurlijk. Abracadabra.
0: Oh, ja. Maar mijn Engels en mijn Amerikaans is niet zo goed.
1: Nou, geeft helemaal niks, Esmee. Die sjaal is voor jou en ik ga die plaat draaien... zodat je nooit meer vergeet dat Abracadabra uit 82 een hit was voor de Steve Miller Band.
0: Oké, hartstikke bedankt, Bas.
1: Okidoki.
0: En veel succes.
1: Dankjewel.
0: En fijn weekend.
1: Joejoe.
0: Dankjewel, hè. Hoi.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Trulease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Strandpaviljoens in Katwijk die moeten over een tijdje een stuk opschuiven vanwege verwachte zeespiegelstijging. Het is 5:02. Het nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baaiens.
20: Goedemiddag. De gemeenteraad van Hillegom gaat akkoord met het hervormen van de jeugdzorg. Er wordt 1 miljoen euro uitgetrokken voor betere preventie, ondersteuning op scholen en het terugdringen van de druk op de gespecialiseerde jeugdzorg. Zuid-Holland is het tweede AI-centrum van Nederland met 346 bedrijven die kunstmatige intelligentie toepassen. Op de website van de provincie staat een lijst met de 100 beste AI-bedrijven. En de man die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Meer nieuws straks om 17:30, nu het overige nieuws.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De Radio West files en vertragingen krijg je van Dennis Mooij bij de ANWB.
0: Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Woerden een kwartier extra. De linkerrijstrook is daar dicht. Want er moet met spoed een ambulance langs. Hou die rijstrook vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk doe je er nu een kwartier langer over.
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
22: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
24: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
23: 20% korting?
24: Ja, ook bij Tebbenhof.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: Tot 7 uur. West komt thuis.

Police uit 1982. Every little thing she does is magic. En straks tussen 80's 6 en 7. 80's at 6 natuurlijk, meer jaren 80 muziek. Als je het leuk vindt om een jaren 80 plaatje te horen, nou, stuur me dan vooral even een e-mail op bas@omroepwest.nl. Het is 11 minuten over 5. West komt thuis op Radio West. Tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen aandacht voor zeespiegelstijging. En daarom moeten de duinen wat aangroeien. En daarom moeten er wat strandpaviljoens in Katwijk opschuiven. Een metertje of 5 tot 9. Nou, wat vinden de mensen van de strandpaviljoens daarvan? En wat vindt het Hoogheemraadschap ervan? Je hoort het zometeen. Ja, en de zomer is een beetje in aantocht, hè? In ieder geval op korte termijn. Een aantal heerlijke dagen. Je hoorde het de weer mensen vandaag natuurlijk uitgebreid vertellen. Krijgen we er al een beetje kriebels van? Nou, dat en nog veel meer te horen hier in West komt thuis op Radio West. Natuurlijk in dit uur ook nog de kopstaartplaat, bijvoorbeeld.

0: Rob de Nijs op Radio West, Banger Hart in de radiomix. Nou, deze duurde toch ook alweer bijna 5 minuten. Dus kun je nagaan als er een extended version van gemaakt had.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Het is 16 minuten over 5. Twee strandpaviljoens en twee verenigingen in Katwijk moeten 5 tot 9 meter opschuiven richting de zee. Vanwege de verwachte zeespiegelstijging, mooi woord, wil het Hoogheemraadschap van Rijnland extra ruimte maken om de duinen te laten groeien. Marlies Harting die was vandaag in Katwijk. Marlies, dat zijn dus paviljoens die ieder seizoen weer worden opgebouwd.
2: Ja, inderdaad. Er zijn natuurlijk paviljoens die gewoon het hele, of strandtenten die het hele jaar staan. Maar deze worden dan altijd weer afgebroken en in het voorjaar weer opgebouwd. Mm-hmm. Er staan daar ook nog een aantal van die strandbungalows. En er is een kitesurfvereniging. En die bouwen daar ieder jaar op. Maar die staan echt tegen de rand van het duin aan. En dat is dus precies het probleem. Legde Marion Verkleij van het Hoogheemraadschap Rijnland mij uit.
3: Onzin. Absoluut.
4: Dat is duidelijk.
2: Ja. Ja, onzin, dat is duidelijk. Onzin, maar ja. Dat was dus de strandtent. Nee, dus we gaan eerst precies. Nog even naar Marion luisteren.
0: Daar komt Marion.
5: Wat wij als Hoogheemraadschap constateren is dat de duinerij niet goed kan aangroeien. We hebben de duinen als bescherming van ons achterland. Hè. De eerste duinerij is vooral heel belangrijk. Wat we weten is dat de zeespiegel gaat stijgen door de klimaatverandering. Normaal gesproken zorgt de wind dat de duinen kunnen aangroeien met zand door dat warrelen en zo. Wat we hier zien is dat de huisjes die er staan en ook de strandpaviljoens eigenlijk in de weg staan om die natuurlijke aangroei van duinen te laten gebeuren. Dus wat wij hebben gedaan, wij hebben met de paviljoenhouders, met de gemeente overleg gehad. En we zijn eruit gekomen dat we de paviljoens 5 tot 9 meter richting de zee laten verplaatsen, waardoor de duin weer op een natuurlijke manier kan aangroeien.
0: Ja, nou, begrijpelijk verhaal wat zij daar zegt. En die paviljoens die moeten dus dan naar voren richting de zee.
2: Precies. Ik dacht ook in eerste instantie paviljoens moeten naar achter, want de zee komt naar voren.
0: Ja, maar dat wou ik ook zeggen.
2: Dat was bij mij ook de verwarring, maar dat is dus niet zo. Het gaat erom dat ze tegen die duinen aanstaan en daardoor die duinen dus niet goed kunnen groeien. Want dat Hoogheemraadschap baseert zich dan op berekeningen van het KNMI. Mm-hmm. Die zeggen in het jaar 2200 is de zeespiegel met 1 meter gestegen en rond 2070... dat is natuurlijk toch al over, wat is het, 45 jaar. Gaat dat dan sneller? Dus voor die tijd willen ze dat duin is aangegroeid. En daarom moet al die bebouwing vanaf volgend jaar al een stukje naar voren om ruimte te maken.
0: Ja, ik snap dat. Die strandtenthouders die zullen er ook wel wat van vinden, of niet?
2: Nou, dat hoorde ik net al een beetje. Die zijn er dus niet blij mee. Want volgens hun is het niet nodig, zegt Michel Schade van Doorn van paviljoen Wandveld.
3: Onzin. Absoluut.
4: Dat is duidelijk.
3: Ja, wees ook duidelijk. Ik bedoel, wij hebben hier de grootste duinenpartij van heel Katwijk samen met aan de zuidkant. Dat is absoluut onzin. Ik bedoel, voordat de bewoonde wereld hier ook natte voeten krijgt, dan kan je vanaf de boulevard kan je zwemmen vanaf je balkon.
2: Waarom is het voor jou een probleem dat je op zich zou zeggen, nou ja, ga je toch, bouw je hem volgend jaar op, zet je hem wat dichter bij zee? Ja,
3: nee, dat vind ik ook absoluut geen probleem, maar dan moet het gewoon 100% vergoeden. Door hun komen met veiligheidsbelang dat naar voren moet voor het land, dat snap ik allemaal. Maar dan moet het wel gewoon vergoed worden.
2: En dat wordt het niet? Jullie krijgen 5000 euro, begreep ik?
3: Ja, dat zagen wij ook in de krant, ja, klopt, ja.
2: Maar dat voldoet niet?
3: Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. We zijn dagen bezig, de fundering moet eruit. Er moet zoveel gedaan worden. Nee, we zijn wat meer geld kwijt.
2: Ja. Nou, daar moeten ze dus nog wel even over steggelen. Maar die duinrand wat hij zegt, dat is inderdaad ook wel zo. Het is een heel breed stuk duinen daar. We hebben ook met de drone opnames gemaakt. Dus als je dat nog wil zien, moet je naar de West vandaag kijken.
0: Ja, over 10 minuutjes op tv.
2: Precies, ja. Maar ja, goed, het gaat er dus niet om dat het op zich daar een stuk breed duin is, zei dat Hoogheemraadschap. Het gaat om die eerste rij, want die moet de zee natuurlijk dan ter zijner tijd gaan tegenhouden.
0: Ja. Ja, precies.
2: Maar ja, ze gaan dus nog in overleg met het Hoogheemraadschap en de gemeente, die strandtenthouders, omdat ze het er niet mee eens zijn. Ze zeggen, ja, we moeten allemaal leidingen verleggen en weet ik wat. En dat gaat echt veel meer kosten. Ja. En ik was daar ook vandaag en het viel me wel op. Het is helemaal niet zo'n breed stuk strand. Het was niet eens vloed. En toch stonden die strandtenten al best dicht bij de zee. Dus ja, het wordt toch wordt een beetje, krapjes, wordt ja, gezellig
0: beetje,
2: daar.
0: Een beetje krapjes, een beetje spannend. Ja. Ja. Nou ja, goed, ja, die strandtent-eigenaar die maakte zich daar dan weer niet zo heel druk over. Daar was hij kennelijk wel aan gewend.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja. Ja, goed, maar goed, ja, dat centjes uit de lengte of uit de breedte, hè?
2: Ja,
0: is de term. Dankjewel, Marlies. Terug naar het strand, ja. We horen jou straks ook nog even in de uitzending over het lekkere weer wat eraan komt.
2: Ja, heerlijk, hè?
0: Oh, hou op. Nou, dankjewel.

0: Elton John op Radio West. Daniel, natuurlijk, 5 minuten voor 6:30. Je zou het niet zeggen, want vandaag was er toch nog wel wat van harde wind te zien en een druppeltje hier en daar. Maar de weermannen, en we geloven ze uiteraard, het gaat echt gebeuren, het Pinksterweekend. We worden getrakteerd op heerlijk weer, dus die winterjas die kan echt naar de zolder. Tijd voor korte broeken, zomerjurken en zonnebrillen. Maak ons op voor het eerste zomerse weekend van het jaar. En ook bij strandtenten, ijssalons en botenverhuurders staat iedereen in de startblokken.
1: Hier in de jachthaven in Oegstgeest is sloepverhuur wel gelegen. Ja. Alle hens aan dek voor komend weekend, ja, of
2: absoluut,
1: niet?
2: Absoluut, absoluut. Bootjes klaarmaken, de monteur nog eventjes goed erdoorheen, dat alles motorisch in orde is. Drankjes voorraad, ijsblokjes, ijsjes voor de kleintjes. Bootjes op orde, kussentjes gewassen, geschud, alles, alle hens aan dek, klopt.
1: Ja. Dus je hebt het druk.
2: Ja, het wordt een druk weekend, maar ik heb er heel veel zin in, want het mooie weer heeft lang op zich laten wachten. Dus het worden 4, 5, het begint eigenlijk morgen al. Behoorlijk drukke dagen, maar super veel zin in.
1: Wanneer begint die telefoon dan te rinkelen?
2: Die staat nu rood, gloeiend. Daarom heb ik hem ook om mijn nek hangen. Ik heb maandag misschien nog 1 plekje, maar ik verwacht dat dat ook vandaag nog weg is.
1: Op het strand van Katwijk waait het als een dolle, maar de zon breekt al wel door. Je kan al wel een beetje voelen dat het mooie weer in de lucht zit. En bij Zomers Beach Club zijn ze druk bezig om zich voor te bereiden op een heel druk weekend. Of niet, Jelle?
3: Zeker. Dit komend weekend prachtige weersvoorspelling, dus wij kijken ernaar uit.
1: En wat moet je dan nu deze dagen allemaal doen om te zorgen dat het allemaal goed gaat in zo'n druk weekend?
3: Nou, u zei het net al goed. Nu nog stormachtig weer, dus we moeten straks het terras gewoon weer echt even strak trekken. Kussens zijn verwaaid, parasols zijn nog omgevallen. Dus dat zal dit weekend allemaal gelukkig anders worden. Dus alles nog even netjes maken en dan zijn we er klaar voor.
1: En ik denk alle personeel opgetrommeld.
3: Ja, zoveel mogelijk. Alles wat we hebben, dat zetten we erop. Want het beloven drukke dagen. Dus dat is waar het voor doen. En dan team is er klaar voor.
1: Heb je dan ook, zijn jullie ook bijvoorbeeld in de keuken? Of nou, misschien vandaag nog niet. Maar dat je dan ook al allerlei dingen moet gaan voorbereiden of extra inkopen?
3: Ja, zeker met het oog op extra drukte wordt er wel van alles meer in huis gehaald. Ja.
1: Extra ijs, extra bier, ja, extra witte wijn.
3: Precies, precies. Ja. Alle lekkere dingen, zodat de mensen hier kunnen genieten. Ja.
1: Heb je er zin in na zo'n koud voorseizoen, koude winter?
3: Wij hebben er onwijs veel zin in. Ja, laat het goede weer maar komen. We staan nu nog allebei met onze jas aan. En, dus hopelijk is het dit weekend gewoon lekker in een t-shirtje.
1: Ook in de ijssalon in Katwijk worden voorbereidingen getroffen voor een druk weekend. Els Verdoes, wordt er hier heel veel extra ijs gemaakt?
2: In principe moeten we natuurlijk nu meer draaien, want we verwachten echt wel een hele mooie week. En dat betekent echt totaal andere omzet rijden voor de deur. Daarvoor draaien we, staat de pasteuriseerketel al klaar. En morgen gaat de banketbakker als eerste beginnen om in de grote ijsmachine het ijs te draaien.
1: Ja. Dan gaat u wel heel wat maken voor dit weekend.
2: Als we alle bakken vol hebben, staan er wel 200 of 300 bakken ijs klaar. Maal 5 liter.
1: Ja. Dat is wel fijn, toch? Dat er weer zo'n mooi weekend aankomt.
2: Ja, daar zijn we erg blij mee. Met ijs is het altijd weersafhankelijk. Dus dat is op en neer. Als zonnetje schijnt, is het altijd feest.
4: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
5: Elke dag romantiek op West.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders. Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: 17:55. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Bas. De verdachte van de explosie bij D66-kantoor in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Het OM verdenkt de 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats van een terroristisch motief. Op donderdag 7 mei in de avond ontplofte een vuurwerkbom bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Op dat moment waren er tientallen mensen in het pand, maar niemand raakte gewond. Het gebouw liep wel schade op. Sinds begin deze maand betaald parkeer is ingevoerd op bedrijventerrein ZKD in Den Haag-Zuid, staat het er niet meer zo vol met langparkeerders. Er stonden veel auto's stof te vangen die er eigenlijk niet hoorden. De meeste omwonenden en ondernemers zijn blij met de invoering van betaald parkeren, al is het volgens een van hen, Bas den Nijssel, wel een verschuiving van het probleem.
19: Ja, ik vind het op zich positief. Zij het niet dat de olievlek langzaam Den Haag overgaat. Dus ja, het probleem wat voor ons is opgelost is letterlijk aan de andere kant van de sloot hier voor de buren nu een probleem. Maar ja, die zijn dan einde van 2026 aan de beurt met betaald parkeren.
18: Aldus Bas den Nijssel. De gemeenteraad van Hillegom gaat akkoord met het hervormen van de jeugdzorg. Er wordt 1 miljoen euro vooruitgetrokken voor het programmaplan Jeugd. Je hoort hierover wethouder Jeroen Nedelpelt bij de collega's van Omroep Bollenstreek.
20: We hebben natuurlijk gewoon onze jeugdhulp die we dienen te verlenen. Jeugdhulp is een open eindregeling. Dat betekent dat als een jeugdige aanklopt, alle jeugdigen in Hillegom die hulp krijgen, dat leidt tot een kostenplaatje. En wat we eigenlijk als college willen is dat we ons gaan inzetten om die totale aantal jongeren eigenlijk wat omlaag te gaan brengen. En dat gaan we onder andere proberen te bereiken door het programma Plan Jeugd.
18: Nou ja, met het programma Plan Jeugd wil Hillegom de druk op de professionele jeugdzorg terugdringen, scholen ondersteunen en meer aandacht voor preventie. En dan sport, voetbal. Rijnburgse Boys heeft zich versterkt met Mitch van Kempen. De 24-jarige linkervleugelverdediger komt over van de MVV Maastricht, waar hij afgelopen seizoen actief was. Van Kempen is geen onbekende op Middelmors. Vorig seizoen verruilde hij Rijnsburgse Boys voor de eerste divisieclub en nu keert hij na 1 seizoen terug bij de Geelzwarte. De verdediger heeft in Rijnsburg een contract getekend tot de zomer van 2027.
0: Het weer, dat krijg je van Huub Mizee.
21: Vanavond en komende nacht worden opklaringen afgewisseld door wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, maar zal langzamerhand wat afnemen en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen zijn er eerst wolkenvelden. In de loop van de dag komen er meer zonnige perioden en bij een zwakke tot matige west-zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 20 graden. Vrijdag is er flink wat zon en wordt het zo'n 25 of 26 graden. Zaterdag verandert te weinig, ook dan is er veel zon, soms wat wolkenvelden en ook dan wordt het zo'n 26 graden.
0: De Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Dennis Mooij. Dennis, goedemiddag.
1: Een hele goede middag. In onze regio staat er net geen 90 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid een kwartier extra nodig. Dat geldt ook voor de A12 richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, ter hoogte van de Van Brienoordbrug, 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook op de A16, maar dan richting Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, is het oponthoud een half uur.
0: Dankjewel Dennis, tot straks weer.
1: Tot zo.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Dankjewel.

0: dan.
1: Ja, Acta aan de Munnik van voor hun scheiding 2007. Dan leef ik toch nog een keer. Maar ja, ze zijn inmiddels weer bij elkaar.
2: Podcast met Richard.
1: We gaan naar de podcastfabriek met Richard Grootbot. Altijd fijn als Ries in de studio is. Ries, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, Bas.
1: Ja, joh. Nou, nog geen 6:10. We hebben lekker de tijd. Wat heb je meegenomen?
3: Nou, mooi dan. Eerst even de vraag. Wat zou er nou nodig zijn om van de maatschappij zoals wij hem nu kennen een chaos te maken? Daar gaat de eerste podcast over.
1: Oeh.
3: Die heet De Brandstapel. Het is een hoorspel van BNNVARA. Dus koptelefoon op en luister er maar. Hè. Geen commentaarstem, maar je wordt er meteen als het ware ingegooid. Het gaat over een niet bestaand dorpje in een toekomst waarin de klimaatverandering al heeft toegeslagen. Dus moet je je voorstellen, steeds meer regen. De zomers zijn snikheet, oogsten mislukken. Steeds vaker branden, je hoort het al, hè. Boerenbedrijven gaan één voor één op de fles. En dan wordt de plaatselijke supermarkt overvallen door buurtbewoners die geen geld meer hebben. De hoofdpersoon van de brandstapel heet Laila. Zij is eigenlijk de grote stad ontvlucht vanwege geweld en vrouwenhaat. Maar dan komt ze erachter dat het in het oude dorpje waar ze geboren is eigenlijk helemaal niet beter is. Een streng conservatieve mannenpartij die je dan hebt, die heeft de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. En dan gaat het mis. Even luisteren.
4: Mannen die mannen mogen zijn, die wegen en huizen bouwen voor de gemeenschap. Gewaardeerd worden. Zoals het hoort. Zoals het altijd is geweest. Zoals het hoort.
3: Nou, groepje vrouwen onder wie de hoofdpersoon Laila, die moet uiteindelijk dat dorpje echt uitvluchten vanwege die mannenpartij. Maar ze kunnen er niet uit. Ze duiken onder. Ze gaan naar een zolder en die serie volgt hun belevenissen in dat dorpje, waarin mensen steeds wanhopiger worden en waarin ook het geweld toeneemt. De Brandstapel heet het. Ja, het is een hoorspel. Nou, je hoorde het net al.
1: Dystopisch.
3: Links, rechts. Het is helemaal.
1: Ja, het is gaaf.
3: Je zit helemaal in. Je moet wel echt een koptelefoon op hebben. Want anders dan loop je die ervaring van er helemaal in zitten, die loop je eigenlijk een beetje mis. Dus dat ik vind heel mooi. Je weet, ik hou van geluid.
1: Ja, ja.
3: Met mooi geluid heb je mij al. Dus De Brandstapel. Nog een podcast, die gaat ook helemaal over geluid, maar op een heel andere manier. Die heet De Vioolbouwers. Het is een Vlaamse podcast. Die gaat over de restauratie van een heel kostbare, heel oude viool. Die gemaakt is door de bekende vioolbouwer Stradivarius. Ja, die dingen moeten ook wel eens gerestaureerd worden.
1: Zeker.
3: En deze, Bas, die moet helemaal uit elkaar gehaald worden. De podcastserie die volgt dus een hedendaagse vioolbouwer die die klus mag uitvoeren. Nou, als jij en ik ooit een Stradivarius in handen zou krijgen, dan zou je denken, ik ga er zo voorzichtig mogelijk mee doen.
1: Ik zet hem in de kast.
3: En deze meneer, tientallen miljoenen euro's. Deze meneer, die zegt, er helpt geen moedertje lief aan. Dat ding moet gewoon uit elkaar, want hij moet gerestaureerd worden. Luister even mee.
5: Anno 1717.
6: 300 jaar aan aanpassingen en restauraties.
5: Om het te kunnen restaureren, ga ik het moeten open doen. Dat is altijd spannend. Dus ik heb een doodgewone keukenmes dat ik aangepast heb.
3: Ja. Dat geluid, bang! En met een keukenmes, wat hij aangepast heeft, Bas.
1: Ja, mooi, hè?
3: Echt, ik hoorde dat stukje en ik dacht, oh, dat komt helemaal niet meer goed met die viool, man. Die is helemaal kapot. Maar verderop, in de serie blijkt dus dat hij al die losse onderdelen, hij heeft dus echt allemaal stukjes, dat hij die weer aan elkaar weet te krijgen. En dan is er gewoon weer een viool. Maar het grappige is dat hij op een gegeven moment dus voor de vraag staat, ga ik hem nou weer helemaal origineel maken zoals Stradivarius hem heeft bedacht?
1: Ja.
3: Of ga ik hem maken zoals die in de loop der jaren is geworden, en dan klinkt die misschien wel mooier. Hij zei, ik weet helemaal niet hoe die Stradivarius gaat klinken, want dat is een viool uit 1717.
1: Ja.
3: En we zijn nu 300. Goed verhaal is dit, joh.
1: Ja,
3: ik wist
1: bijzonder.
3: Helemaal niet dat dit soort verhalen achter die restauraties konden zitten. En het is ook, oh, die microfoon die zit zowat in die. En je hoort ook echt zo, dat je echt denkt, doe toch voorzichtig met dat ding.
1: Dat kost een ton, dat kost een ton.
3: Ja, dat komt er niet, dat gaat weer een miljoen.
1: Ja.
3: Het is echt fantastisch. Geweldig verhaal, De Vioolbouwers. Ik vind het een aanrader van je welste, omdat dat geluid door mergen heen gaat, Bas.
1: Ja.
3: En die eerste serie die ik besprak, en eigenlijk ook over geluid, hè, over dat dorpje waar het helemaal misgaat, die heet De Brandstapel.
1: Sowieso altijd leuk natuurlijk als iemand een podcast maakt over zijn business, hè, over wat hij doet, over zijn kunst, zijn vaardigheid.
3: En mochten mensen nou denken, Oma, ik weet er ook nog wel een. Ik heb nog wel een tip. Mail mij dan even als je wil. podcast@omroepwest.nl is mijn mailadres. Dus podcast@omroepwest.nl als je er zelf ook eentje hebt.
1: Helemaal goed, Ries. Hartstikke mooi. Dankjewel. Graag weer tot volgende week, hè?
3: Ja, dan
1: voor twee nieuwe podcasts op Radio West.

0: Eigenlijk de straat is één familie. We hebben geen ruzie met elkaar. We leven met elkaar. We doen met elkaar alles. Ze zien je niet als buurman of buurvrouw. Gewoon een familie.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Maar als je dan eens contact hebt met elkaar, dan merk je wel dat mensen het wel waarderen en echt wel leuk vinden.
3: Het geeft wel een buurtgevoel. Ja, ik waardeer het zeer. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb meer contact met mijn buren dan ik ooit heb gehad.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Zometeen op Radio West de kopstaartplaat. Gisteren hadden we een stevig plaatje, mag je wel zeggen, uit 1996. Van de band Local H. En het plaatje heet Bound for the Floor. En dat betekent dat we vandaag een plaatje zoeken dat begint met het woord floor. Of bodem, of vloer, of whatever. Je begrijpt wat ik bedoel. Dat doen we zometeen na Barbara Streisand.

0: Woman in Love, Barbara Streisand uit 1980. Straks na zessen nog veel meer jaren 80 muziek.
1: De Kopstaartplaat.
0: Nu eerst de Kopstaartplaat. Gisteren hadden we de band Local H, met een H, hè, dus H. Bound for the Floor heette het liedje. En vandaag zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord vloer, floor, bodem. Oder zo, het was sol, kan ook nog, is trouwens ook geopperd. Ga je zo meteen allemaal horen. Koos Enthoven, hij schrijft, hoi Bas. Ja, het viel niet mee hoor, met floor. Maar ik heb Floor on Fire gevonden van Pitbull en Michael Montano. Een rapnummer uit 2007, wat niet om aan te horen is. Met de groeten van Koos. Koos, dank je wel daarvoor dan, hè. Kees Bronk, hij schrijft, dag Bas, dat viel niet mee om een geschikte kopstaartplaat te vinden. Maar uiteindelijk stuitte ik op Vloer aan die brand van Nijtje Bota. Over deze Zuid-Afrikaanse zangeres weet ik niets te vertellen. Maar onze vriend Jan Keizer uit Zuid-Afrika, die weet er vast het fijne van. Het nummer swingt in ieder geval de pan uit. Met de groeten van Kees. Kees, dank je wel, hè. Willem Spaans, hij schrijft, ha Bas, Floor bleek nog niet zo eenvoudig, maar ik heb toch een nummer gevonden. Vandaag wil ik voordragen Floorboard Full of Roses van David Lewis. Het is een countryzanger, afkomstig uit Texas, bekend om zijn traditionele countrystijl vermengd met moderne elementen. Hij is een artiest die door heel Amerika toert en hij wordt geroemd om zijn energieke optredens en eerlijke verhalen, geworteld in klassieke country en Texaanse dancehall music. Een fijne avond weer van Willem Spaans uit Voorburg. Willem, dankjewel, hè. Piet van der Poel, hij schrijft, hoor Bas, ik ben benieuwd waar de anderen mee komen. Zelf ben ik uitgekomen op het nummer Der Boden unter seinen Füßen van Oswald Sattler. Het is een Duitsstalig volksmuziek slagerlied uit zijn soloperiode, na zijn tijd bij de Kastelroeter Spatzen. Het nummer staat op zijn album Die Stimme der Bergen uit 2014. Een album dat helemaal in het teken staat van traditionele en melodieuze volksmuziek, met een sterk religieus en natuurverbonden karakter. Dat zijn weer mooie volzinnen, Piet. Kort gezegd, schrijft hij verder, gaat het lied over vertrouwen, zekerheid, innerlijke steun op momenten dat het leven even wankel voelt. Met een hartelijke groet van Piet. Ja, Piet, ik heb hem even beluisterd hoor, die slager van jou. Dat is echt een slager, hè? Hij klinkt trouwens ouder dan uit 2014. Opvallend is dat. Of het ligt aan mij. Tilly Vertuin, ze schrijft, Habas, een uitdaging om vloer te vinden. Vloer, floor, bodem, maar ook sol.

Bij de laatste heb ik wat gevonden. Sol de Verano van Pablo Ruiz. Ik ben benieuwd waar de anderen mee komen. Nog een gezellig half uurtje of een gezellig klein uurtje gewenst. Fijne avond. Groetjes van Tilly. Dankjewel, Tilly. Ja, je hebt een Spaans zingend kindsterretje opgedoken. Dankjewel daarvoor. Luidjes, ja, vandaag worden er kindsterretjes geopperd. Oudklinkende nieuwe slagers. Hippe country. Van alles zit ertussen. Nou, dan springen we vandaag maar gewoon even uit de band met Vloer aan die brand. Nijtje Bota uit Zuid-Afrika. En het woord voor morgen is dus brand. De kopstaartplaat van morgen moet beginnen met brand of fire of, nou ja, bedenk het maar. Bas, apenstaart, omroepwest.nl. Dit is Nijtje Bota.

0: kopstartplaat van vandaag. Uit Zuid-Afrika. Naichi Bota. Vloer aan die brand, met andere woorden. Dat gaat er lekker hard aan toe. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord brand. Als je een ideetje hebt, stuur het dan even aan Bas. @omroepwest.nl. Tot aan het nieuws is dit Media All About The Money. En straks na zessen...
1: 80's at 6.
0: Precies, en jouw verzoekje is van harte welkom. Zelfde mailadres bas@omroepwest.nl. Een lekker plaatje uit de jaren 80. Laat maar doorkomen. All About The Money.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Van der Meer.
9: Straks in West komt thuis.
10: 80's at 6.
9: Jaren 80 muziek en jouw verzoek is van harte welkom. Bas@omroepwest.nl. 1:06. Het nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baijens.
11: Goedenavond. De gemeenteraad van Hillegom gaat akkoord met het hervormen van de jeugdzorg. Er wordt 1 miljoen euro vooruitgetrokken voor betere preventie, ondersteuning op scholen en het terugdringen van de druk op de gespecialiseerde jeugdzorg. De man die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. En schooltuinen in Leiden maken kans op de publieksprijs De Gouden Wortel. Deze week is het de week van de schooltuin en Leiden is een van de genomineerden. Meer nieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister

uur speel ik natuurlijk straks nog het spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb een prachtige plaat uit de jaren 80 In Zijn Achteruit gezet. Van jou wil ik graag weten welke plaat dat is natuurlijk. En ook het rondje regio komt zo meteen voorbij. We gaan even buurten in Leidschendam-Voorburg en of Zoetermeer of alles tegelijkertijd. Want je weet maar nooit, Aniek die neemt altijd van alles mee. Eerste verzoekje van de avond is aangevraagd door Roy Lodders. En die schrijft, voor de jaren 80 zou ik de Simple Minds graag willen aanvragen met I Travel. Ik ken hem persoonlijk niet, maar ik ga extra goed luisteren.

0: Aangevraagd door Roy Lodders, deze van Simple Minds, I Travel. Ja, ik gaf al toe, ik kende hem niet. Maar hij bevalt me zeer goed, Roy. Blijf zo doorgaan met die aanvragen, dan draai ik die natuurlijk met heel veel plezier.
1: Rondje Regio.
0: En ook met heel veel plezier het Rondje Regio. Nou, op de woensdag dan schuift Aniek Enthoven altijd aan. En meestal dan komt ze met nieuwtjes en leuke dingetjes uit zowel Leidschendam-Voorburg als Zoetermeer. En ik ben benieuwd wat het vandaag weer wordt.
2: Ja, dat is op de valreep nog zo. Oh. Ik had eigenlijk alleen maar nieuws uit Leidschendam-Voorburg. Maar toen kwam er opeens heet van de naald nog nieuws uit Zoetermeer. Nou, dus dat heb ik bij me.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan het horen.
2: Ja, dat gaat over de 100 meter lange waterglijbaan in zwembad De Watergeus.
0: Oh ja, dat was veel om te doen, hè? Wat was dat ook alweer?
2: Die waterglijbaan, er waren allerlei...

0: ongelukken in gebeurd. Dus die werd in januari gesloten. Er waren zwemmers gewond geraakt. Toen is die hergekeurd. En toen bleek dat er een bocht te scherp was. In ieder geval, dat zat niet helemaal goed. Daar vlogen mensen eruit, denk ik. Mm-hmm. En er bleek ook iets mis te zijn met het gedeelte waar je eruit glijdt. Daar zitten scheuren in. Dus de uiteindelijke bak waar je in komt.
1: Ja.
0: Kortom, dat ding moest echt wel dicht. Ja, iedereen hoopt natuurlijk dat hij zo snel mogelijk weer open gaat. Maar hij is al sinds januari dicht. En nu heeft de gemeente laten weten dat het ook nog wel even gaat duren. Ja, en dat zijn allemaal weer nare dingen die erbij zijn gekomen. De fabrikant van die glijbaan is inmiddels failliet. De gemeente wil natuurlijk dat iemand dat ding gaat repareren. Dat had de fabrikant moeten doen,
1: ja.
0: Of de aannemer. De aannemer zegt, ik ben daar niet aansprakelijk voor. De gemeente is daarvoor naar de rechter gestapt. Kortom, ja, dit wordt nog een heel lang verhaal.
1: Ik wou net zeggen, dat gaat nog eventjes duren natuurlijk. En al die tijd is die waterglijbaan niet open. Dat is doodzonde, want de kinderen vinden het allemaal prachtig. En trouwens, de oudere kinderen zoals ik vinden dat ook mooi. Zonde. Ja,
0: ja, ingewikkelde situatie. Waarvan het te hoop is dat de gemeente eruit komt. En het gaat in ieder geval een hoop geld kosten. En de vraag is natuurlijk, wie gaat het betalen?
1: Ja, nou, dat zal de belastingbetaler wel doen. En dat ben ik.
0: Ja,
1: ja, daarom. En hoe kan een glijbaan nou ooit te snel zijn ook? Hè? Dat is ook zoiets.
0: Ja, als je er gewond van raakt, Bas.
1: Ja, dat is niet best. Nee, dat is waar. Nou, dat was dus het Zoetermeerse deel van het Rondje Regio.
0: Yes, dan gaan we nu naar Leidschendam-Voorburg. Dat is leuk nieuws. Daar hebben ze een bijzonder talent in de gemeente. En dat is de 12-jarige Juliana.
1: Mm-hmm.
0: Zij heeft de eerste prijs van het Prinses Christina Concours gewonnen. Dat is echt wel een prestigieuze...
1: Ja, prestigieuze prijs is dat.
0: Prijs, klopt. Een stichting die zich inzet voor jong muziektalent. Zij deed mee als een van de 6 finalisten. Ja, en zij won als jongste nog wel, hè? 12 zo. Hebben we het over.
1: Ja, wat een talentjes zijn dat allemaal, hè? Nou.
0: Zij werd geboren in Oekraïne. En ze begon al heel jong met piano spelen. Dat vertelde ze aan het Jeugdjournaal.
2: Ik speel piano sinds ik al 5 jaar ben.
3: Mis je Oekraïne erg?
2: Nee. In Oekraïne is er veel minder aandacht voor muziek dan hier. En hier zijn ook veel betere piano's.
3: Hoe vaak oefen jij?
2: Ongeveer 4,5 uur per dag.
1: Tjonge, ben je 12 jaar oud, 4,5 uur achter het klavier?
0: Komt je niet aanwaaien, hè?
1: Oh,
0: zoiets.
1: Nee, dat komt niet aanwaaien. Je moet talent hebben en dan moet je verschrikkelijk hard werken.
0: Ja. Nou, ze is dus geboren in Oekraïne. Maar ja, je raadt het al. Ze moest daar natuurlijk weg door de oorlog. Naar Nederland gevlucht, in Leidschendam terechtgekomen. Zich aangesloten bij de muziekacademie in Den Haag. En ze timmert flink aan de weg. Ja, als je nou even wil horen hoe ze speelt. Hier speelt ze Rachmaninoff.

0: Ik moet nog even oefenen voordat ik dit niveau heb.
1: Ja, dan moet je hier even een 12-jarige bij denken.
0: Ja,
1: hè? Het is ook een fantastisch beeld. Want je ziet gewoon een meisje met lang blond haar, een beetje ilig, achter een gigantische vleugel zitten.
0: Ja.
1: En daar komt dan dit geluid uit.
0: Ja. Zou ze zulke dikke onderarmspieren hebben, denk je?
1: Nou, daar heb ik niet heel goed op gelet, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, als je haar live wil zien spelen, dan kan dat. Want vrijdag 5 juni om 8 uur treedt ze op in de Oude Kerk in Voorburg. En via de Lions Club Voorburg kan je kaarten bestellen.
0: Onwijs mooi. Even een klein stukje. Trek hem nog even op. Ja, prachtig hoor. Juliana heet ze dus. Uit Oekraïne, 12 jaar oud.
1: Ja.
0: Dat was het Rondje Regio. Dankjewel, Aniek. Ga ik gauw weer door met een plaatje. Misschien vind jij het ook wel mooi trouwens. Aangevraagd door Mario Zuiderwijk. Graag wil ik het volgende plaatje aanvragen voor de ethisch. Splitsing, recht uit het hart. Een geweldig nummer schrijft hij. Muzikaal zeer prettig in het gehoor. Ben ik helemaal met je eens. De Groningse band Splitsing, meerdere keren opgesplitst. Het werd de jazzpolitie en daarna werd het opgesplitst naar de splitspolitie. Dat is toch wat, hè?

verzoek van Mario Zuiderwijk. Deze mooie van Splitsing. Recht uit het hart. Ik heb deze ook op single. En dan slingert hij een klein beetje rond het middenpunt, waardoor hij een beetje jankt. Maar dat is het voordeel van digitaal. Dan blijft het allemaal mooi en strak. Tot aan het dagoverzicht met Jolanda. The Rose van Bette Midler. Ook al zo'n mooie plaat.

0: ik zag die beelden van die raket die zo opsteeg, zo'n Russische Soyuz-raket. En ik dacht echt, wow, wat is dat dan? Ja, en binnen de kortste keer was ik verslaafd. Toen, ja, fantastisch, voelt echt zo interessant. Ja.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Nou ja, het is heel bijzonder dat je het aan mag raken, vind ik. Je mag het ook aanraken als je wil. Het is het oudste dat je ooit zult aanraken. Want dit is minstens 4,5 miljard jaar oud.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
4: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
3: Al iets gevonden?
4: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
3: Doet NRV dat dan ook?
4: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
3: Weet jij waar mijn laptop ligt?
5: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
12: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
15: 6:30 op Radio West, het dagoverzicht. Dat krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedenavond.
16: Goedenavond, Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt politiek duider Willem Post.
17: Het gaat om het woord agressie. Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
16: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal in Den Haag. Medisch Centrum Kinderwens, MCK, in Leiderdorp negeerde in 2018 een oproep om moeders in te lichten over de massadonatie die er plaatsvond. Volgens Nieuwsuur lichtte de kliniek alle betrokkenen uiteindelijk pas vorig jaar in. Dus zo'n 7 jaar later, omdat het ministerie van VWS dat eiste.
18: Het cynische is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten 2 mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
16: Uit onderzoek bleek eerder al dat bij de Leiderdorpse kliniek MCK tientallen donoren waren met meer dan 25 nakomelingen. En dat is tegen de regels. De nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Noorddorp is een succes, dat zegt het Openbaar Ministerie. Sinds de apparatuur 3 maanden geleden werd aangezet, zijn er al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. Het aantal mensen dat veel te hard rijdt moet omlaag, omdat deze bestuurders volgens het OM opvallend vaak betrokken zijn bij ernstige aanrijdingen. Hoeveel geld de snelheidscontroles de staatskas hebben opgeleverd, is nog niet bekend. De gemeenteraad van Hillegom gaat akkoord met het hervormen van de jeugdzorg. Er wordt 1 miljoen euro uitgetrokken voor het programma Plan Jeugd. Je hoort hierover wethouder Jeroen Nederpelt bij de collega's van Omroep Bollestreek.
7: We hebben natuurlijk gewoon onze jeugdhulp die we dienen te verlenen. Jeugdhulp is een open eindregeling. Dat betekent dat als een jeugdige aanklopt, alle jeugdigen in Hillegom die hulp krijgen, dat leidt tot een kostenplaatje. En wat we eigenlijk als college willen is dat we ons gaan inzetten om die totale aantal jongeren eigenlijk wat omlaag te gaan brengen. En dat gaan we onder andere proberen te bereiken door het programma Plan Jeugd.
16: Met dat plan wil Hillegom de druk op de professionele jeugdzorg terugdringen, scholen ondersteunen en meer aandacht voor preventie. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Fijne avond.
15: Dankjewel Jolanda en jij natuurlijk ook. Het weer met Huub Mizee.
19: Vanavond en komende nacht worden opklaringen afgewisseld door wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, maar zal langzamerhand wat afnemen en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen zijn er eerst wolkenvelden, in de loop van de dag komen er meer zonnige perioden en bij een zwakke tot matige west-zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 20 graden. Vrijdag is er flink wat zon en wordt het zo'n 25 of 26 graden. Zaterdag verandert te weinig, ook dan is er veel zon, soms wat wolkenvelden en ook dan wordt het zo'n 26 graden.
15: Het staartje van de avondspits, Dennis Mooij van de ANWB.
20: Het is bijna gedaan met de spits in onze regio. Er staat nog 30 kilometer file. Alle files leveren eigenlijk allemaal maar 5 minuten vertraging op. Zoals de A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. En de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk.
21: West komt thuis.
15: Bijna 5 minuten over 6:30. Je luistert naar Radio West. We zitten midden in de 80s at 6. En dit is een verzoekje van Marco Lotter. Spirit in the Sky. En dan niet van Norman Greenbaum, want die ken je natuurlijk ook. Maar dit is van de band Doctor and the Medics uit Groot-Brittannië.

0: aangevraagd door Marco. Het Britse Doctor and the Medics, Spirits in the Sky.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
0: Strakjes dat spelletje in zijn achteruit. Ik heb een jaren 80 fragmentje gepakt in zijn achteruit gezet. De bedoeling is natuurlijk dat jij raadt welke plaat dat is. Dat doen we allemaal zo meteen. Na Stevie Wonder, dan laat ik je in ieder geval de opgave alvast even horen. Dan kun je er even op kouwen. En dan kun je straks even bellen met de studio om te kijken of je als eerste het goede antwoord kunt geven. Stevie Wonder, Master Blaster Jamming.

0: uit het begin van de jaren 80. Stevie Wonder, Master Blaster Jamming. Zometeen een prachtig plaatje voor je klaarstaan, maar eerst nog eventjes.
1: In zijn achteruit.
0: Ik laat je de opgave vast horen.

is dat moeilijk? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. 070-390-5454 voor het spelletje In Zijn Achteruit. Het fragmentje dat je net hoorde, welke plaat is dat? Titel en artiest wil ik van je weten. En als je dat als eerste met een goed antwoord aan me doorbelt, dan ligt hier een mooi puzzelboek voor jou te wachten. En natuurlijk, de eeuwige eer hoort er allemaal bij. Herman van Veen. Er waren

0: Blijft een mooi liedje, hè? Herman van Veen, Anne.
1: In zijn achteruit.
0: Een spelletje in zijn achteruit. Ik heb hier een fragmentje van een plaatje uit de jaren 80. Het is een hit geweest. En daarna hebben we niet heel veel meer van hen gehoord.

0: Ja, het is dat ik zelf niet mag meedoen, want ik had het direct herkend. En de vraag is natuurlijk aan bijvoorbeeld Sam van der Meulen. Heb jij dat ook herkend zonder gelijk te vertellen wat het is? Goedenavond.
1: Ja, de titel dacht ik wel vrij snel herkend hebben. Maar de artiest heb ik wel even over moeten nadenken. Want inderdaad, wat je zegt, hebben we er niet heel veel meer van gehoord.
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, Harry, heb jij aanvullende informatie?
2: Ik denk het wel. Titel had ik ook als eerste. Bandje, dat klopt. Ik ken ook geen andere nummers van ze. Dus,
0: oké, ja. Nou, dan vrees ik dat jullie allebei heel goed weten over welke platen ik het heb. Het is wel een hit geweest in Engeland, waar het vandaan komt. En natuurlijk ook hier in Nederland heeft het volgens mij ook de top 20 minstens gehaald. Ik heb die feiten even niet paraat, maar dat maakt ook verder niet zoveel uit. Vind je dat een goed plaatje overigens?
1: Ja, best wel. Het komt overigens uit mijn geboortejaar, weet ik wel. En daarom ben ik ook wel van de jaren 80 muziek.
0: Oké, ja. Ik gok even, dat moet dan 1984 zijn. Kan dat kloppen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, okay, binnenkort jarig.
0: Oké. Nou, hartstikke mooi. Maak er een mooi feestje van natuurlijk, zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Ja, Harry, dat plaatje uit 1984. Kun jij je het nog herinneren dat je het op de radio hoorde?
2: Ja, ik kan dat wel herinneren. Ik vond het een mooi liedje.
0: Dus. Ja, oké. Nou ja, dan is het aan Sam om te zeggen welke plaat dat dan is. Want we moeten natuurlijk een keer met de billen bloot, hè?
1: Ja, zeker. Nou, ik dacht aan Feels Like Heaven van Fiction Factory.
0: Tja. Applaus en even roem valt jou ten deel, Sam. Ja, Harry, ik hoef het niet te vragen. Dit had jij waarschijnlijk ook, hè?
2: Nee, dat had ik ook wel willen antwoorden. Gefeliciteerd.
0: Ja, precies.
1: Ja, dankjewel, Harry.
0: Helemaal goed. Harry, dankjewel voor het bellen. Een fijne avond, hè.
2: Fijne avond.
0: Yo, hoi. Harry was dat vanuit Leidschendam. Ja, is een man die ook altijd het goede antwoord wel weet te vinden. Sam, ja, goed gedaan. Hou je van puzzelen?
1: Ja, zeker wel.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Je krijgt van ons het prachtige Omroep West Denksport puzzelboekje. En dat is een heel serieus puzzelboekje, dus blijf lekker hangen. Dan ga ik het zo eventjes allemaal in orde maken. Dankjewel voor het bellen, Sam. En een fijne avond, hè?
1: Ja, hetzelfde voor jou.
0: Feels Like Heaven, Fiction Factory. Dat was hem, de plaat in zijn achteruit. En Sam van der Meulen uit Den Haag, die had dat 100% goed.

De oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Feels Like Heaven, Fiction Factory was dat. De één à laatste plaat van de avond ook. Ja, dat werd goed geraden door Sam van der Meulen. Die zat er lekker bovenop. Een plaatje uit zijn geboortejaar, 1984. De laatste plaat, dat is echt een toch wel een dance classic te noemen hoor. Viola Wills, If You Could Read My Mind. En daarmee allemaal een heel fijne avond. Tot morgen weer, dan ben ik er weer om 4 uur. En morgenochtend natuurlijk om 6 uur. De collega's van West wordt wakker. Doei doei.

0: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
0: Ik wel, bij NRV.
1: NRV?
0: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
1: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
2: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
6: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotilla-schepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
18: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
17: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
19: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
17: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies
20: En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
21: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
23: Installatiebureau Van Ginderen.
24: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
26: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
27: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: zag die beelden van die raket die zo opsteeg, zo'n Russische Soyuz-raket. En ik dacht echt, wow, wat is dat dan? Ja, en binnen de kortste keer was ik verslaafd. Toen, ja, fantastisch, voelt echt zo interessant. Ja.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Nou ja, het is heel bijzonder dat je dat aan mag raken, vind ik. Je mag het ook aanraken als je wil. Het is het oudste dat je ooit zult aanraken. Want dit is minstens 4,5 miljard jaar oud.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 4:15 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: eigenlijk de straat is één familie. We hebben geen ruzie met elkaar. We leven met elkaar. We doen met elkaar alles. Ze zien je niet als buurman of buurvrouw. Gewoon een familie.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Maar als je dan eens contacten met elkaar, dan merk je wel dat mensen het wel waarderen en echt wel leuk vinden.
3: Het geeft wel een buurtgevoel. Ja, ik waardeer het zeer. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb meer contact met mijn buren dan ik ooit heb gehad.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
7: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
6: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik loop nooit het risico om weg te zakken in een soort van tevredenheid. Een soort van, nou, wow. Weet je wel, dat heb ik helemaal niet.
1: De Haagse schrijver Bart Chabot kijkt terug op een leven vol poëzie, pijn, rock'n'roll en liefde.
0: Er moet de ambitie zijn om er echt wat van te maken. En niet snel tevreden zijn. Niet denken, oh, het gaat goed en dat gaat wel goed zo. Nee, elke dag denk ik, ja, wacht even, is het wel goed? Is het wel, kan het niet beter? Dat.
1: Je ziet het in de documentaire Bart Chabot, Levensdrift. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: vliegen.
1: Ik zag die beelden van die raket die zo opstegen, zo'n Russische Soyuz-raket. En ik dacht echt, wow, wat is dat dan? Ja, en binnen de kortste keer was ik verslaafd. Toen, ja, fantastisch, voelt echt zo interessant. Ja.
2: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
1: Nou ja, het is heel bijzonder dat je dat aan mag raken, vind ik. Je mag het ook aanraken als je wil. Het is het oudste dat je ooit zult aanraken, want dit is minstens 4,5 miljard jaar oud.
2: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 4:15 en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
6: Die hebben teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
5: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten

0: Eigenlijk de straat is één familie. We hebben geen ruzie met elkaar. We leven met elkaar. We doen met elkaar alles. Ze zien je niet als buurman of buurvrouw. Gewoon een familie.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Maar als je dan eens contact hebt met elkaar, dan merk je wel dat mensen het wel waarderen en echt wel leuk vinden.
3: Het geeft wel een buurtgevoel. Ja, ik waardeer het zeer. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb meer contact met mijn buren dan ik ooit heb gehad.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: zag die beelden van die raket die zo opstegen, zo'n Russische Soyuz-raket. En ik dacht echt, wow, wat is dat dan? Ja, en binnen de kortste keer was ik verslaafd. Toen, ja, fantastisch, voelt echt zo interessant. Ja.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Nou ja, het is heel bijzonder dat je dat aan mag raken, vind ik. Je mag het ook aanraken als je wil. Het is het oudste dat je ooit zult aanraken. Want dit is minstens 4,5 miljard jaar oud.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
8: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
7: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur, romantiek op West.
12: Dit is Radio West.
14: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry.

0: we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw. Yeah.

0: zag die beelden van die raket die zo opsteeg, zo'n Russische Soyuz-raket. En ik dacht echt, wow, wat is dat dan? Ja, en binnen de kortste keer was ik verslaafd. Toen, ja, fantastisch, voelt echt zo interessant. Ja.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Nou ja, het is heel bijzonder dat je dat aan mag raken, vind ik. Je mag het ook aanraken als je wil. Het is het oudste dat je ooit zult aanraken. Want dit is minstens 4,5 miljard jaar oud.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 4:15 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen, zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten voor nieuwe opvanglocaties, en dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen ongeveer geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakte bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. De politie heeft de Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman opgepakt, omdat hij weigert botresten af te staan die mogelijk van musketier D'Artagnan zijn. Familieleden zeggen tegen de Limburger dat hij vanmiddag thuis is meegenomen. Archeoloog Dijkman vond de resten van de wereldberoemde vierde musketier D'Artagnan in Kerk in Maastricht. Hij stuurde ze voor DNA-onderzoek op naar Duitsland, maar de gemeente wilde ze vervolgens terug hebben. Dijkman haalde ze weer op en verstopte ze thuis bij een bekende. Hij vindt dat de gemeente hem niet genoeg erkenning geeft. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Hij verzamelde bijvoorbeeld informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte die vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht is droog, bij minimaal een graad of 11. Morgen zijn er eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon daar steeds vaker door. Het wordt in de middag daarbij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
16: Een heel boek? En de kinderen dan?
15: Die zijn veel te druk met spelen.
16: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
15: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
16: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
15: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
16: Proost.
15: Op sunweb.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Kees Grimbergen.
2: Als Haags kind stepte ik eens in korte broek naar het Binnenhof om op de tribune plaats te nemen. Het was tijdens het kabinet De Kwaai. Ik mijmerde daarover nadat ik vandaag las dat het verbouwde Binnenhof mogelijk in 2031 open zal gaan. Wat voor kabinet zouden we in 2031 eigenlijk hebben dat zich op dat verbouwde Binnenhof verantwoordt? Zou het Jette 3 zijn? Een minderheidskabinet onder pro-premier Klaver? Of toch Marcus Sauer 1? Ja, goedenavond, welkom luisteraars bij Het Oog. Met straks Pieter Duisenberg van de Algemene Rekenkamer. In zijn jaarlijkse rapportage vandaag is hij ongewoon scherp. Nederland staat stil, zegt hij. Duisenberg ligt straks in Dit Oog zijn rapport toe. En Wilma Borgman beschouwt daarna die politieke stilstand vanuit Den Haag. Morgen is de laatste uitzending van Stephen Colbert's The Late Show op het Amerikaanse CBS. Satirisch tv-maker Roel Maalderink zat vorige week nog in New York in de zaal bij Colbert. Roel is hier in Het Oog. En muzikant Jurien Rood. Muzikant is hij, maar ook filosoof. Jurien Rood schreef een lichtvoetig boek over de betekenis van tekst in popliedjes. Hoe ogenschijnlijk nietszeggende teksten een houvast in het leven kunnen bieden. En Jurien kan daar heel gedreven over vertellen. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 20 mei.
3: Nou, het is totaal onwenselijk en teleurstellend.
2: Zo noemt minister Van der Brink van Asiel de situatie in Ter Apel, waar het opvangcentrum vol is. De burgemeester reageert in soortgelijke woorden.
4: Buitengewoon frustrerend.
5: Ja, dat is het trieste resultaat. Ja, treurig.
6: Bent u radeloos?
5: Redelijk wanhopig, ja.
2: Kortom?
5: Alle emoties die u zich kunt bedenken, die komen voorbij.
2: Deze asielzoeker werd geweigerd en was niet blij, vertelde hij in Het Hart van Nederland.
6: How was the situation?
7: It was fucked up, madam. It was, it's a mess.
2: Dorpsbewoners zijn bang dat er opnieuw asielzoekers buiten in het gras moeten slapen.
8: Ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Want dat is het ergste wat er geweest is hier. Dat moet hier weer gebeuren.
2: Tenten plaatsen vindt de burgemeester geen goed idee.
5: Daar hoop ik niet op. Dat zou heel slecht zijn, omdat we de ervaring hebben dat wanneer de tenten op het voorveld zijn, dat die er ook niet meer weggaan.
2: Het Rode Kruis is er inmiddels, maar ook die heeft geen tenten.
9: Tent is nog geen sprake van op dit moment. We willen ook niet hier met tenten staan. We willen dat de gemeente, dat de politiek met een oplossing komt.
2: Heeft de burgemeester al een oplossing?
5: Ja, die weet ik eigenlijk op dit moment niet.
2: En de minister dan?
3: Ja, die oplossing lag, laat ik zeggen, in mijn brief van 2 maanden geleden. Die oplossing lag in het consequent uitvoeren afgelopen jaren van de spreidingswet.
2: Aan zo'n antwoord heeft niemand wat. Dus dit klinkt als een crisis.
3: Nou, ik heb dat woord, ik wil het zelf niet meer gebruiken.
2: We gaan verder met de Flotilla-vloot. De pro-Palestina-activisten zijn door Israël gevangen genomen. Ruw behandeld en moesten knielend naar het volkslied luisteren. Kamerlid Piri van Pro, ik zeg het toch maar Pro, in plaats van GroenLinks-PvdA. Kamerlid Piri zei daarover het volgende.
10: Een schandalige, mensonterende behandeling van mensen die geen enkele regel hebben overtreden en nu worden vastgehouden in Israël.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken sloot zich hierbij aan.
11: Wij hebben de beelden ook gezien. Die zijn volstrekt ontoelaatbaar.
2: Dan iets heel anders. De jaarlijkse rollatorrace in het Olympisch Stadion liepen tientallen senioren minimaal 1 rondje met hun rollator. Die moet natuurlijk wel mooi zijn.
12: Goudkleurige rollator.
13: Ja, mooi hè? Hij valt altijd wel op.
2: En deze man had een heel oud model.
12: Het is een oldtimer. Zeker, hè? Maar hij loopt wel. Kijk, als de trein.
2: Het belangrijkste is natuurlijk dat deelnemers soepel de finish halen.
12: Mevrouw, hoe rijdt hij van u?
14: Wat?
12: Hoe rijdt hij van u?
14: Prima.
12: Ja?
14: Echte Mercedes.
2: We sluiten af met de Engelse voetbalkampioen. De Britse premier Starmer stond er in het Lagerhuis zelfs even bij stil.
14: And Mr. Speaker, if I could declare an interest, I'd also like to say congratulations to Arsenal Football Club on becoming the Premier League champions.
2: De iconische club Arsenal heeft na 22 jaar weer de titel gepakt. De laatste keer hiervoor was in 2004. Toen speelde Dennis Bergkamp daar nog.
15: Bergkamp, what a magnificent goal!
16: Oh, Bergkamp, lovely turn, and a superb goal!
17: It's Bergkamp, magnificent!
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Terrific finish!
2: Felle internationale reacties dus over het Israëlische optreden tegen de flotilla. De vloot met activisten die onderweg was naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Spanje noemde de behandeling van de pro-Palestijnse activisten monsterlijk. Premier Jette zei mensonterend. Nederland heeft net als Italië en Frankrijk de Israëlische ambassadeur ontboden. Sander van Horen in Israël, goedenavond.
18: Hey, hallo.
2: Ja, voor de luisteraars, Sander, die de beelden niet hebben gezien, kun je kort samenvatten wat er te zien is?
18: Mensen die op die flotilla voeren, geknield op aan boord van een groot schip, terwijl het Israëlische volkslied gespeeld wordt. Later mensen die ook weer geknield met van die plastic handboeien de handen op de rug gebonden hebben, terwijl minister Ben-Gvir langsloopt. Een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig naar beneden gedrukt wordt. De Israëlische minister die de Israëlische vlag zwaait. En op het moment dat er iemand in paniek schreeuwt onder de actievoerders, zegt hij: let niet op het geschreeuw, laat je niet beïnvloeden daardoor. Met andere woorden, propaganda stunt, zo zal het bedoeld zijn, van de minister Ben-Gvir.
2: Ja, hoe is er in Israël gereageerd op deze beelden en op wat daar gebeurd is?
18: Ja, eigenlijk vrijwel meteen door de oppositie, later ook door de minister van Buitenlandse Zaken. En eigenlijk allemaal met dezelfde strekking, dat dit het beeld van Israël geen goed doet. Dat verwijten ze deze minister, dat hij, en dat hoorde ik een van de analisten hier zeggen, eigenlijk hetzelfde gedaan heeft als wat Greta Thunberg, een van de prominente opvarenden van die flotilla, heeft gedaan, namelijk Israël in een kwaad daglicht stellen. Dat is wat Ben-Gvir verweten wordt. Ja, en dat zie je dus gebeuren. Je hoorde net in het radionieuws al een aantal landen, waaronder Nederland, die verontwaardigd zijn. Nou, ik heb inmiddels ongeveer de helft van de landen van de Europese Unie voorbij zien komen. Europese Unie zelf, bij monden van Kaya Kallas, de buitenlandse commissaris, die heeft gereageerd. Zuid-Korea had mensen aan boord, heeft gereageerd. Echt, iedereen valt eroverheen.
2: Ja. Nou, al die felle internationale reacties richting Israël, wordt daar dan nog op gereageerd in Israël, op die
18: ja,
2: massale
18: damage control
2: kritiek?
18: Damage control zie je, met name van de premier, die echt zeldzaam snel reageerde in het Hebreeuws, maar ook in het Engels. En richt hij zich dus tot een internationaal publiek, zegt: dit is niet Israël. Maar ja, dan gaat het dus over de manieren waarop Ben-Gvir zich gedroeg. Dat die mensen zijn opgepakt in internationale wateren. Dat ze geboeid als criminelen op de grond zitten. Ja, daar hoor je de mensen en ook Netanyahu dus weer niet over. Dus ja, het is een beetje damage control, maar je kunt je afvragen of het wel aankomt bij de mensen die hier boos over zijn.
2: En bij de veiligheidsminister Ben-Gvir zelf. Komt het daaraan, denk je?
18: Ja, daar maakt het geen indruk op. Hè? Je ziet ook dat hij eigenlijk alles wat hij zei daar in het Hebreeuws zei. Dus hij richt zich op zijn eigen publiek. Er komen verkiezingen aan ook het najaar. En dit is de verkiezingscampagne wat hem betreft. Hij richt zich op het publiek dat dit prachtig vindt. Dat elke Palestijn een terrorist noemt. En vindt dat ze geboeid als criminelen op de grond zitten. Ja, daar hoor je de mensen en ook Netanyahu dus weer niet over. Dus ja, het is een beetje damage control, maar je kunt je afvragen of het wel aankomt bij de mensen die hier boos over zijn.
2: En bij de veiligheidsminister Ben-Gvir zelf. Komt het daaraan, denk je?
18: Ja, daar maakt het geen indruk op. Hè? Je ziet ook dat hij eigenlijk alles wat hij zei daar in het Hebreeuws zei. Dus hij richt zich op zijn eigen publiek. Er komen verkiezingen aan ook het najaar. En dit is de verkiezingscampagne wat hem betreft. Hij richt zich op het publiek dat dit prachtig vindt. Dat elke Palestijn een terrorist noemt. En vindt

0: prachtig vindt dat elke Palestijn een terrorist noemt en vindt dat die uit de Westbank en Gaza verdreven moeten worden. Ja, wat zal Ben-Gvir, denk ik, roesten wat er aan internationale reacties loskomt.
1: Dankjewel, Sander van Horen vanuit Israël. En we gaan nu naar de krant van morgen met mijn collega Jan.
2: Trouw zet de zorgen over ebola op een rij. Voor de dodelijke variant van het virus die nu rondwaart in de Democratische Republiek Congo bestaat geen vaccin.
1: Er wordt wel hard aan gewerkt, maar op zijn vroegst is een vaccin pas over een half jaar klaar.
2: Volgende week komen we hem vaak tegen in de openbare verhoren. VVD, Tweede Kamerlid Daan de Kort. Hij is voorzitter van de parlementaire commissie Coronabeleid. De Volkskrant noemt hem een rasoptimist en een luisteraar.
1: De Kort is 33 en heeft een visuele beperking. Op zijn 15e verloor hij in een paar dagen tijd 96% van zijn zicht. Botgroei in zijn hoofd drukt zijn oogzenuw kapot.
2: Door zijn beperking is de Kort noodgedwongen gaan vertrouwen op zijn gehoor. Een politicus die luistert, zegt hij zelf.
1: Op Nederlandse schepen krijgen zeelui uit de Filipijnen en Indonesië minder betaald dan Europeanen. Een Indonesische scheepskok vond dat niet eerlijk. Hij won vorig jaar een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Maar het verschil blijft bestaan, lezen we in Trouw.
2: De reders en ook vakbond Nautilus International houden de wat genoemd wordt koloniale praktijk in stand. De vakbond noemt gelijktrekking van lonen maritieme zelfmoord.
1: Dan worden de schepen massaal ingeschreven onder de vlag van Malta of Cyprus. De lage lonen zijn nodig, zegt de vakbond, omdat de wereld zo in elkaar zit.
2: Een schrijnend verhaal in het Parool over dakloze moeders in Amsterdam-Zuidoost. Het zijn 20 moeders en 40 kleine kinderen.
1: Ze hebben geen recht op opvang omdat ze minder dan 4 jaar bij de gemeente staan ingeschreven. De vrouwen slapen ergens op de bank of in een garagebox. Telkens ergens anders.
2: De stichting Different Colors zamelt geld voor hen in met crowdfunding en trekt bij de gemeente aan de bel.
1: Ook belt de stichting hotels voor opvang. Maar alle hotels zitten vol vanwege de concerten van Harry Styles in de arena.
2: Bij het komende WK voetbal is de Amerikaanse stad Kansas City het basiskamp van het Nederlands elftal. Het is de kleinste speelstad van het toernooi, staat in de NRC.
1: Eigenlijk is het een nogal anonieme stad met 2 miljoen inwoners. Jaarlijks komen er zo'n 500.000 bezoekende toeristen. Nu komen er 650.000 in 5 weken.
2: Maar in Kansas City zien ze het WK als een kans. Nu kunnen we laten zien dat we meer zijn dan een flyover country met geweldige bars, restaurants en musea.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
4: Clap your hands now.

0: Zeg maar. Ja, Liquid Spirit met Gregory Porter. De derde woensdag in mei is het vandaag. De derde woensdag in mei is ook wel populair in de Haagse politiek. Gehaktdag, het is de tegenhanger van Prinsjesdag. De Algemene Rekenkamer presenteerde vandaag haar verantwoordingsonderzoek. Een soort jaarverslag is het. Hoofdvraag die de Rekenkamer altijd beantwoord is: kregen wij als belastingbetalers een beetje waar voor onze euro's? En de conclusie is deze keer niet mals. Ik bespreek het straks met politiek verslaggever Wilma Borgman. Maar eerst natuurlijk de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg. Meneer Duisenberg, fijn dat u er bent.
1: Dank u wel.
0: U zei vanochtend in de Tweede Kamer: ik heb het gevoel dat Nederland is stil blijven staan, terwijl de wereld om ons heen steeds meer vaart lijkt te maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Pittige kritiek, zeg. Nederland staat stil.
1: En dat doen we op basis van onze onderzoeken. Wij controleren inderdaad het geld van de overheid, maar ook wat ermee bereikt is. En wij kijken op verschillende manieren naar de resultaten van de overheid. En er gaan zeker ook dingen goed. Ik heb er ook een paar voorbeelden van genoemd vanmorgen.
0: Maar als Nederland stilstaat, dat gaat niet goed.
1: Ja, dus dat
0: zijn uw
1: woorden.
0: Hè?
1: Ja, komt mij maar. Als je het kijkt over de hele linie, dan zowel met de korte termijn prestaties van wat men in 2025 heeft moeten doen, heeft men gewoon te weinig resultaten laten zien. En ook op de lange termijn, en dat vind ik misschien nog zorgelijker, is dat wij volgen 50 indicatoren om de lange termijn doelstellingen voor Nederland bij te houden. Het gebied van wonen, stikstof, CO2, concurrentiepositie, veiligheid. En we zijn eigenlijk verder van onze doelen vandaag gegaan afgelopen jaar.
0: Ja, over 2025.
1: Misschien zelfs wel achteruitgang.
0: Achteruitgang. En over 2025, zegt u, zien we namelijk een opvallend gebrek aan vooruitgang. Nou, pittige teksten. U kijkt in dat jaarlijkse onderzoek doorgaans vooral hoe en waar ons geld aan wordt uitgegeven. Deze keer onderzocht u ook wat die stilstand ons kost. Kunt u dat eens in bedragen noemen, zonder dat de miljarden te veel worden?
1: Wij kijken altijd naar de uitgaven die er zijn en ook de inkomsten overigens. Ik zal dus geen bedragen noemen, maar dus de uitgaven zijn voor zorg, sociale zekerheid, onderwijs, defensie, et cetera. En het feit dat je stilstaat, dat je geen resultaten boekt, heb ik vanmorgen ook gezegd, dat betekent niet alleen dat dat een effect heeft op de rijksbegroting zelf, dus op de uitgaven van het Rijk. Sterker nog, als je weinig resultaten boekt en weinig vooruitgang hebt op dingen, geef je misschien zelfs minder geld uit. Dus dan denk je op de rijksbegroting, hé, dat gaat goed. Maar het grote effect, en dat is eigenlijk wat ik vanmorgen heb genoemd, de onbekende rekening voor huidige en toekomstige generaties, die zitten bij burgers en bedrijven in het land. Dat betekent namelijk, als je niet presteert als overheid, betekent het dat je bijvoorbeeld dat je geen woning kan vinden. Of het betekent dat je geen aansluiting krijgt op stroom. Of betekent dat je met je bedrijf niet kan uitbreiden. Of betekent dat de concurrentiepositie van ons land achteruit gaat en dat bedrijven ons land verlaten.
0: Dus u noemt al vier thema's nu.
1: Ja, dus we hebben speciaal deze keer, ook moet ik zeggen op verzoek van de commissie Financiën van de Tweede Kamer, hebben wij een lijst opgesteld met wat we noemen hoge risico's, de hoogrisicolijst op dit soort thema's: wonen, concurrentiepositie, veiligheid, zorg. Waarvan wij zeggen, daar is eigenlijk besluiteloosheid, uitstel, geen actie ondernemen. Dat heeft grote risico's voor de toekomstige welvaart en welzijn van Nederland. Maar dat heeft dus ook een heel. En dat hebben we geprobeerd waar het kon, ook daar financiële effecten van te laten zien. Om te zeggen dat die rekening veel groter is dat het eigenlijk dat het Nederland miljarden kost. Dus het lijkt.
0: Nou, noem dan één keer een bedrag. Wat kost dat Nederland?
1: Nou,
0: dit gebrek aan daadkracht die u waarneemt bij de huidige regering.
1: Ja.
0: En misschien ook wel bij de voorgaande regeringen.
1: Nou, daar heeft ze ook een terecht punt. Ik denk, de huidige regering, daar is natuurlijk heel erg in het oog gesprongen.
0: Een bedrag.
1: Neem bijvoorbeeld het bekende probleem van de stikstof. Dus niet oplossen van de stikstofcrisis. Kost 10 tot 12 miljard per jaar. Dat is wat het Nederland kost. En terwijl eigenlijk dat is een veelvoud van wat men bespaard heeft, zogenaamd, door geen geld uit te geven aan het oplossen van de stikstofcrisis. Ja, dus dat is even dat is een voorbeeld. De netcongestie, ja, als ik toch nog eentje mag proberen. Ja. Die kost dus een ruimere bandbreedte. Maar die kost tussen de 10 en 30 miljard euro per jaar. Dus
0: en dat zijn de kosten. Dan, is dat geld, verliest de staat dat dan?
1: Nee.
0: Wij met z'n allen dan?
1: Nou ja, dus wij verliezen dat met z'n allen. Dus dat zit in de economie. Dat zijn effecten op huishoudens. Ja. Kijk, en uiteindelijk, maar dat is niet het hoofdpunt. Uiteindelijk verliest de staat ook, want als Nederland minder verdienvermogen heeft, zoals het bijvoorbeeld heeft voor de economie, dan gaat de staat uiteindelijk minder belasting in, et cetera. Maar het hoofdeffect is, mijn hoofdboodschap is, jullie moeten rekening houden met dat als jij besluiteloos bent, als je stilstaat, als je projecten te traag oplevert, dan is dat niet alleen een effect op je eigen begroting, dat effect zit buiten. En dus Nederland wacht op jullie om snel te beslissen en grote beslissingen te maken.
0: Wat ik me nou ook afvroeg, is het nou echt allemaal zo erg? Of zet u deze toon zo hard neer en doet u dat heel bewust om de boel in Den Haag wakker te schudden?
1: Nou, ik heb vanmorgen wel, voor zover het nodig is. Ik denk eigenlijk dat het wel nodig is. Ik heb vanmorgen bij die aanbieding heb ik wel streng gesproken. Niet alleen ter aanzien van het kabinet, maar ook naar het parlement toe.
0: Ja, maar meent u dat echt? Of is het een strategische opstelling die u nu gebruikt om de boel een beetje wakker te schudden?
1: Nou ja, ik heb nu mijn moment dat ik dat kan doen. En ik ben geschrokken.
0: Wakker schudden?
1: Ja, dat is, ik heb één keer per jaar dat ik dat rapport uit kan brengen. Ik heb geconstateerd, ook zeker met die langetermijnontwikkelingen, dat zie ik nu echt voor het eerst, dat die dus ook wegbewegen van de doelen die we met elkaar hebben, van kwaliteit van het milieu tot en met concurrentiepositie, et cetera. Dus de meerderheid van de doelen beweegt weg van meerderheid van de indicatoren die we zien, die beweegt daarvan weg. Plus de korttermijn prestaties die we niet zagen. En ja, het is wel de tijd dat het kabinet en het parlement moet gewoon gaan beslissen. Ze hebben eigenlijk nog 3 maanden voor de volgende begroting om daaruit te komen. Dus het is ook wel een beetje voorbij met praten. Dus moet een andere cultuur, heb ik vanmorgen ook gezegd, een andere cultuur in Den Haag zijn.
0: Ja. Nou, heeft het kabinet Jette in zekere zin wel naar u geluisterd? Ze hebben inmiddels 6 taskforces opgezet. Ja. Taskforce landbouw, wonen, asielbeleid, nog een paar. Allemaal aangevoerd door de premier zelf.
1: Ja.
0: Is dat een goed signaal?
1: Ja, vind ik wel.
0: Maar ik denk bij een taskforce denk ik aan heel veel overleg.
1: Nou, dat
0: met
1: is dus
0: heel
1: ook wel,
0: veel ja, hoge ambtenaren en consultants.
1: Nou, daar moet ik ook wel, laat ik zo zeggen. We zullen gaan zien of het gaat werken.
0: Maar u bent toch positief gestemd dan?
1: Nou, om te beginnen, omdat men heeft gezegd, dit zijn grote uitdaging, grote zaken waar we wel echt doorbraken willen hebben en grote sprongen willen maken. En daar begint het mee. Dus de ambitie is er. Maar wat wij zien, wij hebben vandaag ook gerapporteerd over de veiligheidsstrategie van Nederland, die is er sinds 2023, is dat is ook iets waar heel veel ministeries bij betrokken zijn en waarbij men eigenlijk te veel met elkaar praat en te weinig echt knopen doorhakt en te weinig resultaten levert. Dus men moet wel gaan zorgen dat men in die taskforces, dat men ook echt besluiten neemt en dat men ook daar dus daadkrachtig gaat zijn. Dus we gaan het zien of het gaat werken. Maar ik vind het in ieder geval goed teken dat men heeft gezegd, we gaan deze thema's, willen wij doorbraken gaan krijgen.
0: Zullen we eens kijken naar hoe onze vrouw in Den Haag, Wilma Borgman, die het parlement voortdurend volgt, u kent haar.
1: Ja.
0: Hoe Wilma Borgman daar nou tegenaan kijkt. Wilma, die hooggespannen verwachtingen, waren die verwachtingen bij dit minderheidskabinet niet te hoog gespannen? Als ik dit verhaal van meneer Duisenberg zou horen.
2: Nou ja, ik denk wat Duisenberg zegt, het land heeft al een paar jaar zitten wachten. Want niet alleen het afgelopen kabinet, denk ik, maar ook dat kabinet van daarvoor. En zelfs al dat kabinet daarvoor. Rutte 3 had voor het eerst een stikstofaanpak. Daar is niets van terechtgekomen. Rutte 4 heeft het ook niet kunnen oplossen. Nou, Schoof hebben we allemaal gezien, dat is ook niet heel succesvol geweest. En dit kabinet is met een vliegende start van uit de startbokken gevlogen. Maar na 3 maanden moeten we toch misschien wel vaststellen dat de verwachtingen, die misschien vanaf het begin hoog gespannen waren, dat die per dag toch wel wat minder hoog gespannen zijn. Ja. Ze zeggen nu hier, misschien is de formatie wel te snel gegaan. Wilden ze vooral heel snel af van het vorige kabinet dat niks gedaan heeft. Wilden ze vooral zelf heel snel aan de slag. Maar in die formatie, en dat hoor je nu ook wel hardop hier en daar, is er misschien toch te weinig nagedacht over hoe dat minderheidskabinet dan zou kunnen gaan functioneren. Want ja, die ambities zijn er waar Duisenberg het over heeft. Maar het hoe dan? Nee. Hoe zouden die meerderheden dan tot stand komen? Daar hebben ze toch onvoldoende over doorgedacht. Ja. Ze hebben
0: deze coalitie
2: gedacht,
0: maakt niet echt een slagvaardige indruk. Hoe komt het dat het allemaal zo stroperig gaat?
2: Ja, nou ja, je had het net met Duisenberg over de jaren van stilstand. Inderdaad, die huidige coalitie krijgt de boel ook nog niet echt in beweging. Dat komt natuurlijk ook door de vliegende start van de formatie. Dat ze dachten de ene keer over links en de andere keer over rechts. Maar tot nu toe is er nog over geen enkel plan uit het coalitieakkoord een deal gemaakt. En wat je ziet is dat er tussen die drie coalitiepartijen onderling al veel chagrijn is. Er wordt gesteggeld over, nou, kijk naar de afgelopen weken, de hypotheek, renteaftrek waar ze het niet over eens. De spreidingswet, daar was ongenoegen over. Stikstof zou voor de zomer tot een oplossing komen. De vraag is of dat nog gaat lukken. En ja, als je als coalitie al niet bereid bent om de andere coalitievrienden tegemoet te komen, waarom zou dat dan wel lukken met een vierde of een vijfde partij buiten die samenwerking? En om te beginnen zijn ze het al niet eens over met wie die samenwerking dan precies gezocht moet worden.
0: Ja, je gebruikt één woord niet, maar dat proef ik een beetje tussen jouw regels door. Onderling chagrijn.
2: Ja, zeker.
0: Waar komt het vandaan?
2: Ja, ik denk dat ze de geschiedenis van die formatie nog met zich meetorsen. Niet alleen de formatie, maar ook die van die verkiezingscampagne daarvoor.
0: Ja.
2: Misschien kan je nog herinneren dat de VVD in die campagne echt een punt maakte van niet samenwerken met GroenLinks-PvdA. En tot de dag van vandaag is dat het uitgangspunt daar. En dus wil de VVD vooral over rechts, met Markkenzauer, met Jaar 21, met 50PLUS ook. Maar die andere coalitiepartijen, D66 en het CDA, die kijken vooral naar de andere kant voor steun. Dus over met wie zo'n deal dan moet worden gesloten, daar zijn ze het niet over eens. En bovendien, dat hoor je ook bij sommige oppositiepartijen wel zeggen, deze coalitie wordt niet geleid door een premier die, zoals Mark Rutte dat wel deed, met de vuist op tafel mept en die met portefeuilles wappert. Nou, dat vond in de tijd van Rutte iedereen wel heel vervelend. Maar het leidde wel tot doorbraken. Ja. Niet bij Rob Jetten, die is meer van het harmoniemodel. En daar zie je die doorbraken dus niet, of misschien nog niet.
0: Als die trage stroperigheid die we hier constateren nou lang voortduurt, zou de VVD dan uiteindelijk van mening kunnen veranderen en wel gaan samenwerken met Pro? GroenLinks-PvdA?
2: Ja, ze heet officieel nog GroenLinks-PvdA.
0: Oh, officieel nog steeds?
2: Ja,
0: okay.
2: Ja, pas op 13 juni worden ze officieel opgericht. En ook in de Tweede Kamer is er nog geen besluit genomen door het bestuur over hun naamgeving. Okay. Dus voorlopig is het officieel nog GroenLinks-PvdA. Ja, ja.
0: Over die VVD?
2: Over de VVD. Ja, een interessante vraag die daarover werd opgeworpen in de oppositiekring is, wie is dan eigenlijk die VVD? Is dat de VVD van de ex-lijsttrekker Dylan Jezelgus, die heel hard vol heeft gehouden dat ze dat echt niet wil, voor wie het bijna een persoonlijke strijd lijkt te zijn geworden? Maar blijft die Jezelgus eigenlijk wel de partijleider, of is die langzaam op weg naar de uitgang? Dus de vraag is, welke VVD dan? Of is dat de V van nu Ruben Brekelmans? Je kent hem, hij is de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Die heeft zich tijdens de verkiezingscampagne wel eens iets heel anders laten ontglippen. Namelijk dat samenwerken met GroenLinks-PvdA wel eens onvermijdelijk zou kunnen zijn. Dat werd hem in de campagne bepaald niet in dank afgenomen. Dat was tegen de partijlijn. Hij kreeg van de partijleider op zijn kop en moest publiekelijk die uitspraak rectificeren. En de vraag is dus, wie heeft het daar tegenwoordig bij de liberalen voor het zeggen? Dat weten ze bij sommige oppositiepartijen niet zeker. Ja, en dan weet je ook niet met wie je precies zaken moet doen.
0: Maar die oppositiepartijen zouden toch ook de hand wat meer kunnen uitsteken en behulpzaam zijn. Waarom doen ze dat niet?
2: Omdat zij niet de vragende partij zijn. De coalitie is op zoek naar een meerderheid en zij hebben eigenlijk niks te vragen. Ze hebben bovendien geen idee hoe eensgezind die coalitie precies is. En stel je nou voor dat een coalitiepartij inderdaad gaat onderhandelen met de minister. Ze geven dingen weg en ze komen tot een compromis met die ene minister. Maar met wie zitten ze dan aan tafel? Is dat die ene minister? Of zit hij dan daar namens het hele kabinet? kabinet. Is dat compromis dan leidend voor het hele kabinet? Of gaat de rest van het kabinet er nog eens over nadenken? Of stel je voor, er is inderdaad een deal en de minister gaat met die deal op zak terug naar het kabinet om daar dan zijn zin te krijgen. Zo van, nou kijk eens, ik heb lekker die steun al geregeld en we gaan dit gewoon zo doen. En zolang dit soort onzekerheden spelen bij de oppositie, ja, hebben die niet zoveel zin om het kabinet tegemoet te komen.
0: Is er nog veel tijd voordat die doorbraak dan gemaakt wordt? Als ik net geluisterd heb naar de president van de Rekenkamer.
2: Ja, die heeft het over 3 maanden.
0: Ja. Die klinkt heel ongeduldig.
2: Ja, die zegt er binnen 3 maanden moet het wel geregeld worden.
0: Jij loopt daar rond in Den Haag. Hoeveel maanden gaat dit nog duren voordat er daadkracht is? Want daar ontbreekt het toch aan, meneer Duisenbergen?
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, die 3 maanden, dat heeft natuurlijk alles te maken met de voorbereiding van de Prinsjesdagstukken. De miljoenennota als de begroting voor volgend jaar gepresenteerd moet worden. Normaal gesproken wordt dat in de zomer geregeld. Maar je zou in uiterste noodzak, als je geen deal kunt sluiten, zou je eventueel kunnen wachten tot december.
0: December, ho. Ik zie meneer Duisenberg hier een beetje half cynisch lachen.
2: Ja, kijk, wel, in december, op 1 december moeten echt de laatste belastingplannen zijn vastgesteld. Dus in theorie zou je zolang inhoudelijk kunnen wachten. Maar de vraag is toch wel of het politiek ook zo lang kan duren. We hadden het net al over de stilstand en het gevoel in het land. Het kabinet zou eindelijk die stilstand oplossen. Die kreeg daar ook de stemming in het land in mee. Maar als dat uitblijft, als die stilstand voortduurt, ja, dan kan het sentiment zich gaan keren en zich richten tegen dit zoveelste experiment van een minderheidskabinet. Dus ze zijn wel toe aan een succesje.
0: Wilma Borgman, dank je wel voor deze duiding. En meneer Duisenberg, u ook hier in de studio. Succes met uw werk ook de komende
1: jaren.
0: In ieder geval tot december.
1: Ja, zeker. Tot december zijn we erbij. En we letten op. Ja, dank u wel.

0: Schitterend mooi nummer. Ja, ik ga naar de volgende gast. Want ik ben afgeleid omdat ik met de volgende gast al in gesprek was. En die volgende gast is Roel Maalderink. Aanleiding is Stephen Colbert. Een Amerikaanse presentator. De best bekeken en meest populaire talkshow-host van Amerika. Alhoewel dat genre een beetje talend is. Deze Stephen Colbert die neemt morgen afscheid van zijn late show bij de televisiezender CBS. En daarmee verdwijnt na 10 jaar een belangrijke luis in de pels van Donald Trump. Hij verdwijnt noodgedwongen van de buis.
1: Donald Trump posted, I absolutely love that Colbert got fired. His talent was even less than his ratings. How dare you, sir? Would an untalented man be able to compose the following satirical witticism? Go f*** yourself.
0: Wij mogen het wel hardop zeggen, toch?
2: Ja, je wordt het niet weggepiept, hè, op Radio 1.
0: Fuck yourself. Ja. Roel Maalderink is hier, zelfmaker van satirische televisieprogramma's. Roel, welkom.
2: Leuk iets.
0: Je hebt hem onlangs nog live gezien. Jij was vorige week in New York. En hoe was het om daar te zijn?
2: Ja, heel bijzonder. Ja, ik wilde het toch ook nog wel. Ik wil niet zeggen dat ik speciaal daarvoor naar New York ben gevlogen. Maar ik wilde het wel nog heel graag nog eens een keer meemaken. Ook in deze tijd. Ja, dat was de ene laatste week. Een van de laatste afleveringen dat ik er was. En het was heel bijzonder om mee te maken. Want je hoort het al in dit fragment. Die energie in die zaal. Mensen vreten alles wat hij zegt. Om elke grap wordt ontzettend hard gelachen. Er wordt ontzettend hard geklapt. Maar het is ook een soort.
0: En wordt dat applaus dan ook opgejaagd door van die applausregisseurs die op die vloer staan, of niet?
2: Nou, niet ter plekke, maar van tevoren word je wel echt, zeg maar, on-Nederlands opgenaaid. Dus ja, het is
0: inderdaad, maar er wordt geen bier ingegooid in het publiek. Van
2: nee, het is helemaal nuchter. Ja, zo voelt het niet, maar iedereen is helemaal nuchter. En ik zat ook naast een jongen die was uit Texas helemaal er naartoe komen vliegen om nog een keer zijn grote held te zien. En het viel me op toch ook een beetje in deze duistere tijden. De hoop die Colbert geeft met zijn grappen en een alternatief biedt. Zeg maar aan alle ellende van Trump. Ja, dat is. Daar ging die zaal, die 500 mensen, het Ed Sullivan Theater, ja, die gingen daar heel lekker op.
0: Ja, zie jij Stephen Colbert, zeg ik het goed zo?
2: Colbert.
0: Ja. Stephen Colbert, zie je hem ook als een voorbeeld voor jou? Beter dan talkshow-hosts als Seth Meyers en Jimmy Fallon?
2: Nou, ik ben zelf altijd toch iets meer soort van op de Britse school. Charlie Brooker en Sacha Baron Cohen. Maar ik zit er dan wel met heel veel plezier te kijken. En ik leer er ook allerlei dingen van. Dus het is in die zin zeker een inspiratie.
0: Wat heb je geleerd van dit bezoek van Stephen Colbert?
2: Nou, wat ik daar heel erg van geleerd heb, is eigenlijk de ontzettende uitgesprokenheid. Ik heb toch het idee dat soms in Nederland toch enigszins een beetje de rem erop zit. En daar,
0: behalve kijk, niet uitgesproken als het om fuck you gaat. Dat dan weer niet.
2: Dan wordt het weggepiept. Ja.
0: Maar en dat, heel
2: het is ook een ontzettend gepolariseerd land natuurlijk, ja. Amerika. Maar je voelt nu zeker, nu hij wordt van de buis gehaald. Morgen is de laatste uitzending. De rem is los. En hij gaat gewoon volle bak zonder rem in tegen Trump. En dat. Ja, nou goed, ik denk dat er nog heel weinig Republikeinen of in ieder geval heel weinig Trump-aanhangers zijn die er naar kijken. Maar voor, zeg maar, het progressieve gedeelte van het land is het echt een verademing. En ik zat in die zaal en mensen zaten daar zo. Ja, nou ja, hij gaf echt mensen heel erg veel hoop. En dat vond ik wel een inspirerend gevoel. Ja.
0: En dat zag je bij de mensen naast je op de tribune in de show.
2: Ja, en ik vond het zelf ook.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan toch ook de vraag, draagt het nou ook bij? Want het is satire.
2: Ja.
0: Welke rol speelt deze satire van Colbert in het aanjagen van de polarisatie in Amerika?
2: Nou, mijn broer Jos, met wie ik ook plaks op maakte en met wie ik nu samen in het theater sta, ja, met onze voorstelling, die zegt het altijd mooi. Kijk, satire gaat niet de problemen oplossen. Satire is geen oplossing, maar satire is wel een kanarie in de kolenmijn. Een land waar geen satire meer gemaakt kan worden, waar satire de kop in wordt gedrukt, en dat is nu eigenlijk wat er nu in Amerika gebeurt, is wel een signaal. Hey, de democratie of de rechtsstaat gaat misschien niet de juiste kant op. Dus ja, het is wel een soort alarmlicht dat er gaat branden. Ja, en dat alarmlicht gaat natuurlijk niet branden als Colbert daar grappen staat te maken over kattenfilmpjes of over het weer. Ja, dat lampje, die kanarie gaat piepen omdat hij grappen maakt over Trump. En dat hem daardoor moeilijker gemaakt wordt. Of uiteindelijk nu van de buis gehaald wordt.
0: Colbert was vanaf zijn eerste aflevering in 2015 kritisch op Trump. Hij maakte veel grappen over de Donald.
2: Ja.
0: Was Trump in die zin ook een godsgeschenk voor hem als televisie-entertainer?
2: Nou, de ironie was dat hij juist eigenlijk het eerste jaar eigenlijk helemaal niet zoveel grappen wilde maken over Trump. En het vooral wat algemener wilde houden en het wat minder politiek. Ja, en dat was nog voordat Trump werd verkozen. En uiteindelijk waren de twee redenen. Eén, Trump was natuurlijk zo groot, je kan er niet omheen. En twee, ze merkten dat de kijkcijfers eigenlijk minder hoog waren dan ze hadden verwacht. En zodra er grappen gemaakt werden over Trump, trokken ook die kijkcijfers aan. Dus één, ze konden er niet omheen. En twee, het bleek ook gewoon een ontzettend goed recept voor meer kijkers.
0: Er is het verhaal dat ook de dalende kijkcijfers een factor zijn bij het besluit van CBS om Colbert van de buis te halen.
2: Ja.
0: Het is een tegenspraak met wat jij nu zegt.
2: Ja, en daar zegt hij zelf over. Dat kan natuurlijk naast elkaar bestaan. Dat aan de ene kant de druk vanuit Trump is uitgeoefend op CBS om dat programma van de buis te halen. Aan de andere kant is misschien dat hele genre van die late night shows iets wat langzaamaan een beetje van vroeger is. Ik bedoel, ik kijk het regelmatig. Ik heb het nooit bij CBS gekeken. Ja, ik kijk het altijd op YouTube. Ik weet überhaupt niet of je in Nederland CBS kan kijken. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld. Dat steeds minder mensen kijken dat programma natuurlijk lineair. En steeds meer mensen kijken gewoon losse clipjes via YouTube. Dus het is een steeds minder aantrekkelijk format voor een televisiestation om zo'n programma te maken. Het is een duur theater, dure redactie. Het is eigenlijk maar één dag houdbaar. Want dan kun je beter een mooie dramaserie gaan maken van dat geld die mensen misschien 10 jaar later nog gaan kijken.
0: En hoeveel mensen kijken dan op zo'n avond van coast to coast?
2: Ja, dit is het best bekeken late night show. 2,5 miljoen mensen kijken ernaar.
0: Maar 350 miljoen Amerikanen.
2: Ja, dus dat is eigenlijk krankzinnig weinig.
0: Ja,
2: we kijken in Nederland even tot hier. Maar wij zijn met 18 miljoen. Dus dat is eigenlijk best wel weinig. En tegelijkertijd, in zo'n ontzettend versplinterd landschap als Amerika, is dat nog steeds, dat wordt er gezegd, dat is nog steeds eigenlijk heel veel.
0: Ja, en ik zie aan jouw ogen en aan je energie, zoals je hier ziet, jij vindt het een fantastisch genre. En je bent dan ook nog, word je geïnformeerd door je medetribunegenoten die uit andere staten komen om hier een beetje energie en troost te halen bij Colbert.
2: Ja. Ja, dus het is heel jammer dat het stopt.
0: Ja.
2: Toch, het is echt een beetje... ik denk ook voor heel veel Amerikanen. Het was een plek die heel veel mensen een beetje hoop gaf en een alternatief.
0: Ja, heeft hij nou nadat CBS een beetje begon... De leiding van CBS begon eigenlijk aan te kondigen. Wellicht is het binnenkort afgelopen.
2: Ja.
0: Heeft Colbert daarna een iets mildere toon aangeslagen?
2: Nee, juist niet. Daarna was de rem er vanaf.
0: Sterker nog, hij is radicaler geworden in zijn satire.
2: Ja, ja, dus dat moet denk ik als satire maken. Ja, wij hebben natuurlijk een ander verhaal. Ik heb natuurlijk Plakshot gemaakt. Daar kregen we na een tijdje ook te horen dat het van de bezuinigingen van Dick Schoof moest stoppen.
0: Ja.
2: Ja, ergens is het ook heel bevrijdend als je weet, ik heb nog maar een x-aantal afleveringen. Ja, dan heb je ook niks meer te verliezen.
0: Zoals even kijken. Van de week zei Jane Fonda iets over de rechte rug van Colbert. Laten we even luisteren. Ja.
3: I want to thank you.
4: Yes, ma'am.
3: I want to thank you for your courage. You're so brave.
4: The jokes too, I hope.
0: You're so brave.
2: Ja.
0: Moedig man.
2: Ja, moedig man. Ja, dat is denk ik ook zo. Om in dit tijdsbestek daar volle bak tegen in te blijven gaan.
0: Hey, wat is de nalatenschap van Colbert en zijn late show?
2: Nou, ik denk dat hij echt de politieke satire elke avond weer met politiek nieuws van de dag, daar eigenlijk als een soort commentator, maar dan met grappen, dat hij dat heeft geperfectionaliseerd.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij heel veel Amerikanen heeft laten zien. Er is ook nog iets anders dan Trump. Ik denk dat dat zijn grote nalatenschap is. En de vraag is wat hij nu gaat doen.
0: Van jou mag hij terugkomen.
2: Van mij mag hij terugkomen.
0: Desnoods op een YouTube-kanaal.
2: Ja.
0: Heb je hem gesproken? Even
2: nee, afloop? Ik heb niet gesproken. Dat heb ik wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Nee, helaas.
0: Zou hij op een YouTube-kanaal succesvol kunnen zijn?
2: Ja, alleen dat is het probleem. Daar is gewoon veel minder geld mee te verdienen. Dus dan verdien je een fractie en je hebt een veel kleinere redactie. Dus ik denk net dat een optie is.
0: Nou, tot slot dan morgen zijn laatste uitzending. Hè?
2: Ja.
0: Stephen Colbert had de laatste week een hele keur aan beroemdheden te gast. Onder andere Barack Obama.
2: Ja, Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen. Is al duidelijk wie morgen zijn allerlaatste gasten zijn?
2: Nee, dat is de grote verrassing. En wel een aantal van zijn collega's, dus Jimmy Fallon en Jimmy Kimmel, hebben gezegd, we gaan herhalingen uitzenden van ons programma, zodat alle ballen op Colbert en iedereen moet dat lekker gaan kijken.
0: En komt CBS nog met iets nieuws?
2: Ja, die komen met een nieuw programma, een soort apolitiek programma, waar Trump niet boos op kan worden.
0: Apolitiek, maar wel satirisch?
2: Nee, eigenlijk gewoon meer comedy. Dus zij kiezen nu voor de veilige weg. En dat is ook natuurlijk een teken, want...
0: Roel Maandering, dank je wel. En veel plezier met het kijken.
2: Ik ga
0: morgen
2: kijken.
0: Naar die laatste
2: op YouTube
0: aflevering.
2: Dan, hè? Ik ga terugkijken. Ja.
0: Jij gaat terugkijken.
2: Ja.
0: Mooi, je enthousiasme.
2: Leuk.
0: Ja, we gaan naar popteksten. Ja. Jurriën Rood, volgende gast is aangeschoven hier in de Oogstudio. Doen popteksten ertoe? Kunnen ze je leven veranderen? Teksten uit liedjes. Volgens filosoof, filmmaker en muzikant Jurriën Rood hier tegenover mij wel. En hij schreef daarover het boek Wat zingen ze? Nou, ik hou het even op voor de camera in de studio.
5: Wat zingen ze nou, is het eigenlijk.
0: Wat zingen ze nou?
5: Ja, wat zingen ze nou?
0: Wat zingen ze nou?
5: Ja.
0: Oh ja, ik dacht, wat zingen ze nou?
5: Dat kan
0: weer
5: ook.
0: Jurriën, mooi dat je er bent. Over hoe popteksten ons allemaal in allerlei fasen van ons leven kunnen helpen een beetje licht en soms ook een beetje zwaar door dat leven te gaan. Weet jij nog het eerste zinnetje, Jurriën Rood, in een popliedje, wat bleef hangen bij jou? En hoe oud was je? Wist je wat je zong?
5: Nou ja, het eerste hoofdstuk van naar popseks luisteren is als je kind bent. En die ding staat een beetje hard. En dat je het niet verstaat. En dat is mij ook gebeurd. Dus bijvoorbeeld, toen was ik wel 10 intussen, en een Nederlandse tekst. Willeke Alberti, morgen ben ik de bruid. Ik wist niet wat uitvliegen, dat iets was. Dus zij zingt een vogel vliegt uit.
0: Een vogel vliegt uit?
5: Ja.
0: En jij hoorde?
5: Een vogelvliegtuig. Dus ik zag voor me een vogel in een vliegtuig, zo over de hoofden van die mensen die daar zitten, die heen en weer vliegt en die wil natuurlijk naar buiten. En ik dacht, ja, een mooi beeld. Maar heeft dat iets te maken met die trouwerij? Nou ja, dat soort dingen, daar worstelde ik mee.
0: Hoe oud?
5: Negen of zo. Maar de meeste dingen zijn natuurlijk Engelse teksten die je gewoon helemaal, die je misschien wel verstaat. Come a little bit closer was zo'n hitje. En ik zong dat, maar ik had geen idee dat dat een betekenis had. Mijn vader komt ineens vlak bij me staan. Ik denk, wat doet hij nou? En dat werd dus uitgelegd. En ik was diep teleurgesteld dat zo'n betekenis had.
0: We come a little bit closer. We hebben hem staan. Wat mij betreft kunnen we er even naar luisteren. Come a little bit closer.
5: Jay and Americans.

0: Het komt in het refrein.
1: Ja. Ja. Welke zinnen in dit liedje zijn voor jou...
0: Alleen maar die zin van dat refrein gewoon. Dat was de enige die ik...
1: Come a little bit closer.
0: Ja, dat is vaak met een popliedje dat die tekst...
1: Het is een nikszeggende zin.
0: En Come a Little Bit Closer is een nikszeggende zin. Maar voor een kind, wat ik toen was, klonk dat lekker. En dat ging ik nazingen zonder enig idee te hebben wat het betekende. Dat is natuurlijk de eerste manier om met pop om te gaan. Zeker met Engelse pop. En later begrijp je wat ze zingen. En soms dat ook wel een teleurstelling.
1: Ja. En jij hebt daar, want je bent inmiddels richting de 70.
0: Ja, dat zie je goed, ja.
1: Je hebt daar een fascinatie voor... popteksten aan overgehouden. Het is bijna, lijkt wel een levenswerk.
0: Nou, het trekt door mijn leven heen. Ik neem hele persoonlijke voorbeelden om dat aan te geven. Iedereen kan daar zijn eigen voorbeelden tegenaan zetten. Maar een fascinatie. Kijk, er zijn mensen die fantastische popteksten schrijven en dan moet je heel goed naar luisteren of chansons maken. Dan moet je elk woord horen. Maar daar gaat dit boek niet over. Het gaat over zinnen die ineens tevoorschijn komen uit die muzikale brei, zeg maar, die al heel lekker is, maar waar je ineens een zin hoort dat je denkt, wauw, wat wordt daar gezegd? En wat je zo raakt.
1: Kun je in het repertoire van Jimi Hendrix daar een voorbeeld van
0: noemen?
1: Want we hebben wat klaarstaan van Jimi Hendrix.
0: If Six Was Nine heet het nummer. Ja. En daar zingt hij ineens... het is een heel opstandig nummer. En daar zingt hij... If all the hippies cut off all their hair... I don't care, I don't care. En daar destijds, toen intussen kon ik Engels...
1: moest je bent 12, 13, 14?
0: Ja, zoiets, ja. En ik vond Jimi Hendrix leuk. Maar hij was een hippie. Hij was een totale hippie met zo'n bos haar en kettingen om. En ik vond het iets fantastisch dat hij... Hij zingt daar heel erg over onafhankelijk zijn. En dat hij gewoon zong van... Nou, weet je, al dat haar van die hippies kan me ook geen bal schelen. Terwijl dat toen iets heiligs was. Dacht ik, dat is een soort... Nou, dat vond ik een mooi voorbeeld van... dat je ook afstand kan nemen van dingen. Ja.
1: Mooi. Even luisteren. Ja. Now if a six turned out to be nine.
0: Duurt even voor de...

0: I don't care, dat was hem.
1: Ja, als ik dit hoor, moet ik altijd meezingen. Ik vind het een fantastische zin, ja.
0: Hey, je hebt heel veel liedjes beluisterd. Je maakt zelf muziek. Doet het ertoe of je een tekst begrijpt? Ik zou natuurlijk zeggen ja.
1: In het algemeen bedoel je?
0: Maar je suggereert bijna in je boek dat sommige teksten hoef je ook niet helemaal te begrijpen. En dan is er een zinnetje wat blijft hangen.
1: Ja, dat is
0: ook al
1: eigenlijk...
0: is dat betekenisloos.
1: Ja, maar je hebt ook zinnen die betekenis hebben. Het bestaat allebei. En het doet er niet toe of je alle zinnen kunt verstaan. Er zijn nummers waar je graag alles wil verstaan. En van Bob Dylan of van Paul Simon, waar je het precies wil horen. Maar er zijn zat nummers die eigenlijk een heel verhaal vertellen, waarvan je denkt, ik weet niet precies waar het over gaat. En dan komt er ineens een zin, meestal in het refrein, tevoorschijn, dat je denkt, wauw, wat is dit?
0: Zullen we dan meteen Dylan even... Een heel klein fragmentje van Dylan, It's All Right Now.

0: Oké, dit is een ander couplet. Dit zijn, ik weet niet hoeveel coupletten het lied heeft, heel veel. Ja, dit is dan weer heel begrijpelijk. Maar Dylan is hier op een soort hoogtepunt van wat hij kon. Namelijk ongeveer jongleren met tekst. En in It's All Right, maar schrijft die zinnen achter elkaar waarvan je denkt, my god, waar heeft hij het over? En dan komt hij telkens terug op die mooie zin in het refrein. Hij is hier, ik vind hem een meester in tekst, beheersing. Hij kan een simpel liefdesliedje schrijven. En hij kan metaforisch schrijven. En hij kan zoiets als dit doen, waarbij je denkt, waar heeft hij het over?
1: Jurriën, Real Man van Joe Jackson is voor jou ook belangrijk geweest, omdat het juist veel zegt over man-vrouw verhoudingen. Even het fragmentje van

0: Nou, dit wil je eigenlijk gewoon door laten lopen. Zo mooi is het. Ja. Dit is.
1: Ben jij toen net zo gaan nadenken over je mannelijkheid als ik door dat liedje ben gaan nadenken?
0: Zo zat het bij mij niet helemaal. Ik vond al en ik ging om met jongens en mannen op de filmacademie die daar al zo over dachten. Maar dit was aan de hand begin jaren 80, eind jaren 70. En veel kunstenaars hadden het daarover. En dit lied is zo scherp daarin. Hij wijst het precies aan. There's women running fast past you now and you just drag your feet.
1: Wat? Ja. Het is onverbiddelijk, hè?
0: Och, we zijn er al doorheen.
1: Ja, we zijn er al doorheen.
0: Ja.
1: Jurriën Rood, jij vertelde ons over de fascinatie voor teksten in popliedjes. In het lied Wat zingen ze nou?
0: Het boek Wat zingen ze nou?
1: Ja.
0: Wat zingen ze nou?
1: Wat zingen ze nou? Dankjewel, Jurriën Rood, voor je bevlogen verhaal. En morgen is er weer een oog. Dan met Lucella Carasso.
0: Oké. Okay.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in een regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: NPO Radio 1.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar... toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Ik loop nooit het risico om weg te zakken in een soort van tevredenheid. Een soort van, nou, wow, weet je wel, dat heb ik helemaal niet.
1: De Haagse schrijver Bart Chabot kijkt terug op een leven vol poëzie, pijn, rock'n'roll en liefde.
0: Het moet de ambitie zijn om er echt wat van te maken. En niet snel tevreden zijn. Niet denken, oh, het gaat goed en dat gaat wel goed zo. Nee, elke dag denk ik, ja, wacht even, is het wel goed? Is het wel, kan het niet beter? Dat.
1: Je ziet het in de documentaire Bart Chabot, Levensdrift. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: great heart.
1: Leon die ligt helemaal rechts achterin. En Juliette ligt tweede van links. En daartussen ligt een jonggestorven dochter.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Ik speel Walter. Ja. En Walter is de hond.
4: En vind je het een goede rol?
3: Ik vind het. Ik had er zeker mijn twijfels bij aan het begin. Ik snap wat hier de bedoeling van is en hier kan ik echt wat van maken.
2: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM Radio West.
1: Yeah.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Ja, lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe